geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pai kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als box 3 wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. De Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler. Al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. 'S Ochtends is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: Alex Warren, Emerald Eyes. Met 3FM ontdek je nog.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpassen om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met een schietpartij in Canada eerder dit jaar. Op 10 februari vermoordde een 18-jarige vrouw uit Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze 6 mensen dood op haar voormalige middelbare school. En daarna doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd wordt ervan verdacht de schutter advies te hebben gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welk wapen ze moest kopen en hoe ze haar plannen geheim kon houden. Ook zou ze hebben aangeboden de dodelijke schietpartij te livestreamen. Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. In een speciaal ontworpen shirt was Messi zelf goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. In de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM.
2: BNN Vara.
1: Jasper Schrijvers.
3: Goedemorgen. Zometeen vertel ik je waarom je al je plannen op 11 oktober moet cancelen. Eerst muziek.

bij 3FM. Hey, omcirkel even 11 oktober heel dik in je agenda. Want dan staat Vrouwtje in de Melkweg in Amsterdam. En ja, dat wordt niet zomaar een concert. Ze viert namelijk de release van haar gloednieuwe album Kijk Je Naar Mij. Er is alleen één probleem. Het is helemaal uitverkocht. Maar goed nieuws, want Andres gaat je vanavond redden. Tussen 7 en 9 geeft hij namelijk op 3FM kaarten weg voor deze exclusieve show. Hoor jij het 3FM ticketalarm? App dan je motivatie via de NPO Luister-app. En maak kans op 2 kaarten voor Vrouwtje.

Goedemorgen. Je radio staat op 3FM. Mijn naam is Jasper en samen worden we wakker op dit onmunnig vroege tijdstip. Hoe ga je? Ben je met het juiste been uit bed gestapt? Of kon je je wekker wel vermoorden deze ochtend? Er zijn veel meer mensen wakker dan je denkt. De NPO Luister-app staat al vol met wakkere strijders. Bijvoorbeeld Patrick en Alex en Martine en Tigo, die ziet een berichtje. Hey Jasper, ik ben er ook weer bij. Iemand moet de krant bezorgen. Verder die zegt vandaag vroeg uit te veren, want ik ga op vakantie. Super veel zin in. Oh, wat lekker zeg. En Niels stuurt een foto in de NPO Luister-app vanuit het ziekenhuis. Bijna klaar met mijn nachtdienst. Zet ze erbij. Heel veel succes, Ilse. Jouw mening is straks heel erg belangrijk. Ik vertelde mijn vrienden namelijk laatst een verhaal en hun reactie was: gadverdamme Jasper, doe even normaal. Nou, geen zorgen, het was 100% legaal, maar ook 100% smerig. Straks mag jij bepalen, ben ik een viespeuk of een genie?

Sienna Spyro, Great Expectation bij 3FM. Good morning. Je luistert naar de vroegste ochtendshow van Nederland. Welkom bij de club. Ja, hoe ver mag je gaan als je echt heel nodig moet plassen? Want ja, blijkbaar zit daar een grens aan. Mijn vrienden hebben mij op vakantie namelijk uitgemaakt voor een enorme smeerpijp. En ik vind het zwaar overdreven. We waren in Marokko en we waren daar op een verlaten strand met helemaal niks, behalve hoge golven en een paar surfers. En na 3 uur surfen had ik een probleem, want ja, moest plassen. En mijn blaas die stond echt op ontploffen. Maar ja, ik had mijn wetsuit al uitgetrokken en er is daar geen wc, geen bosjes, helemaal niks. Dus nu komt mijn oplossing. Ik trek mijn wetsuit aan. Ik pak mijn surfplank. Ik loop de zee in. Nou, vervolgens doe ik mijn ding. En ik loop weer terug en ik denk, probleem opgelost. Maar mijn vrienden die vragen op een gegeven moment van, hey Jasper, hè, waarom ging je nou even voor een paar minuten weer dat water in? Dus ik zeg, ja, ik moest gewoon even plassen. Godverdamme Jasper, in je wetsuit! Dat doe je toch niet? Nou, sorry hoor. Ik dacht dus oprecht dat ik een geniale oplossing had. Maar mijn vrienden vonden dat ik die wetsuit gewoon bij het chemisch afval moest dumpen. Dus ik wil even van jou weten, is plassen in je wetsuit echt zo goor? Of is het gewoon hartstikke slim? Laat even weten via de NPO-luister-app. Ben ik een smeerpijp of een genie? Ben benieuwd. Hoor je nu Caribou en Ho?

0: Rashid bij 3FM. Ik heb vandaag ontdekt dat je met één volle blaas een heel land kunt verdelen. Ik vertelde je dat ik op vakantie in Marokko namelijk heel nodig naar de wc moest. Maar ja, er was geen wc in de buurt, dus ik trok mijn wetsuit weer aan. Ik ging de zee in en ik deed mijn ding, kwam weer terug. Geniale oplossing, dacht ik. Maar mijn vrienden die vonden het echt walgelijk. En nu vraag ik me af, ben ik slim of ben ik een enorme smeerpijp? Je kan het laten weten via de NPO Luister-app. Het is even een wetenschappelijk onderzoekje waar je aan mee kan doen. Ik krijg al veel appjes binnen. Zo stuurt Lisa: Jasper, dat je in je wetsuit plast is al goor. Maar dat je hem daar speciaal voor weer aantrekt, zoek hulp. Oké. Dankjewel, Lisa. Goedemorgen, Bianca.
1: Goedemorgen.
0: Wat kan ik voor jou erbij neerzetten? Wat ben ik? Slim of smerig?
1: Ik vind je slim.
0: Slim? Ja, jij zou het ook doen?
1: Ja, tuurlijk. Je zou het ook doen. De zee is toch groot genoeg. En je wetsuit wordt toch weer gewassen door de zee. Dus probleem opgelost.
0: Oké, ik zet slim voor bij jou. Dankjewel, Bianca.
1: Oké, fijne dag.
0: Ik krijg nog een appje van Sanne. Die zegt: ik surf al 10 jaar. Iedereen die plast in zijn wetsuit. Alleen niemand trekt hem speciaal daarvoor aan. Ha, ha, ha, ha, ha. Oké, even kijken hoor. Marco, goedemorgen. Wat kan ik er voor jou bij neerzetten? Ik versta je niet. Je klinkt heel ver weg. Marco? Ik bel echt met een koelkast volgens mij. Ik kan je niet verstaan. Oké, maar volgens mij kan ik voor jou erbij zetten dat het wel oké is.
2: Wil je mij nu?
0: Nou, heel slecht. Maar volgens mij is het inderdaad, ik zet er inderdaad een vinkje bij voor dat het oké is. Maar dan krijg ik ook nog Jordi, zegt: Jasper, jongen, gozer, wat ben je een ongelofelijke smeerpijp. Frank die stuurt: je kan beter in een wetsuit plassen dan in een spijkerbroek. Oké, dan is het nu tijd voor de uitslag. Want ik heb alle appjes bij elkaar opgeteld. En daar is een uitslag uitgekomen. Ben ik een geniale pro? Ik vertelde je dat ik op vakantie in Marokko namelijk heel nodig naar de wc moest. Maar ja, er was geen wc in de buurt, dus ik trok mijn wetsuit weer aan. Ik ging de zee in en ik deed mijn ding, kwam weer terug. Geniale oplossing, dacht ik. Maar mijn vrienden die vonden het echt walgelijk. En nu vraag ik me af, ben ik slim of ben ik een enorme smeerpijp? Je kan het laten weten via de NPO Luister-app. Het is even een wetenschappelijk onderzoekje waar je aan mee kan doen. Ik krijg al veel appjes binnen. Zo stuurt Lisa: Jasper, dat je in je wetsuit plast is al goor. Maar dat je hem daar speciaal voor weer aantrekt, zoek hulp. Oké. Dankjewel, Lisa. Goedemorgen, Bianca.
1: Goedemorgen.
0: Wat kan ik voor jou erbij neerzetten? Wat ben ik? Slim of smerig?
1: Ik vind je slim.
0: Slim? Ja, jij zou het ook doen?
1: Ja, tuurlijk. Je zou het ook doen. De zee is toch groot genoeg. En je wetsuit wordt toch weer gewassen door de zee. Dus probleem opgelost.
0: Oké, ik zet slim voor bij jou. Dankjewel, Bianca.
1: Oké, fijne dag.
0: Ik krijg nog een appje van Sanne. Die zegt: ik surf al 10 jaar. Iedereen die plast in zijn wet.

0: En je wets, het wordt toch weer gewassen door de zee, dus probleem opgelost.
1: Oké, okay, ik zet slim voor bij jou. Dankjewel, Bianca.
0: Oké, fijne dag.
1: Ik krijg nog een appje van Sanne die shirt. Ik surf al 10 jaar. Iedereen die plast in zijn wetsuit. Alleen niemand trekt hem speciaal daarvoor aan. Ha, ha, ha, ha, ha. Oké, even kijken hoor. Marco, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat kan ik er voor jou bij neerzetten?
2: Nou, ik denk
1: wel een beetje. Ik versta je niet. Je klinkt heel ver weg. Marco? Ik bel echt met een koelkast, volgens mij. Ik kan je niet verstaan. Oké, maar volgens mij kan ik voor jou erbij zetten dat het wel oké is.
2: Hoor je mij
1: nu? Nou, heel slecht. Maar volgens mij is het inderdaad, ik zet er inderdaad een vinkje bij voor dat het oké is. Maar dan krijg ik ook nog Jordi, zegt Jasper, jongen, gozer, wat ben je, een ongelofelijke smeerpijp. Frank die stuurt, je kan beter in een wetsuit plassen dan in een spijkerbroek. Oké, dan is het nu tijd voor de uitslag. Want ik heb alle appjes bij elkaar opgeteld. En daar is een uitslag uitgekomen. Ben ik een geniale probleemoplosser of een smeerpijp? 58% van de stemmen die zeggen dat ik een smeerpijp ben. Oké. Okay. Nou, ik ga mijn wetsuit maar even in de was doen.

Coldplay. En viva la vida in de vroege ochtend van 3FM. Hey, ik neem je even mee naar 2018. Nederland deed niet mee op het WK voetbal in Rusland. Je stuurde elke dag een foto van je plafond om een Snapchat-streak te behouden. Ja, en iedereen liep in zo'n veel te strakke spijkerbroek. Weet je dat nog, hè? Dat je spartelend als een schildpad op zijn rug zo je broek probeerde uit te trekken, omdat hij zo strak zat. En in dat jaar hoorde je op ieder feestje deze.

Oké, dit gaat je echt verrassen. Er lijkt een soort cheatcode te zijn in de muziekwereld. Een cheatcode waarbij je, bijna gegarandeerd internationaal doorbreekt. En het heeft niks te maken met wat voor muziek je maakt of de kwaliteit van je muziek. Het zit namelijk allemaal in de naam die je kiest. En ik hoor jou denken van, Jasper, waar wil je heen? Er zijn bijzonder veel artiesten met Wolf in hun naam. Louis.

Je bent toch ook wel eens onzeker over je lichaam, hè? Dat je in de spiegel kijkt en dat je denkt van... Ja, het is niet lelijk, maar ik ben er nou ook niet heel blij mee. Nou, ik krijg in één keer heel veel zelfvertrouwen. Alles is mogelijk. Ik zit namelijk net te kijken naar de nieuwe cover van de Men's Health. Ik had nooit verwacht dat hij erop zou staan.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voordat ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen het plan, maar VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Jasper Schrijvers.
2: Ja, ik had nooit verwacht dit te zeggen, maar oh mijn god. Wat een hottie op de cover van de Mensheld. Daar zo je dit is, daar Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

FM, woensdagochtend, 7 oktober, de week is doormidden. En je bent waarschijnlijk wat minder bezig met vandaag. Maar stiekem al een beetje aan het nadenken over vrijdag. Dus ik help je even bij het gesprek van de dag. Dit gebeurt er allemaal vandaag. Nou, gisteren werden de eerste winnaars van de Nobelprijzen bekendgemaakt. En die wil je winnen. Niet alleen voor de eer en prestige, maar ook vanwege het geldbedrag wat je wint. Dat is namelijk, let even goed op, 1 miljoen euro. Ja, weet je, ik krijg niet eens een bedankje voor het uitruimen van de vaatwasser. Ja, en dan nog genoeg voetbalnieuws vandaag. Messi die speelde zijn laatste wedstrijd voor Argentinië. En als een grootheid werd hij echt geprezen door duizenden fans. Ondertussen heeft Ronaldo ruzie met zijn bondscoach. Op Instagram gaat hij namelijk helemaal los op zijn coach. Hij praat over gebroken beloftes en hij noemt zijn trainer een vieze leugenaar. Nou, moet ik niet proberen met mijn baas. Ja, en dan, dit vind ik zo top, heb jij Gordon al gezien? Die staat namelijk op de cover van The Men's Health. En als ik gewoon heel objectief kijk, hè, voor een man van 58 jaar, ziet dat er echt heel netjes uit. Gordon heeft zelf ook al gereageerd en die zei, ik doe dit.

Kijk, voor een romantische zondagochtend. Je wordt wakker naast je nieuwe lover. Zonnetje door de gordijnen. Verse croissantjes op het bed. Een jus d'orange erbij. Je kent elkaar diep in de ogen. Oh, heerlijk toch? Nou, luister dan even naar de tekst. Want Frank Ocean zingt hier dus over een drugsdealer die zijn vriendin om drugs probeert te vragen om drugs te smokkelen. Dus die romantische zondagochtend. Ja, dat zijn geen poedersuikerrestjes op het dekbed. Je hoorde

De nieuwe weggeheid van Ash stapt de wedding bij 3FM. Hey, loop je de laatste tijd tegen wat dingen aan in je relatie? Misschien gaat het allemaal niet meer zoals het was. Dan heb ik een handige tip voor je. Dadelijk vertel ik je hoe je zowel je seksleven als je voeding kan verbeteren. Met één simpele activiteit. Wat het is, hoor je zo meteen naar MC Hammer. You can't touch this. You can't touch this.

Wil jij meer seks? Dan moet je gewoon misschien wat vaker de radio aanzetten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat stellen die thuis veel samen naar muziek luisteren 67% meer seks hebben. 6-7. Nou, ik zeg graag gedaan. Maar ik ben er wel even benieuwd, welke plaat zet jij op om je lover een beetje in de stemming te krijgen? En bijvoorbeeld...

Wil jij meer seks? Dan moet je gewoon misschien wat vaker de radio aanzetten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat stellen die thuis veel samen naar muziek luisteren 67% meer seks hebben. 6-7. Nou, ik zeg graag gedaan. Maar ik ben er wel even benieuwd, welke plaats zet jij op om je lover een beetje in de stemming te krijgen? En bijvoorbeeld... Misschien ga je wel lekker op deze van The Weeknd. Try Me of toch deze.

Hey, uit onderzoek blijkt dat koppels die samen vaak naar muziek luisteren 67% meer seks hebben. En daarom is mijn vraag aan jou: welke plaat zet jij op om je lover even in de mood te brengen? Ik krijg een appje binnen van Bianca. Zeg je seks, dan zeg je 50 Shades of Grey. Doe voor mij maar Earn It van The Weeknd. Komt die aan voor jou? Bij 3 FM.

0: ochtend.
1: Zometeen de gezelligste ochtendshow van Nederland. Wijnand en Jamie. Ja, ze zitten nog steeds midden in de Peter en Petra Cup. Op de longlist van het jaar staat onder andere al Bob en Marley. Jozef en Maria. Hielke en Sietse, ook wel de schippers van de Chameleon. En gisteren hadden ze dus Jan aan de telefoon. Maar wie hoort er bij Jan?
2: Hoi, goedemorgen, met Jin.
3: Hey! We hebben Jin en we hebben Jan. Wauw, dit is wel echt fantastisch.
4: Joh, hou op, het is echt Yin-Yang, zeg maar. Als je het snel uitspreekt.
3: Ja, het is Yin-Yang.
4: Wat goed!
1: Ja, vandaag kun je stemmen op je favoriete duo, dus hou je radio op 3FM aan. Ik ga denk ik voor Jozef en Maria. Zometeen Wijnand en Jamie in de ochtend. Heel veel plezier.

0: Zometeen word je wakker met Wijnand en Jamie in de ochtend. En ook Cat's Eye Animal ga je horen.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen van €15.000. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends is het eerst mistig en daarna zijn er zonnige perioden. In de middag kan de temperatuur oplopen tot zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
10: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
13: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woningpas, 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Wat zeg ik?
7: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
12: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
18: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
7: Fit voor iedere rit. Met de banden van Hankook en de service van Profile.

0: Vrouwtje.
1: Vanavond vanaf 7 uur. Kans op kaarten voor de show van Vrouwtje in de Melkweg Amsterdam. 3FM. Wijnand en Jamie.
2: Een hele goede morgen met meteen de vraag of je nog goedkoop kan inkopen bij de baas.
3: Ja, geniet er nog maar even van. Zolang het kan. We hebben er nieuws over, je hoort het zo.

0: 7 oktober, het is bij me van Jamie in de ochtend hier op 3FM. Fijn dat je erbij bent. Ik moet zeggen dat die NPO-luisterrep alweer lekker aan het, hoe zeg je dat?
1: Tetteren is.
0: Tetteren, dat is een goed woord ervoor. En op een positieve manier. Ik zie onder andere Tooske voorbij komen. Die zegt goedemorgen,

0: vandaag vrijdag dus nog even genieten van de laatste dag Indian Summer.
1: Is het vandaag laatste dag Indian Summer?
0: Ja, vanaf morgen regen en dan wordt het weer een beetje herfstig. Dus vandaag is het nog rond de 20, 23 graden. Dus dat is hartstikke lekker. En daarnaast fijn dat je wakker bent. Want als je tussen 6 en 7 je al meldt bij onze show, dan hoor jij bij onze favoriete club, namelijk De Voorhoede. Kan je ook altijd even voor aanmelden. 3fm.nl/voorhoede. Zodat we wat meer over je te weten kunnen komen. En we daardoor onze band alleen maar meer kunnen versterken.
1: Kim die stuurt een bericht, die is onderweg. Jesse is ook wakker. Goedemorgen, zegt hij. Els is erbij. Marianne, zoveel luisteraars.
2: De voorhoede vraag van vandaag.
1: En van de voorhoedelid Daisy kregen we een vraag. Lekker onderweg naar werk, de bakkerij in. December komt u weer aan. Jullie al de pepernoten in huis. Jazeker. Hebben we het van de week nog over gehad, volgens mij?
0: Ja, joh, het vreet me helemaal kapot aan die dingen. Het is eigenlijk helemaal nog niet goed dat die in de winkels liggen.
1: Pepernoten niet, maar kruidnoten wel. Dat is dan weer mijn favoriet. Maar Daisy gaat ze lekker bakken. En als we het toch over dit soort bedrijven hebben, wel heel interessant. Want het kabinet komt met een nieuw plan. Vanaf januari gaat namelijk de personeelskorting weg. Kijk, als je in het geval van Daisy, stel, ze werkt in de grote bakkerij, laten we zeggen Bolletje. Ze werkt bij Bolletje, kennen we allemaal. Mm. Als je bij Bolletje werkt, is er een grote kans dat je personeelskorting krijgt.
0: Op de pepernoten, op de speculaas, weet ik het allemaal
1: op
0: wat ze
1: alle
0: hebben.
1: Koekjes daar, want personeel wordt dan altijd extra geblest. Als je, dat is toch ook als je iemand tegenkomt.
0: Nou, bij mijn moeder in de winkel gebeurt dat ook. Hoor. Ja? Personeel moet daar natuurlijk bepaalde kleding altijd dragen, want de kleding die je aan hebt, die verkoop je.
1: Ja.
0: En die mogen ze dan met wel, met een bepaalde korting natuurlijk dan wel kopen.
1: Dat gaat er vanaf. Bedrijven mogen hun personeel jaarlijks nu een belastingvrije korting van maximaal €500 geven op producten uit hun eigen bedrijf. Maar dat kost dus gewoon heel veel geld. En de staat heeft dat geld nodig. Dus die zegt, als we dat niet doen, als we deze korting weghalen, levert dat ons geld weer op. Maar dat zou dus vanaf januari ingaan.
0: En waarom hebben ze dat geld per se nodig?
1: Ja, weet ik veel. Om begrotingen te dichten. Weet je, gaten in de begroting te dichten. Maar ik vind het een soort van traditie, toch? Dat je zegt, ik werk bij een bierbrouwer.
0: En ik krijg kan dan altijd gewoon lekker even een paar kratjes meenemen.
1: Dat is toch, en alleen al het gevoel. Ik vroeg dat ook altijd aan mensen die bij de Mac werken. Krijg je dan ook korting als je bij de Mac werkt? Ja hoor, daar heb je gewoon een pasje voor. En dan krijg je korting bij de Mac.
0: Ik denk dat het voor bepaalde bedrijven dan wel weer goed zou zijn. Want je hebt bijvoorbeeld ook bij Heineken, zie je toch heel veel mensen die daar vroeger werkten, die mochten dan altijd al die biertjes mee naar huis. Dat werden allemaal zware alcoholisten. Dus misschien is het voor dat soort bedrijven dan dat het wel weer een beetje goed uitkomt. Maar het is natuurlijk wel. Het is ook ongezellig, toch? Ik vind het een ongezellig nieuwtje.
1: Ja, het is heel pijnlijk.
0: Ja.
1: En voor sommige mensen inderdaad goed, maar je zou maar bij Easy Toys werken. Dan is je pleziertje gewoon eigenlijk weggehaald. Zo moet je het een beetje zien, hè?

0: Vandaag een heerlijke dag, moet ik zeggen. 20 tot 23 graden. Wel een beetje mist in het begin, maar uiteindelijk komt het zonnetje erdoor.
1: De laatste dag, hè, van de Indian Summer. Jij zei het net al.
0: Ja.
1: Zometeen nieuwe muziek van Mau P, Just a Little Bit More. Weet je wat, die edit van Liberty X. Eerst Imagine Dragons. Dit is Radio X.

0: We hadden het net over de personeelskorting die eraf gaat. Tenminste, dat is een plan, hè? Want Tjerk die zegt gelijk, personeelskorting weg. Betutteling ten top, klein bier, terwijl het niet te handhaven is. En Ruud zegt ook, alle leuke dingen voor werknemers pikt de overheid in. Waardeloos. Het is een plan. Als in, het is nog niet definitief dat het gaat gebeuren. Dus laten we hopen dat het niet gaat gebeuren en dat je gewoon nog je korting krijgt op de spullen van de zaak.
1: Dat zou mooi zijn.
0: Want daar gaat het om.
1: Zullen we ook wat positiefs dan meteen even de wereld in gooien? Ja, want ik vind het dan toch altijd leuk. Er zijn een aantal voorhoedeleden namelijk jarig op dit moment. Wil ik toch eventjes een klein shout-out aan geven. Namelijk Louis Capaldi.
0: Hey.
1: 30 jaar geworden.
0: Voorhoedelid.
1: Voorhoedelid. Voorhoedelid nummer 1. Yes. En Sam Schepers, die is ook jarig. En die is 14 geworden.
0: Zou dit de jongste voorhoedelid van ons zijn?
1: Nou, dat denk ik misschien
0: wel. Een van de jonkies van de voorhoedelid.
1: Wat had jij graag willen hebben, denk je, toen je 14 was voor je verjaardag?
0: Oh, PlayStation. Toch?
1: Oh ja, FIFA. Wat is het van die 6?
0: Fijne dag, Sam. Ja.

0: Upside Down, Jack Johnson. Toch een kleine teleurstelling. Had erop gehoopt. We proberen onze airfryer een beetje te verkopen. En kijk, je kan er natuurlijk de standaard dingen in doen.
1: Ja, snacks.
0: Snacks, bittergarnituurtje, ja. Dat weten we inmiddels wel.
1: Ja, maar we zijn even een beetje aan het kijken naar wat voor dingen zijn, wat voor mogelijkheden zijn er nog meer binnen de airfry bakkunsten, weet je wel. Of frituurkunsten. Dus we dachten, je kan er ook een pot in afbakken.
0: Ja, dat je even iets gekleid hebt.
1: En dat
0: je
1: had chat tegen ons gezegd.
0: In de airfryer afbakken.
1: Ja, was toch even fake nieuws.
0: Nee, gaat niet gebeuren. Nee. Dan kan die temperatuur is niet hoog genoeg daarvoor. Dus je zal het moeten doen met een quiche, met broccoli, lekkere knapperige broccoli, gekruide bloemkool. Het kan er ook allemaal in. Heel veel groenten die je er fantastisch in kan bakken. En natuurlijk taart. De bittergarnituur.
1: Kan je er ook in bakken.
0: Zometeen gaan we er weer eentje weggeven. Maak jij kans op een airfryer. Wat moet je doen? Heel eventjes airfryer sturen via de NPO Luisterapp. Dus doe dat nu. Airfryer via de NPO Luisterapp. En dan win jij de enige echte Wijnand en Jamie airfryer hier op 3FM.

0: dus van de opposite feestje op mijn graf. Ik zie al wel lekker wat appjes hierover binnenkomen. Daar word ik blij van.
1: Waarover?
0: Want doen mensen dat toch ook altijd interessant spellen? Airfryer.
1: Oh ja, ja, gut, ja. Iedereen heeft zijn eigen benaming.
0: Airfryer.
1: Maakt het uit. Als het erop lijkt, dan keuren wij het goed. Tips die overigens nog binnenkomen. Joost, die stuurt nog een berichtje. Schouderkarbonade, ook top in de airfryer. Heb jij die al geprobeerd, Martijn Middel?
2: Nee, maar dat is een heel goed idee.
1: Ja, ja.
0: Wat is dat? Is dat varken?
1: Ja, dat is varken.
0: Oh ja, dat eet ik niet.
1: Hork. Wil jij een airfryer winnen? Even airfryer sturen via de NPO Luister. Maak je er zometeen kans op. Het is precies 6:30.
3: NOS op 3.
1: Tijd voor het laatste nieuws. Martijn, wat heb je meegenomen?
4: Ja, goedemorgen. Als je cv-ketel kapot gaat, dan moet je van het kabinet straks verplicht een hybride warmtepomp aanschaffen. Daar komt minister Boekholt O'Sullivan mee.
5: Ja, vanaf 2029. En wat we dan gaan doen is mensen die de ketel moeten vervangen, die moeten hem dan vervangen door tenminste hybride, maar het mag ook een warmtepomp zijn.
4: Ja, dat is om minder afhankelijk te worden van gas en de klimaatdoelen te halen. In 2022 wilde het kabinet Rutte 4 die warmtepomp ook al verplicht maken, maar dat plan ging de prullenbak in omdat het mensen te veel geld kost. Ja, de minister zegt nu dat een warmtepomp nog steeds best duur is, maar ze wil mensen helpen bij de aanschaf, bijvoorbeeld met een renteloze lening. De ter dood veroordeelde Amerikaanse vrouw, waarbij vorige week een executie misging, is weer bij bewustzijn. Dat laten haar advocaten weten. Christa Pike raakte vorige week in coma na 2 injecties bedoeld om haar te doden. Volgens haar advocaten wordt ze nu behandeld terwijl ze met haar handen en voeten aan het ziekenhuisbed geboeid zit. Pike was ter dood veroordeeld omdat ze op haar 18e een tiener had gemarteld en vermoord. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de politie een gewapende man neergeschoten. Volgens Zweedse media had die man een mes bij zich. Wat hij van plan was, weten we niet. De man is naar het ziekenhuis, hij is niet in levensgevaar. En Lionel Messi heeft vannacht laten zien waarom hij voor altijd een held zal zijn in Argentinië. In zijn afscheidswedstrijd voor de nationale ploeg scoorde hij vanaf de penaltystip de 3-0 tegen Benin.
6: Messi voor 3-0. Oh. 126 goals, 208 interlands. Hij heeft hem gemaakt. Mama blij, echtgenoot blij, kinderen blij, Argentinië blij. Dit is het einde van wat een onvergetelijke carrière is.
4: Messi werd met Argentinië 1 keer wereldkampioen in 2022. Hij blijft voorlopig nog wel gewoon voetballen voor zijn club Inter Miami.
1: Nou ja, dat dan nog wel, maar ik bedacht me ook, net zoals Johan Cruijff, die ik nooit heb zien voetballen, waar ik alleen maar de legendes over gehoord heb, of Marco van Basten, daar was ik ook te jong voor, want die stopte te vroeg. Wordt er nu ook een hele generatie geboren, of is al geboren, die hem nooit bewust zou hebben zien voetballen?
4: Nee, ja, deze afscheidswedstrijd dan misschien nog net meekrijgen. Wat dat betreft wel beter dan hoe Johan Cruijff afscheid heeft genomen van het betaald voetbal, want die heeft toen een flinke verliespot tegen Bayern München gespeeld. Als laatste wedstrijd hebben ze met 8-0 verloren.
0: Oh, dat is toch schrijnend.
1: Ja, dat is precies.
4: En bedankt nog voor Ziggo Sport trouwens voor die quote van de wedstrijd van Messi. Heb ik het weer nog, net als gisteren, eerst mist, later meer zon. Het wordt vanmiddag 20 tot 23 graden en vanavond komt er regen.
1: Martijn, dankjewel. Yep. Verkeersinformatie, nog even kijken of er al iets van beweging is op de snelweg. Op dit moment rijdt het best wel aardig door, behalve op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte voor Oostvoorne. 3 kwartier, het wegdek is daar in slechte toestand. M15 Maasvlakte richting Rotterdam voor de Zuurhofbrug. 1/2 uur vertraging. De N57 Middelburg richting Rotterdam voor de aansluiting met de A15. Ligt allemaal bij elkaar, 1/2 uur vertraging daar. En de N218 Spijkenisse richting Oostvoorne voor de aansluiting met de A15. Ook daar dus een vertraging die met het bovenstaande te maken heeft. 1 uur vertraging.

0: viert Vrouwtje haar nieuwe album. En jij kunt erbij zijn.
1: Yo, Andres hier. Ik heb even een kleine tip voor je. Slinger die radio vanavond even aan. 7 uur sharp. Want je maakt kans op exclusieve kaartjes voor de albumrelease show van Vrouwtje. Spreek je vanavond.
2: Dank jullie wel.

0: dan meer binnen wil zitten. En dat dan natuurlijk goed is als je dan iets hebt wat ervoor kan zorgen dat je lekkere snacks in huis kan halen.
1: En dat je warm blijft.
0: Precies, een airfryer. En die kan je gewoon bij ons winnen. Vrijdag gaat hij er weer uit op Air Friday. Maar op dit moment kan je gewoon al kwalificeren door mee te spelen met laatste letter mee te spelen en de hoogste score te behalen. Hoe werkt het? Jij kiest een beginletter, dan krijg je een categorie. En dan moet je een woord maken met die categorie. Heb je dat antwoord goed? Nou, dan is de laatste letter van het antwoord ook meteen weer de beginletter voor je volgende antwoord. En zo blijf je eigenlijk doorgaan 30 seconden lang om zoveel als mogelijk goede categorieën naar ons op te gooien. Op dit moment staat de hoogste score op 5. Die is door Sander behaald, als het goed is, gisterochtend.
1: Maandagochtend. En Karin is aan de beurt. Karin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het eerste wat erin gaat als jij die airfryer wint?
2: Ik denk dat ik een frikandelletje in ga gooien.
1: Oh, lekker frikandelletje. Een lekker delletje strak in het velletje. Heerlijk. Je beginletter, waar ga je zo meteen mee starten?
2: Ja, met de T.
1: De T van Tinus.
0: Oké, ben je klaar voor, Karin?
2: Ik hoop het.
0: Daar gaan we dan. Een beroep.
2: Timmerman.
0: Een band of artiest?
2: Nickelback.
0: Iets wat je draagt?
2: Kleding.
0: Meisjesnaam?
2: Gerda.
0: Theesoort?
2: Ananas.
0: Beroep met een uniform?
1: Op een boot? Met een geweer? Help je nog? Een schipper of een soldaat?
2: Ja. Soldaat. Ja.
1: Kijk, weet je, het is een gelijk spelletje, want Sander heeft er 5. En jij hebt er ook 5 weggespeeld. Dat is helemaal niet gek. Je krijgt sowieso het laatste letter kaartspel. En jij zit nu met Sander in de hot seat voor die airfryer. Spannend.
3: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister-app. En speel zometeen mee.

0: Ah, echt laatste dagje nu van de Indian Summer. 22 tot 23 graden met hier en daar nog een zonnetje vandaag. Maar het gaat dan toch echt hierna allemaal veranderen. Move into the sun, hoorde je.
1: Rijnald en Jamie in de ochtend.
2: Het is dan wel lekker natuurlijk als het weer wat slechter weer wordt.

0: show van 3FM, Snow Patrol en Just Say Yes.
1: Het is een fenomeen in wording. Haar naam Isabel Usher en ik vind het heel vet, want ze is een beetje anders, ze is een beetje apart. Daar gaat ook een nieuw liedje over, wat je zo meteen gaat horen. Ze doet heel veel dingen alleen. Ze heeft bijvoorbeeld geen label, volledig independent. En die persoonlijkheid van haar, dat bijzondere, ja, apart klinkt zo gek, maar dat bijzondere, dat komt ook helemaal terug in dat liedje.
0: Ja, ik ben even helemaal los wat jij bedoelt. Wat vind je dan zo apart aan haar?
1: Nou ja, zij is gewoon, je hoort gewoon en je ziet gewoon in haar dat ze gewoon haar eigen pad kiest.
0: Dat dus ze ook is echt, zelfstandig?
1: Ja, zelfstandig. Als iedereen zegt links, gaat zij misschien naar rechts. Ja. Ook in haar muziek, in wat ze gemaakt heeft en wat ze nu maakt.
0: Ze heb je volgt het idee, gewoon heel erg haar hart.
1: Ze volgt daarin heel erg haar hart. En dat heeft dan natuurlijk gevolgen, want daardoor is ze weer anders dan doorsnee, om het zo maar te zeggen. Yeah. En daar gaat deze track ook over. En dat vind ik zo mooi, want er komt gewoon heel veel samen. Dit is een favoriet van mij en van Jamie. En je hoort hem steeds meer hier op 3FM, zeker in de ochtendshow. Isabel Usher is de naam. Niemand wil een popster.

0: Een bar song, Shaboozy, Jordi op 3FM.
1: Als je heel eerlijk bent, hè, naar jezelf en even gewoon goed even aanvoelt. Zijn jouw vrienden dan wel echt je vrienden? Of besef je eigenlijk steeds meer dat het een beetje vage kennis begint te worden?
0: We gaan het hier zo meteen over hebben. Ik kijk er nu al naar uit. Dit is wel echt anno 2026 een interessant gesprek. Je hoort er zo meer over.
2: 3FM. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Beter.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
6: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
9: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
10: Greets. Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
9: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
11: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
12: Let op. Geld lenen kost geld.
13: Begon jouw dag met ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
16: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
17: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
18: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
20: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Number.

0: app een startpunt vinden.
1: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
5: Een hele goede morgen, het is 1 over 7 bij Nick en Jamie in de ochtend.
6: Hoogste tijd voor het laatste nieuws, NOS op 3, Martijn Middel, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen, straks gaan we naar de late night wipkip in Alblasserdam.
8: NOS op 3.
7: Eerst, het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt zal de komende 20 jaar flink stijgen. Vorig jaar kregen 136.000 mensen te horen dat ze ziek zijn. In 2045 zullen dat er 170.000 zijn, berekende het Integraal Kankercentrum.
9: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook toe.
7: Verwacht wordt dat vooral meer mensen te horen krijgen dat ze huidkanker hebben. Het is al dagen onrustig in het Drentse Hogeveen. Gisteravond werden 6 mensen opgepakt, onder wie meerdere kinderen. Hogeveen is het toneel geworden van fatbike-terreur, waarbij jongeren met vuurwerk gooien naar voorbijgangers en mensen in de stad ook op andere manieren worden geïntimideerd. Woensdag werden ook al 8 mensen opgepakt. De politie is extra aanwezig in Hogeveen om de onrust de kop in te drukken. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om Warner Bros. Op te slokken, maar de site werd dus gewonnen door Paramount. En tientallen kinderen in het Zuid-Hollandse Alblasserdam lagen gisteravond laat niet in hun bedje. In plaats daarvan stonden ze op straat te demonstreren. Ze zijn boos omdat de gemeente 12 speeltuinen wil sluiten. De wipwappen en glijbanen daar voldoen niet meer aan de eisen en geld voor nieuwe is er niet. De kinderen balen dus, is te horen bij Hart van Nederland.
10: Tweede
7: idee,
10: je huis is dus echt superbelangrijk. En dan gaan jullie van de gemeente vragen, willen jullie alsjeblieft de speeltuin houden? Dat zou mij en alle andere kinderen erg gelukkig maken. Bedankt voor het luisteren.
7: Online petitie om de speeltuinen te redden is inmiddels meer dan 750 keer ondertekend. Het weer, net als gisteren, eerst mist, later meer zon. Het wordt vanmiddag 20 tot 23 graden. Vanavond komt de regen.
6: Verkeersinformatie, nog 90 kilometer op dit moment. De A15 Rotterdam richting Europoort voor de Schuurhofbrug een uur. De A27 Breda richting Utrecht voor Lexmond 15 minuten. N15 dan, Maasvlakte richting Rotterdam voor de Schuurhofbrug ook een lange vertraging 45 minuten. N57 Middelburg richting Rotterdam voor de aansluiting met de A15 45 minuten. N218 lijkt wel een verkeersinfarct, Oostvoorne richting Spijkenisse voor de aansluiting met de N15 een uur. En de N218 Spijkenisse richting Oostvoorne voor de aansluiting met de N15 ook een uur vertraging. Heel veel sterkte daar.
11: 3FM.
12: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
13: Shape the future with confidence. EY.
14: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
15: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
16: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen.
0: 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
17: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
18: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
19: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
20: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
21: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
20: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet voor jou.
22: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
23: Hi, dit is Fraukje.
24: Vanavond vanaf 7 uur. Kans op kaarten voor de show van Fraukje in de Melkweg Amsterdam. 3FM.
5: Wijnand en Jamie. Gebruik je ChatGPT wel eens op werk of op school?
6: Dan moet je oppassen, want binnenkort word je makkelijker gepakt. Hoe het zit, je hoort het zometeen hier. Goedemorgen.

0: 3FM, goedemorgen.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Wakker worden met de ochtendshow van 3FM. Leuk dat je er weer bij bent. Het is 7:10. En opgelet, want wie doet het niet? ChatGPT, Gemini of andere AI gebruiken. Nou, ChatGPT in dit geval. Dat wordt lastiger, want die gaat een watermerk toevoegen aan teksten. Dat doen ze om te voldoen aan Europese regelgeving. En hoe werkt dat dan? Een speciaal programma kan achteraf kijken of dat watermerk terug te vinden is in een lange tekst. En als dat zo is, dan, als het niet toegestaan is, dan hang je.
2: Dat is toch even pijnlijk voor heel veel mensen. Maar goed, helaas, regels zijn regels. Hé, even iets anders. Zou jij mij, Wijnand Speelman, als een vriend zien?
0: Gemakshalve zou ik zeggen.
2: Nee, ja, even eerlijk.
0: Ja, maar ik denk het, als ik heel eerlijk ben, nee. Wij zijn geen vrienden.
2: Nee.
0: Wij zijn geen, dat klinkt heel gek. Maar wij zijn geen vrienden. Ik ken je echt. Ja, dat is heel gek eigenlijk.
2: Dat is ook heel pijnlijk eigenlijk.
0: Ik ken jou heel goed. Ik ken je heel goed. Ja. En sterker nog, ik kan wel ook zeggen, ik hou ook echt van jou.
2: Ja.
0: Wel op een vriendschappelijke manier. Maar onze relatie uit zich niet in vriendschap.
2: Nee,
0: toch?
2: Wij zijn niet een soort van, joh, ga je dit weekend doen, zullen we even chillen? Of laten we even uit eten gaan.
0: Wij gaan niet samen uit eten. Wij komen niet op elkaars verjaardagen.
2: Nee.
0: Maar ik mag je wel echt heel graag.
2: Zo gek hiermee, dat je mij vaker ziet dan je vrienden. En waarschijnlijk ook veel meer bespreekt met mij over je leven dan met je vrienden. En dat is een beetje het ding wat er gaande is bij vriendschappen rond dertigers. Dat zijn wij natuurlijk beide. Namelijk het fenomeen, en dat heet low maintenance friendships. Oftewel, vriendschappen waarbij je elkaar gewoon echt ontzettend lang niet ziet, niet spreekt en dan na 4 maanden weer zegt, hey, zullen we weer een keertje even bijkletsen, weet ik veel wat. En dan heb je 5 minuten bij elkaar bijgeluld en dan gaat het eigenlijk weer zoals vanouds of zo, weet je wel. En dat een beetje het normaal is geworden. Dus je ziet je vrienden niet meer elke week, weet je, je spreekt ze niet meer elke dag. En toen dacht ik vind dat pijnlijk.
0: Het is wel verdrietig, hè?
2: Nou, ik vind het, want ik wil hier dus ook niet, ik wil hier niet in meegaan. Ik peins er niet over om hier in mee te gaan. Maar ik merk wel dat het steeds meer gebeurt. Ik merk dat in mijn omgeving, dat mijn vrienden, allemaal relaties, sommigen hebben kinderen natuurlijk, nou, je eigen leven, druk op werk, weet ik het wat allemaal, er is weinig tijd. Dus als ik dan een keer een afspraak met iemand wil maken, nou, dan is het letterlijk soms 4 weken later, want iemand heeft geen tijd. En ik merk ook, ik ben eigenlijk de enige die continu aan mensen aan het vragen is, zullen we wat gaan doen?
0: Omdat die andere mensen,
2: anders hoor ik niks.
0: Omdat die andere mensen kinderen hebben ook, of niet?
2: Ik denk het. Nee, en ook gewoon druk met werk. Ja, of die zijn in een andere stad gaan wonen, of weet ik het wat. Maar dat ik wel denk, het is toch wel bizar eigenlijk, dat ik het als enige dan aan mijn, nou, misschien ligt het ook aan mij persoonlijk. Had gisteren om mij te chillen. Maar dat ik als enige de hele tijd dan moeite doe om elkaar regelmatig te zien.
0: Het is wel voor mij wel echt heel herkenbaar. Vooral door alle drukte die je natuurlijk hebt. En door social media. Want door, ik heb het idee dat ik de vrienden die ik vroeger had nog steeds wel een beetje heb. Al kom ik niet op hun verjaardagen, al zie ik ze soms gewoon heel lang niet. Zijn vrienden die ik al meer dan een jaar niet gezien. Die
2: omdat
0: noem ik nog steeds vrienden.
2: Foto's, dat is
0: niet. Nee, omdat ik nog wel in contact met ze ben via social media. Dus bijvoorbeeld WhatsApp. Dan stuur je nog wel eens berichtje. Je zit in groepsapp.
2: Oh.
0: En dan voelt het nog als een connectie. Vroeger, mijn ouders, die hadden geen vrienden. Of die hadden wel vrienden, maar die hadden vrienden en kennissen. Ik heb geen kennissen, ik heb gewoon vrienden, zo noem ik dat. Maar misschien moet ik dan toch een beetje terug naar dat oude systeem.
2: En zijn het eigen kennissen.
0: En zijn het eindelijk gewoon kennissen.
2: Ja. Ja, nou, ik vind het, kijk, ik hou heel erg ervan, hoor, om 30 te zijn. Vind ik allemaal heerlijk en geeft ook heel veel rust. Maar met dit krijg ik toch altijd een beetje zo'n naar onderbuikgevoel.
0: Hele pijnlijke vraag misschien, maar stel dit stopt ooit, hè, de ochtendshow.
2: Of wij elkaar dan nog gaan spreken. Ja, dat weet ik dus ook niet.
0: Ik denk ergens op een reunie van de NPO over 20 jaar of zo.
2: Ja, nou ja, we lachen erom, maar ik denk het echt.

0: omdraaien. Weet je wat ik in één keer bedenk?
1: Nou.
0: Kijk, wij waren nooit vrienden.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Maar wij worden wel vrienden.
1: Ja. Dus hoe langer we het volhouden...
0: Hoe langer het volhouden... Wij bouwen gewoon naar een vriendschap samen toe.
1: Wij zien elkaar al gewoon bijna 2 jaar elke dag. Hè?
0: High maintenance.
1: Ja.
0: Dit is high maintenance.
1: Dit is high maintenance.
0: Laten we het goed gaan gebruiken.
1: Ja.
0: Rudimental is hier. Feel the love. Nou, ik voel hem hoor. Oh!

0: 3-2-1, Bente hoorde je op 3FM. Goedemorgen, we hebben het over het fenomeen low maintenance friendships hier bij Wijnand en Jamie in de ochtend. Vriendschappen waarbij je elkaar dan heel lang niet spreekt, een beetje contact hebt via WhatsApp. En dan als je elkaar eens in het jaar weer spreekt, pak je wel weer de draad op. Maar dat is dan ook wat het is. En zo kwamen we op, wat is dan vriendschap? Is vriendschap niet vaker gewoon, ja, kennissen, maar blijven we het dan vriendschappen noemen? En er zijn heel veel luisteraars die erop reageren, maar ook echt heel open en eerlijk zijn. Wat dan ook mij wel weer een beetje raakt.
1: Ja,
0: of zo.
1: Ik vind het dan ook wel een beetje weer verdrietig van. Want ik zie bijvoorbeeld Kim die zegt, nee, echte vrienden heb ik niet. Vooral bekenden, dus kennissen eigenlijk dan. Want als het er echt op aankomt, sta je vaak alleen. Mijn vrouwtje is mijn beste vriend. Zij gunt me alles, kent me door en door. Bij haar kan ik echt mezelf zijn. En uiteindelijk is dat voor mij het belangrijkste. Wat hartstikke mooi is natuurlijk, ja, dat je zo'n relatie hebt met iemand. Maar ik vind het dan ook, ja, ik denk, jongens, je moet toch ook een beetje wat meer moeite voor elkaar willen doen, toch?
0: Je gunt elkaar, je gunt iemand als Kim dan ook gewoon een beste vriend of vriendin. Brian, die stuurt ook een berichtje. Die zegt, je hebt sommige vrienden laten zich kennen wanneer je ze het hardst nodig hebt. Niet dus, stonden in mijn geval alleen maar daar wanneer het te vreten en te zuipen was. En toen ik ze juist nodig had, waren ze er niet. Achteraf blij dat ik dat heb gezien. Bespaart je in tijd en energie die je niet terugkrijgt. Is ook wel heftig, Brian.
1: Nou ja, het zijn allemaal levenslessen natuurlijk. En dat is ook weer zo. En daar kunnen we ook weer van leren. Maar ik vind alsnog dat ik denk, nou, ik vind gewoon dat we wat meer de wake-up call mogen krijgen om gewoon ook rond onze 30ste ook gewoon in die vriendschappen te blijven investeren.
0: Daaraan te blijven bouwen.
2: Ja. FM, ontdek je nog.
1: Daarnaast hebben we ook nieuwe muziek voor je. Als we dit zware onderwerp even achterwege hebben gelaten. En dan moet ik ook meteen even sorry zeggen in onze vriendschap. Want ik heb tegen je gelogen. Jij zei, oh, dit is een Britse artiest, toch?
0: Ja.
1: En ik zei toch, nee joh, het is gewoon een Amerikaan.
0: Een Amerikaan!
1: Hartstikke een Amerikaan, hoor je en alles. Nou, ik heb even gekeken, het komt hartstikke uit Engeland.
0: Juist.
1: Ja.
0: Sterker nog, derde plaats bij The Voice UK.
1: Ja, gênant. Ik dacht in één keer The Voice UK, hoezo UK? Nou ja, is dus Brits. Het gaat om Jamie Miller en dit is Baby Doll.

0: Small Town Boy hoorde je op 3FM. Morgen is het zover, de grote finale. De uitslag van de Peter en Petra Cup, waarbij we afgelopen dagen gezocht hebben naar bijzondere, grappige, gekke stellennaamcombinaties. Bijvoorbeeld, vorige week begonnen met Bob en Marley. Daarna kregen we Hielke en Sietske, Schippers van de Chameleon. Niet te vergeten Jozef en Maria. Gisteren hadden we Yin en Jan en heel veel andere namen.
1: Van
0: Yin Yang. Ja. Die ook op de longlist terechtkomen, waar je op kunt stemmen. Zometeen nog één naamcombinatie die er ook zeker mag zijn, die we nog gaan toevoegen.
1: Ja, en daarna mag je dus je stem laten horen, inderdaad. Dan kan je lekker ervoor gaan zorgen dat er een winnaar uit gaat komen.
0: Nieuwe namen zometeen hier. Eerst het laatste nieuws. Het is 7:58. Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het COA heeft snel honderden extra opvangplekken voor asielzoekers nodig. Dat meldt RTL Nieuws. Volgens het COA wordt het steeds lastiger om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct opvang te geven. Het tekort komt niet doordat meer mensen asiel aanvragen, maar doordat asielzoekers langer in de opvang blijven. Het COA wil dat gemeentes helpen met extra noodopvang en tijdelijke woningen voor statushouders. Na een half jaar gaan de vakbonden weer aan tafel met het kabinet. De bonden liepen eerder weg omdat ze het niet eens konden worden, vertelt verslaggever Aida Brands.
3: Ja, ze waren woedend. En het bleek uiteindelijk ook het begin te zijn van een hele reeks van acties in het hele land. De staking op het spoor, maar ook de staking in de havens. En het was eigenlijk allemaal te doen om de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. En daar waren de vakbonden het absoluut niet mee eens.
2: Ja, die bezuinigingen zijn nu geschrapt en dus willen de bonden weer praten. En dat wil het kabinet ook, over uitdagingen zoals AI, de vergrijzing en meer mensen die arbeidsongeschikt raken. Als het kabinet voor zijn plannen steun krijgt van de vakbonden, is het ook makkelijker om in de Tweede en de Eerste Kamer genoeg stemmen te krijgen voor de plannen. En Lionel Messi heeft ook tijdens zijn laatste wedstrijd in een Argentijn shirt gescoord. Tegen Benin werd het 3-0 met een penalty van Messi in de 71ste minuut.
4: Messi voor 3-0.
2: En sportstatistiekenneurt Ramon heeft de wedstrijden ook gekeken op Ziggo Sport. Hij heeft alle statistieken van Messi bijgehouden en is onder de indruk.
5: Je hebt altijd wel bij voetballers een wat minder seizoen erbij zitten of een dip in de productie gedurende een aantal jaren. Ja, dat is bij hem gewoon niet zo. De doelpunten die maakt, ja, die maakt hij op zijn 39ste nog net zo makkelijk als toen hij 21 was.
2: Nou, Messi werd met Argentinië ook één keer wereldkampioen in 2022. En hij blijft voorlopig nog even doorvoetballen, maar dan voor zijn club Inter Miami. Het weer, net als gisteren, we beginnen met mist. Later is er zon. Het wordt vanmiddag 20 tot 23 graden. Vanavond komt er wel regen.
0: Martijn, dankjewel. Yo. Verkeersinfo, veel drukte rondom de Zuurhofbrug. A15 Rotterdam richting Europoort. Voor die brug daar een uur vertraging. Dat wegdek is al tijden in slechte toestand. En verkeer wordt daar via de af- en de oprit geleid. De A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 25 minuten dan. De M15 Maasvlakte richting Rotterdam. Voor de Zuurhofbrug een half uur. De opruimwerkzaamheden. De N218 Oostvoorne richting Spijkenisse. Voor de aansluiting met de N57 een uur vertraging. En de N218 Spijkenisse richting Oostvoorne. Voor de aansluiting met de N15 ook een uur vertraging. Sterkte daar.

0: het toen meteen, dit is grappig, of moest je zelf ook even zoeken?
1: Ja, ligt het er dik bovenop of niet?
2: Nou, niet meteen voor mij, nee.
0: Oh.
2: Het is al echt pas later verteld door andere mensen en dan valt het kwartje.
0: Heb je er ooit nog iets mee gedaan? Gebruiken jullie het ooit in het dagelijks leven?
2: Wij niet, maar we krijgen regelmatig brieven ermee.
1: Oh,
2: dus
1: ja?
2: Als er geboortekaartjes komen van vrienden of kennissen of familie, dan worden we op die manier aangeschreven.
1: Dat het echt één naam is.
0: Wauw, dan maken ze er gewoon helemaal één van. Oké. Nou, als je een idee hebt, dan kun je dus laten weten waarvan jij denkt dat het de naam is van de partner van Harm. Dat mag er voorkomen, dat mag erna komen. Het mag een bekend duo zijn. Het mag van vroeger, van nu of een grappige woordcombinatie creëren. Stuur het vooral door via de NPO Luister. Even bellen we zo met de partner van Harm. En dan komen we erachter hoe hij of zij heet.

0: week zijn we begonnen met de allerleukste competitie van Nederland. Ik blijf het gewoon zeggen. Namelijk Peter en Petra Cup. Oftewel, wij zijn op zoek naar de leuke, gekke, meest originele, meest bizarre namencombinaties die stellen kunnen hebben in Nederland. Vorig jaar dus de grote winnaar in 2025, Hans en Grietje.
1: Vond ik ook prachtig.
0: Was hartstikke goed. Maar dit jaar zijn we op zoek naar een nog betere namencombinatie. We hebben echt al fantastische namen mogen nomineren. Die komen allemaal op een longlist te staan. Dus later deze ochtend kan je daar ook allemaal op gaan stemmen.
1: Gaat allemaal gebeuren in de stories. Hè? Op onze Instagram stories daar kun je gewoon laten weten wat jij de winnaar vindt.
0: Precies. En dan kan je uiteindelijk dus kiezen voor het kop waarvan jij denkt, ja, dit is sowieso de allerbeste. Maar vandaag hebben we er nog wel eentje die op de longlist terecht moet komen. Natuurlijk eentje die we zeker niet kunnen laten hangen. En daarom hebben we één van de twee dan ook al aan de lijn om de eerste naam te onthullen.
1: Goedemorgen met wie?
2: Goedemorgen met Harm.
1: Harm, goedemorgen. Toen jij jouw partner ontmoette, wist

0: al de allernieuwste van Ray. Vind ik zo goed.
1: De Peter en Petra Club.
2: Joy heet die, hè?
0: Ja, joy, oftewel hartstikke veel vreugde. En dat is ook wat we hebben met dit, laten we wel wezen. Want echt, af en toe dan lopen de tranen over je wangen. Zo hard moet je lachen. Omdat je gewoon denkt, hoe kan het nou? Hoe kunnen deze mensen elkaar nou gevonden hebben? Verliefd op elkaar zijn geworden, misschien al 20 jaar bij elkaar zijn. En dan deze namen hebben. En dat is waar we naar op zoek zijn in de Peter en Petra Club. De leukste, gekste, meest originele namencombinaties van stellen hier in Nederland. En we hadden net Harm aan de telefoon.
2: Ja.
0: En Harm heeft een wederzijde. Iemand, een partner, waarvan de naam, nou ja, toch iets met Harm te maken.
2: Een grappige combinatie. Het kan alles zijn, hè. Het kan rijmen, het kan een woord vormen, maar het kan ook, we hadden eerder Jozef en Maria. Vond ik ook zo goed. Jozef en Maria.
0: Ja.
2: Maar welke bekende partner heeft Harm dan? Nou, daar wordt echt van alles doorgestuurd via de NPO Luisterapp. Ingrid die zegt, de partner van Harm heet waarschijnlijk Sterren. Dan krijg je namelijk Harmsteren. Hamsteren, ja. Je moet hem heel snel oproepen en heel snel achter elkaar zeggen. Dan,
0: vind ik wel leuk,
2: dan komt
0: bedacht.
2: Het wel.
0: Martijn is er ook bij, die zegt Harm en Ellen, oftewel Harmelen.
2: Harmelen, ja, dat zou ook een hele goeie zijn.
0: Ja, je moet er wel om lachen.
2: Ja, Harm zei toch wel, het wordt wel eens achter elkaar op een envelop,
0: ja,
2: of op een geboortekaart.
0: Ja.
2: Harmelen.
0: Ja.
2: Als we dan nog in Harmelen zouden wonen, zou ik het helemaal fantastisch vinden.
0: Ja.
2: Rogier zegt, heet ze misschien Cize? Dan krijg je Harm en Cize, dat is die oude nieuwslezer van de NOS.
0: Oh, die ken ik niet.
2: Nee, en Molien?
0: Ja.
2: Harmolien.
0: Hermolien.
2: Oh,
0: Hermolien van Harry Potter. Dus
2: dat
0: Harm en Molien.
2: Oh,
0: en dan
2: ja,
0: dat je dan Harmolien zou krijgen.
2: Veel meer andere antwoorden zijn ook binnengekomen. Het is tijd om te kijken wat de naam van de partner van Harm is. Hangt aan de lijn. Goedemorgen, met wie?
3: Goedemorgen, je bent met Monica.
2: Ah, wauw.
0: Harmonica.
2: Harm vertelde ons dat je, als je elkaar voor het eerst ontmoet, dat je niet meteen denkt, oh ja, dit is het.
3: Nee, nee, dat was niet direct. En ik denk dat het een tijdje heeft geduurd om dit te aankomen.
2: Ja.
0: Nee, dat snap ik wel.
2: En gebruiken jullie het nog ergens? Heb je ooit een keer een grapje gedaan met een mondharmonica? Of op een harmonica, komt het nog ergens terug in jullie leven? Of is het echt gewoon puur als het geintje gemaakt wordt?
3: Nee, we hebben al een cadeautje gekregen. Ook een harmonica van een goede vriend.
0: En gebruiken jullie die ook? Of staat die gewoon heel leuk ergens?
3: Ja, het staat in de boekenkast.
0: Dat is
3: in een prima plek.
2: Harm en Monica dus nu ook toegevoegd aan de longlist voor de Peter en Petra Cup 2026. Je kunt er nu op stemmen. Doe dat vooral. Ga aan onze socials, Wijnand en Jamie. En harmonica is dus ook een kans hebben. Monica, dankjewel.
0: Dankjewel.

0: Ferrari.
1: James Hype.
2: Ferrari.
1: Hey Ferrari, Jochie. Hey Monica en Harem, die hoorde je net. Harmonica, dat is een nieuwe stellennaamcombinatie voor de Peter en Petra Cup. Staan op de longlist. En Els, die zegt gelijk, ik stem op Harm en Monica. Doe dat dan ook.
2: Ja, want dat is dus wat nu gaat gebeuren. We hebben een longlist online gezet. Ga even naar onze Insta, Wijnand en Jamie. Daar kan je in onze story deze longlist zien. Dus eigenlijk alle kandidaten of alle mensen die de Peter en Petra Cup zouden kunnen winnen. Stem. Laat weten wat jouw favoriet is. En dan komt er vanmiddag een top 3.
1: Ja, bij Barend en Benne de top 3 bekendgemaakt. En daar zitten dan 3 mogelijke finalisten in. Of dat zijn de 3 finalisten en mogelijke winnaars. Dus een laatste stemronde. En dan morgen in de ochtendshow de bekendmaking. Wie wint de Peter en Petra Cup 2026?
3: Ga nu backstage met Wijnand en Jamie. Check de livestream op TikTok. 3FM.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor word ik snel geholpen.
7: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
10: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
13: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
14: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
15: Ik ben Piet en dit is mijn stulpje in Amsterdam. Maar sinds kort heb ik ook een appartement geërfd in Wenzhou, China.
16: Leuk, hè?
15: Maar ik vrees dat mijn ouders hopen dat ik alles achterlaat en naar China vertrek.
17: Hoe het zwijgen een wereld opent. Vanavond 21:50, VPRO NPO 3. De sleutel van Piet.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief.
0: Beterschap. Hartje met verband emoji.
16: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
19: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
16: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
20: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Hey, hallo, een hele goede morgen. Het is 8 uur, Wijnand en Jamie in de ochtend.
1: Met de laatste nieuws, NOS op 3. Martijn Middel, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Vanaf 2029 moet je bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp.
22: NOS op 3.
21: Zo'n ding werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Hybride warmtepompen kosten ongeveer €6.000. En dat is inderdaad een flinke investering, zegt de minister.
23: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
21: Mensen die het niet kunnen opbrengen, kunnen een renteloze lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven niet over te stappen. Supporters van Guatemala hebben zich bij de wedstrijd tegen Suriname ernstig misdragen. Volgens de Surinaamse voetbalbond waren er de hele wedstrijd apengeluiden te horen en werd de wedstrijd niet stilgelegd, terwijl dat wel in het antidiscriminatieprotocol staat. FIFA-baas Gianni Infantino noemt het racisme tegen de voetballers van Suriname volkomen onacceptabel. Hij wil ook dat er afschrikkende maatregelen komen tegen racisme en discriminatie. Maar wat voor maatregelen dat zijn, is niet duidelijk. Een voormalig CIA-medewerker heeft honderden goudstaven gestolen van de Amerikaanse overheid. Dat heeft hij zelf bekend. Hij jatte al dat goud door een nep-overheidsprogramma op te zetten en goudstaven bij hem thuis af te laten leveren. Daar kocht hij dure huizen en spullen mee en hij maakte verre reizen. Bij een huiszoeking werden ongeveer 300 goudstaven gevonden. De CIA-medewerker moet een schadevergoeding betalen aan de overheid en hij moet afstand doen van al zijn met goud gekochte luxe huizen en spullen. En een Britse man is na 28 jaar wandelen eindelijk weer thuis. In 1998 vertrok Carl lopend aan een wereldreis. Sindsdien heeft hij meer dan 50.000 kilometer gelopen door 29 landen. Nu is Carl in de UK en begint hij aan het allerlaatste stukje van zijn reis.
24: It's not over yet. I've got to get to my mother's house in Hope. I walked away from that place 28 years ago. And that's where we're gonna wrap it up.
21: Ja, hij moet dus nog dik 450 kilometer wandelen voordat hij bij het huis van zijn moeder is. Onderweg ging het niet altijd vanzelf voor Carl. Hij zat bijvoorbeeld jaren vast in Rusland. Het weer, net als gisteren, eerst mist, later meer zon. Het wordt vanmiddag 20 tot 23 graden. En vanavond komt er regen.
1: Martijn, dankjewel. Verkeersinformatie nog van de ANWB. Het was vanmorgen druk in een bepaalde regio, die van Zuid-Holland. Even kijken wat de stand van zaken is. De A1 Apeldoorn komt er ook bij. Voor Amersfoort, voor Barneveld 25 minuten na een ongeluk. A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg. 10 minuten vertraging. De A4 Den Haag richting Amsterdam voor Roelofarensveen. Een kwartier na een ongeluk. En dan A15 Rotterdam richting Europoort voor de Zuurhofbrug. Ja, gezeik daar. Weg in slechte toestand. Op en afrit moet je overheen. Een uur vertraging. En de N218 Oostvoorne richting Spijkenissen voor de aansluiting met de N57. Daar ook een uur vertraging. Sterkte als je erin staat.
25: 3FM.
26: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
27: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
28: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
27: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
28: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
29: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
4: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Greet.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost, autotaalglas.
4: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
7: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat, babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk, 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hi, dit is Fraukje.
30: Vanavond vanaf 7 uur. Kans op kaarten voor de show van Fraukje in de Melkweg Amsterdam. 3FM.
31: Hallo
30: NCRV. Wijnand en Jamie.
1: Ochtendshow die op de vingers getikt is door een luisteraar. Luisteraar Johan heeft zijn klacht ingediend. En Johan, wij luisteren naar jou.
2: Uiteraard, het is meteen geregeld.
1: Wat er aan de hand is, je hoort het zometeen hier.

0: Heerlijk, hè? Een van mijn favorieten van JB, Justin Bieber en Sorry hoorde je op 3FM. FM.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend.
2: Deze videoclip vind ik ook altijd legendarisch. Blijft geweldig. Al die vrouwen die zo heftig goed aan het dansen zijn. Het is echt een dit is een feestje om nog
0: even. Oh, dit staat me echt niet meer bij. Maar ik was ook minder van de videoclips. Kijken.
2: Ja, ik vond het geweldig. Hey, goedemorgen. Fijn dat je erbij bent. Wijnand en Jamie in de ochtend dus op deze woensdagochtend. Waarbij we eventjes een kleine terugblik willen doen naar de middagshow van 3FM. Namelijk Barend en Benner. Want gisteren was daar een influencer langs. Zij maakt video's over feminisme. Ze heet Julia van Gelder. Maandag was ze er trouwens. Sorry, ik zeg gisteren, maar het was maandag. En zij hadden het dus over feminisme en hoe je dan kijkt naar mannen en weet ik het wat allemaal. En op een gegeven moment hebben ze het erover dat Barend heel erg door Nelly heen zou praten.
0: Ja, dat heeft ze al eerder gezegd. Hè? Zij heeft al eerder die claim op socials ook gemaakt. Luister naar die middag zo. Barend is dominant. Die knalt over Nelly heen en geeft haar niet de ruimte.
2: Ja, en zeker ook als het dan gaat over vrouwenrechten, zegt Julia.
3: En kun je niet helemaal indenken dat het ook gewoon een beetje de dynamiek is van ons radioprogramma. Wij tetteren gewoon keihard door elkaar, weet je wel. Nee. Nelly moet ik vandaag weer twee keer aanpakken. Weet je
4: nou, ik hoorde het net. Ja. Maar ik snap het ook wel. Want ik snap best dat het soort van een dynamisch gesprek moet zijn en zo. Maar dan specifiek op dit onderwerp zou ik denken, hou dan heel even je mond. Nou,
0: ik denk dat een onderwerp ging dat besproken werd in de show, wat meer, meer bij vrouwen ligt. En dit onderwerp inderdaad. Ik vind het dus echt heel vet. En dat vind ik ook heel sterk eigenlijk. Dat ze dan kritiek krijgen. Of dat Barend in dit geval kritiek krijgt. En dat hij zegt tegen Julia, kom maar langs. Leg het ons even uit.
2: Nou, en ik wil ervan leren dan waarschijnlijk ook.
0: Ja.
2: Toch, als ik wil het gesprek aangaan. Oh, doe ik iets fout? Nou, dan sta ik ervoor open om daar ook.
0: Maar jij...
2: Wat?
0: Nee. Oh, ik wil even door je heen praten.
1: De Peter en Petra Cup.
2: Hey, en dat is ook meteen eigenlijk de reden waarom je naar de middagshow moet luisteren. En omdat je dit soort gesprekken natuurlijk hoort. Maar ook omdat wij vanmiddag daar wat in bekend gaan maken. En dat is de Peter en Petra longlist. Of nee, eigenlijk top 3 die er gaat komen.
0: Ja, want je kunt nu stemmen op de Peter en Petra Cup longlist. We hebben de afgelopen dagen stelletjes gesproken en inzendingen binnengekregen voor namen van stelletjes die een grappige combinatie maken. Doordat ze op elkaar rijmen, doordat ze heel goed bij elkaar passen. Een knipoog hebben naar het verleden, bepaalde bekende duo's zijn. Goed, you name it, heel veel is er binnengekomen. We hebben dat in een lijstje gezet. En zojuist op onze social media, op Instagram Stories, hebben we dat geknald. Even doornemen, wat zijn favorieten voor jou?
2: Nou, ik heb er nu even 3 neergezet. Jip en Janneke, Yin en Yang, oftewel Yin Yang. En Harmonica, oftewel Harmonica.
0: Nou, ik van Johnny en Anita en Bob en Marley, oftewel Bob Marley, vond ik ook echt fantastisch. Ja. We kregen trouwens wel een klacht binnen van Johan die zei, waarom geen poll in de NPO Luisterapp? Want ik heb niks met Meta, hij heeft geen Instagram. Hey, je bent van harte welkom. Je gebeden zijn verhoord, Johan. Dankjewel voor de feedback. We hebben het gelijk eventjes geregeld. Vanaf nu kun je ook via de NPO Luisterapp in de poll gewoon stemmen op jouw favoriet. En dan maak jij misschien mede de winnaar bekend voor de Peter en Petra Cup 2026 vanmiddag. De finalisten die bekendgemaakt worden en morgen al de winnaar.

0: Ja, de longlist wordt de shortlist. Al dus Niels, dat klopt. Stem het even bij elkaar via de Instagram stories Wijnand en Jamie. Of via de NPO-luisterapp, daar kun je de poll openen.
1: Hey, en daarnaast vandaag ook gewoon nog even goed nieuws voor jou. Het wordt namelijk hartstikke lekker weer nog. Het is wel de laatste dag, moet ik meteen zeggen. Want de Indian Summer is na deze dag voorbij. Eerst nog een beetje veel mist, maar uiteindelijk gaat het gewoon zonnig worden. 20 tot 23 graden, dus geniet er nog even lekker van.
0: Self-aware. Temper City 3.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: Alex Warren, Emerald Eyes. Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

0: Nieuwste van Alex Warren, Emerald Eyes. 8:50, we gaan een spelletje spelen.
1: Rijnald en Jamie in de ochtend.
2: En dat allemaal om die geweldige prijs te bemachtigen, namelijk de airfryer. Aankomende vrijdag gaat hij er weer uit. Heb jij de hoogste score bij laatste letter, dan is hij gewoon gegarandeerd voor jou. Moet je wel even meespelen met het spel, en dan is het ook wel handig als je even weet hoe het in elkaar zit.
0: Het is eigenlijk heel simpel. Je begint het spel met een eigen gekozen beginletter, dan krijg je van Jamie een categorie, en dan maak je een woord mee. Klopt het antwoord, ga je door naar een volgende categorie, maar dat woord moet je beginnen met de laatste letter van je eerdere antwoord. Zo krijg je een soort van woordenslang met allemaal letters die elkaar opvolgen. Je hebt 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk categorieën weg te spelen. En Bram gaat een poging wagen om over de hoogste score van Sander en vanmorgen ook Karin te komen. Dat is 5. Bram, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe heb je je mentaal voorbereid op deze slag?
3: Mentaal voorbereid? Ja, ik heb goed geslapen. Dat is heel misschien.
0: Ja, en ben je een vaste luisteraar van de show die vaker ook dan meedoet, meeluistert en dan probeert de score
3: zo hoog mogelijk te krijgen? Ik zit wel mee te roepen, ja, naar de radio. Ik denk, zeg nou, ja. Gewoon, ja, dat ene woord wat ik dan wel weet, die had er niet.
0: Ja, nu mag je zelf ervaren of het luisterend makkelijker is dan meespelend, want jij speelt mee. Wat is je startletter?
3: De letter V.
0: De V van Valentijn.
2: Oh, dat vind ik een interessante, want die heb ik nog nooit gehoord. Dat iemand daarmee is begonnen.
0: Ik ben benieuwd of je wegkomt met de eerste categorie met de letter V. Wat is de eerste categorie, dan starten we de tijd.
2: Een kledingmerk.
3: Fingino.
2: Iets dat rond is.
3: Ovaal.
2: Boerderijdier.
0: Je ziet je steeds vaker op een boerderij. Kinderboerderij.
2: Oh, Bram.
0: Ze tuffen.
3: Oh, lama, ja.
2: Eten.
3: Alfa-Chinees.
2: Land.
3: Een land?
2: De tijd is klaar.
0: Afhaal Chinees als eten.
2: Ik dacht aardbei of zo, weet je wel.
0: Aardbei.
2: Ja.
0: Afhaal Chinees.
2: Ja, afhaal Chinees. Ja. Nou ja, het is wel eten.
0: Kledingmerk Fingino vond ik ook goed trouwens, hoor. Ja. Zeg wat over de bekendheid van dat merk inmiddels, want die gozer leuk. die lama, als je die eerder had, dan had je al veel harder door kunnen lopen. Er waren mensen aan het schreeuwen naar de radio, zoals jij dat ook eerder vertelde, dat je dat deed. Je krijgt sowieso het laatste letter kaartspel voor het meedoen.
3: Kijk.
0: Kun je thuis nog verder oefenen en dan doe je gewoon nog een keertje mee. Afgesproken?
3: Doen we.
1: Wil jij

0: en The Giver op 3FM. En dit is eigenlijk een onderwerp waarvan ik het gevoel heb dat dit continu terugkomt. Ik, die de man niet begrijpt, of jij, Wijnand, die de vrouw niet begrijpt. Ja. En dan denk je op een gegeven moment ook wel een keertje misschien klaar te zijn met dit onderwerp. Dat we het dan wel een keertje doorhebben, weet je wel, een keer de code hebben gekraakt.
1: Stopt nooit.
0: Het stopt nooit. Want ik heb nu weer een paar dingen dat ik denk, maar ik snap het gewoon niet. Ik snap gewoon niet hoe jouw geslachtssoort, als ik het goed uitleg, functioneert op deze manier.
1: Ik denk, we zitten ook tegelijkertijd tussen 8 en 9 in TikTok live. En een van de mensen in de chat die zei, mannen hebben een basisinstelling.
0: Ja, en jullie zitten in een fabrieksinstelling.
1: Wij zitten gewoon constant in de fabrieksinstellingen.
0: Ja.
1: We moeten het hier zo uitgebreid over gaan hebben. Dat doen we binnen nu in 10 minuten. Is het laatste nieuws, het hoogste tijd, want het is precies 8:30. Martijn Middel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: NOS op 3.
2: Het einde van de cv-ketel komt in zicht. Het kabinet wil mensen verplichten om vanaf 2029 minstens een hybride warmtepomp aan te schaffen als ze een nieuwe ketel nodig hebben. Die kost minder in het gebruik, maar met subsidie ben je er alsnog wel €6.000 aan kwijt. Dat is veel geld, snapt ook de minister Boekholt-Sullivan.
4: Ik vind dat wij de verantwoordelijkheid hebben om mensen te helpen aan een lagere energierekening. En tegelijkertijd moeten we er ook voor zorgen dat die duizenden euro's die het nog steeds gaat kosten, dat mensen dat kunnen meemaken.
2: Nou, mensen die een warmtepomp niet kunnen betalen, kunnen als het aan de minister ligt een renteloze lening krijgen. En woon je in een appartement of een monument, dan val je nog niet onder die nieuwe regels.
1: Ja, ik vind het altijd zo interessant dat ze dan zeggen, ja, je moet maar, dan moet je een warmtepomp van €6.000 gaan kopen.
2: Ja, ja, dat is
1: 6.000, dat is hetzelfde als een nieuwe tweedehands auto, om het zo maar te zeggen. Dat is al heel lang sparen. En dan voor die nieuwe auto moet je sowieso sparen, want die heb je nodig. En dan hier ook. Maar goed, dit gaat wel om als er een nieuwe nodig is.
2: Precies, als jouw cv-ketel kapot gaat vanaf 2029. En dan ben je dus al huiseigenaar. Ja. Hè, want als je huurt, dan is je verhuurder daarvoor verantwoordelijk. Dan mag er niet een nieuwe cv-ketel komen te hangen. Ja, dat is eigenlijk vroeger ook gebeurd met de cv-ketels die we nu hebben. Ja. De hoogrendement ketels. Vroeger hadden we echt ketels die en minder lang meegingen en een stuk minder zuinig waren. Die mochten op een gegeven moment ook niet meer. En dit is dan weer de volgende stap. Ja. Relschoppers bij demonstraties tegen een asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe krijgen een boete als ze zich weer misdragen. Het liep vorige maand uit de hand daar. Mensen gooiden met zwaar vuurwerk, waardoor 4 agenten gehoorbeschadiging opliepen. Ook waren de ruiten van het gemeentehuis ingegooid. De burgemeester heeft nu 24 mensen gewaarschuwd. Als die nog eens de fout ingaat, kunnen ze boetes krijgen tot €15.000. En voor morgen is er in Neder-Betuwe weer een demonstratie aangekondigd. Lionel Messi heeft ook in zijn laatste wedstrijd voor Argentinië gescoord. Vannacht werd het 3-0 tegen Benin, mede dankzij een penalty van Messi.
5: Contra Dandino, Baleo va Messi. Messi, goal!
2: Na 208 interlands is hij klaar in het Argentijnse elftal. Hij scoorde in al die duels samen 126 doelpunten.
1: Zo.
2: En naast Milka Lila en Nivea Blauw is nu ook Chocomel Geel een officiële kleur. Producent Friesland Campina stapte naar het Benelux merkenbureau in Den Haag omdat een concurrent in Spanje chocolademelk verkocht in verpakkingen met dezelfde kleur. Het merkenbureau gaf Friesland Campina gelijk en daarom mogen andere merken geen chocolademelk meer maken in verpakkingen met die typisch gele kleur. De officiële naam van die kleur is trouwens Pantone PMS 116. Kijk, mocht je het willen opzoeken.
1: Wel vet dat je dan je eigen kleur hebt.
2: Het weer, nou, eerst nog wat mist, later meer zon. Het wordt vanmiddag 20 tot 23 graden. Vanaf vanavond komt er regen.
1: Nog de verkeersinformatie voor je, Martijn, dankjewel. Yep. 290 kilometer, de A4 Den Haag richting Amsterdam voor Roelevarensveen een kwartier. A15 Gorkum richting Rotterdam voor Sliedrecht-West een half uurtje. A15 Rotterdam richting Europoort voor de Zuurhofbrug, 3 kwartier. En de N218 Oostvoorne richting Spijkenissen voor de aansluiting met de N57 een uur en een kwartier.

0: beste bijzaak in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
2: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
2: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.
2: We spreken ook nog eens al je favoriete artiesten. Iedere avond vanaf 9 uur op 3FM. 3 voor 12 Radio.

0: De bijzaak in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
2: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
2: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.
2: We spreken ook nog eens al je favoriete artiesten. Iedere avond vanaf 9 uur op 3FM. 3 voor 12 Radio.

0: die mannen dingen die jullie doen, maar die ik nooit, nooit begrijp. En ik denk meerdere vrouwen niet begrijpen.
1: Ja, de simpelheid van mannen, heeft het daar ook mee te maken?
0: Ja, weet ik niet, want jij hebt sowieso ook wel iets. Ja, iets waarvan je zegt, ja, dit is echt een mannending en ik weet dat mijn vrouw dit nooit begrijpt.
1: Ik weet dat jij dat ook niet begrijpt.
0: Nou?
1: Nou ja, dat ik bijvoorbeeld, dat is denk ik de grootste ergernis in onze relatie tussen jou en mij.
0: Ja.
1: Dat ik eigenlijk standaard wat jij zegt in twijfel trek.
0: Ja. Oh, dat is zo vervelend. Dat is echt zo. Jij bent namelijk, als ik dan iets zeg, dan zeg jij dat is helemaal niet waar.
1: Nou ja, of...
0: Totdat ik dan daadwerkelijk met het bewijs kom. Er is een onderzoek naar gedaan. Daar hebben mensen dan, specialisten daar wat over gezegd. En dan pas neem jij het aan.
1: En dan nog zeg ik, maar wat staat er dan precies? Heb je dat helemaal... Ja, een soort van vertwijfeling als een vrouw wat zegt. Ja.
0: Precies, ja. En het lijkt mij heel erg leuk. Want ik bedoel, zo zijn er nog heel veel meer dingen van. Welke mannen dingen er zijn waarvan jij weet, vrouwen gaan dit nooit begrijpen, maar dat hoort gewoon bij ons. Dat past bij ons en dat is ook helemaal oké. Dus pak even de NPO-luisterapp erbij. Laat het ons even weten wat die mannen dingen zijn die vrouwen niet begrijpen. Want ik vind het wel even lekker om daar doorheen te gaan.
1: Laat van je horen.
0: Zoveel herkenning
1: het mag van mannen komen, dus een stukje zelfreflectie waarvan je weet, ja, dit is echt een mannending. Dit vinden mannen gewoon echt heel fijn om te doen. Dat begrijpen vrouwen misschien niet, maar dat doen we wel. Of vrouwen, als het je opvalt dat mannen iets doen wat voor jou onbegrijpelijk is, laat van je horen via de NPO-luisterapp. Als je niet kunt tikken, stuur dan een audio-appje. Dat kan ook via de NPO-luisterapp. Of bel even 0909-1336. Benieuwd wat er allemaal binnen gaat stromen zometeen. Last Frequencies, live it all.

0: Mr. Brightside, 3FM. Goedemorgen.
1: We gloeien hier al de hele dag op eigenlijk. Wij zijn vanaf vanmorgen 5 uur hebben we het over dit onderwerp een beetje
0: en
1: achter de schermen.
0: En we laten het niet meer los.
1: En blijft borrelen.
0: Ja. Het is bijna de Jamie in de ochtend waar je naar luistert. En Wijnand en Jamie zijn een man en een vrouw. Dus oftewel ook vaak mensen die een beetje tegenover elkaar staan en elkaar ook soms niet begrijpen. Dat is dan ook precies de reden waarom we het er deze ochtend weer over gaan hebben. Want ik was naar een serie aan het kijken. En in die serie, daar waren mannen, vrienden met elkaar. En één gozer zat daartussen. En die vond het heel erg leuk om continu zijn broek naar beneden te doen. En dan zijn volle maan te laten zien.
1: Ja,
0: overal.
1: Zijn blote billen.
0: En ik zat daar naar te kijken, naar die harige kont de hele tijd. En toen dacht ik, dit is nou echt iets wat alleen mannen doen. Ik heb nog nooit in mijn leven een vrouw gezien, een vriendin van mij gehad, die denkt midden in de kroeg, we zijn een drankje aan het doen, hopsa, ik buk even voorover, want ik heb een grap gemaakt en ik laat eventjes gewoon dat hele gebeuren zakken. Of ik ben een groepsfoto aan het maken met mijn vriendinnen en ja, dat er dan één vriendin tussen zou staan die voorover gebukt die volle maan weer eventjes laat
1: ook
0: zien.
1: Ook niet een ander lichaamsdeel, dat ze dan denken de shirt omhoog trekt bijvoorbeeld,
0: ja,
1: of
0: dat
1: zo?
0: Dat gebeurt ook bijna nooit, nee. Maar het is specifiek die kont, die harige billen, ja, die dan overal, ik heb ook iemand in mijn omgeving die dat continu doet, die dat ook heel leuk vindt om de hele tijd die harige billen overal voorbij te zien komen.
1: Continu, leuk. Ja.
0: En toen dacht ik, dank je. En toen dacht ik, er zijn heel veel van

0: kunnen hier een podcast over maken, denk ik. Olivia Rodrigo en Drop Dead hoorde je. Er zijn zoveel onbegrepen gewoontes van mannen binnengekomen. Die van mannen komen en ook van vrouwen. Want jou viel wat op aan mannen.
1: Ja, eigenlijk gewoon. Ik kwam er gewoon achter. Er zijn eigenlijk gewoon heel veel dingen die mannen doen. Mannen dingen die er zijn. Die vrouwen gewoon niet begrijpen. Ik kwam zelf mee aanzetten dat ik mij heel erg opvalt dat mannen vaak hun broek naar beneden trekken. En dan heel graag hun harige kont laten zien. Op de meest random momenten. In een groepsfoto, in een kroeg of weet ik het wat. Maar er zijn zo nog ontzettend veel meer dingen. Dat mannen dingen zijn waarvan wij vrouwen zeggen. Ik snap dit gewoon niet. Hoe werkt dit dan? En de NPO-luister-app, die stroomt vol, moet ik eerlijk zeggen. Ik zie bijvoorbeeld Belinda. En die zegt, mannen kunnen ruzie maken en een half uur later toch een biertje met elkaar drinken. Dat is echt
0: dat is echt, best meer een kwaliteit.
1: Ja, vind ik ook een grote kwaliteit. Dat is echt een kwaliteit. Wij kunnen dat niet als vrouw.
0: Nee, wij vrouwen. Dit is gewoon nog anderhalf jaar. Zeker. Marianne stuurt een bericht. Dat vind ik ook mooi, want dit is echt typisch mannen. Extra kracht zetten bij het boeren laten. Ongegeneerd in gezelschap. En daar nog trots op zijn ook.
1: Ja,
0: een boer laten en dan lekker. En na laten gammen. En dan een beetje om je heen kijken. Van ja, klopt. Ja. Dat was ik.
1: Pancho die zegt nooit weten na een gesprek van 3 uur hoe het daadwerkelijk met iemand gaat. Nou, wij hebben hier net ook nog een heel gesprek over gehad. Dat jullie mannen geen idee hebben hoe het dan daadwerkelijk met jullie vrienden is.
0: Nee, dus of
1: heel grappig.
0: Dat er ook heel veel mannen zijn die geen idee hebben wat hun eigen vrienden nou precies voor werk doen. Iets met geld.
1: Of überhaupt hoe de relatie van die vriend heet of zo.
0: Wat hij of zij doet, weet ook niet. Paolo zegt, dit is ook fantastisch. Als mannen een nieuwe auto hebben, lopen ze vaak eventjes naar de band en trappen ze daar tegenaan. Ook bij een caravan of bij een aanhanger zo van. Ja, alsof
1: waarom
0: dat een soort van.
1: Dat?
0: Ja, dat zijn hele gekke.
1: Is dat
0: gekke
1: eigenlijk een soort van territorium? Alsof je plasje eroverheen doet of zo.
0: Het zijn rare gewoontes en Luc heeft er ook zo eentje. Luc, goedemorgen.
1: Luc, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, jij hebt een mannending.
2: Goedemorgen.
1: Hallo, jij hebt een mannending wat vrouwen niet begrijpen.
2: Goedemorgen. Ja, dat denk ik. Het mannenknikje.
0: Er zit een beetje vertraging op de lijn, denk ik, Luc. Maar leg het mannenknikje even uit.
2: Een mannenknikje is dat je, als je een onbekende tegenkomt, dat je dan naar beneden knikt. En als je een bekende tegenkomt, naar boven knikt. Omhoog knikt.
1: Er zit een soort van, hoe zeg je dat? Gebruiksaanwijzing bij wat de knikjes zijn. Maar heel even, want hoe werkt dat dan? Is een mannenknikje gewoon, ik loop op straat en iedere man die er voorbij komt, dan geef ik een mannenknikje aan?
2: Ja, wel eens een beetje, ja. En in je onbekende is een knikje naar beneden. En erkenning van je bent hier en je loopt hier en prima. En iedere bekende is een knikje omhoog op een of andere manier.
0: Ja, dat is een beetje onze manier van groeten. En inderdaad, als je een bekend iemand tegenkomt en zeggen, hey, weet je, dan gaat hij omhoog. En bij iemand die je niet kent.
1: Dan is het een soort van respect van, naar beneden, respect, hallo. Even serieus. Jij loopt, jij gaat straks boodschappen doen en jij loopt door de straten in Utrecht. Elke man die voorbij komt, dan ben jij je hoofd of omhoog of naar beneden aan het
0: kijken. Nee, niet elke man. Maar stel, ik ben de hond aan het uitlaten.
1: Ja.
0: En ik zie dat er een tegenligger komt.
1: En dat is
0: dan kijk ik hem aan en dan doe ik even zo. Even knikje naar beneden.
1: En dan zeg je niet bijvoorbeeld gewoon hallo.
0: Ja, dat kan. Dan zeg je hoi. Maar
1: met
0: als je niks zegt, dan denk je hoi.
1: Wat grappig.
0: Hoi. En als je nou iemand tegenkomt die je kent, dan zeg je hey.
1: Hey. Oh, gaat hij omhoog. Oh ja, ik snap
0: gaat
1: het.
0: Okay. Luc, dankjewel. Typisch mannen dingetje inderdaad. We kunnen dit ook een keer in de vrouweneditie doen.
1: Lijkt me leuk.
0: Ja, leuk. Daar trekken we dan een week vooruit.
1: Zeker.
0: Vind je dat goed? Mag ik dat niet zeggen?
1: Waarschijnlijk kan je het zo vullen, ja.
0: Nieuwe muziek op 3FM. Wijnald en Jamie in de ochtend. De ochtendshow van 3FM met nu Higo. Antwoord. Prachtig.
3: Je koopt een auto. In de hoop dat alles achter me verdwijnt.

God, o mijn God. Ik heb het antwoord op de vraag nooit bij mezelf gezocht. En ik zie het nu, ik maak te veel kapot. Ik ben al zo lang op de vlucht voor wat me moeite kost.

0: alles achter me verdwijnt.
1: Nieuws van Higo antwoordt, terwijl het in de app nog even doorgaat. Karin, als mannen zoeken, zoeken ze werkelijk niet verder dan hun neus lang is. Ze kijken wel, maar ze zien niks.
2: Ja, het is wel echt zo.
1: Bijzondere eigenschappen van mannen. Wat ik zei, we kunnen dit ook een keertje over vrouwen doen. Lachen om dat zo even te zien vanuit een ander perspectief. Overigens, de app kun je ook gebruiken voor iets heel anders. Namelijk stemmen op de longlist van de Peter en Petra Cup. Dat zijn bijzondere namen van stellen die in combinatie echt iets heel grappigs zijn. Bob Marley, Yin en Jan staan erin, Jip en Janneke. Een hele lijst kun je nu vinden in de NPO Luisterapp op... of op onze Instagram, Wijnand en Jamie. En dan kun je daarop stemmen.
2: Hey, en zometeen gewoon vanaf 9 uur tijdloze tracks met Ivan van Breukelen. En onder andere... Jungle, een busy earning. Lekker hoor.
1: Fuji staat ook voor je klaar. Ready or not? Nou, ik ben ready hoor.
3: 3FM.
4: Ster. Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten... en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
5: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa.
4: Greets. iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
5: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volero.
7: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
8: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat... kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
13: Alle deuren zitten op slot.
12: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg.
14: Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 21:30, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
15: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
16: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
15: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
17: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
18: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
19: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
20: Nu bij DA. Alle supplementen van Nieuwkerk, tweede halve prijs.

0: Nieuwsradio, met Martijn Middel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De komende 20 jaar krijgen steeds meer mensen in Nederland kanker. NOS op 3. Dat verwachten experts. Ze denken dat het aantal diagnoses met 25% toeneemt. En dat is eigenlijk ook wel logisch.
2: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook toe.
1: Borst- en prostaatkanker zijn nu nog de meest voorkomende vormen van de ziekte. Over 20 jaar is dat waarschijnlijk huidkanker. Goed blijven smeren dus. De experts zeggen sowieso dat voorkomen beter is dan genezen. Zo merken ze bijvoorbeeld dat er minder mannen longkanker krijgen nu er minder mensen roken dan vroeger. De Tweede Kamer wil heel veel mensen gaan opleiden om bij een ramp of crisis de hulpdiensten te kunnen helpen. Ze zijn vooral in de eerste dagen nodig om bijvoorbeeld het leger of de politie te ondersteunen. Volgens staatssecretaris Boswijk ziet het kabinet het plan wel zitten.
3: Ik denk dat het heel goed is dat we eigenlijk een schil om de krijgsmacht heen creëren van burgers die, ja, als het fout gaat, ons kunnen ondersteunen. Opleiding is natuurlijk inderdaad een grote uitdaging, want we zien op dit moment al als Defensie dat we meer aanmeldingen krijgen voor militaire functies, voor reservisten, dan dat we op dit moment plaats hebben.
1: Toch denkt het kabinet dat het opleiden van de burgerreservisten wel moet lukken. En opa Piet van 80 heeft een overvaller zijn huis uitgejaagd. Ja, die dief die belde aan en Piet deed niets vermoedend open. De overvaller had een helm op en had zich verkleed als maaltijdbezorger. De meeste mensen zouden verstijven, maar bij Piet ging dat anders.
4: Het pakt die kling vast en met geweld gooit hij zijn heel hebben en houden tegen die deur en ze sloeg hem in zijn buik. Ik wou hem eigenlijk in zijn kruis slaan. En ik kwam overeind. Ik zei, goh. In tussentijd riep ik nog een vrouw. Bel de politie, bel de politie. En meer rukt hij zijn eigen los. En weg was hij.
1: Piet heeft er wel wat verwonding aan overgehouden. Voorlopig doen ze ook niet meer open. Maar bang was ik nooit en zal ik ook niet worden, zegt hij tegen Omroep Brabant. Het weer, ja, we begonnen met mist. Later is er meer zon. Door 20 tot 23 graden vanmiddag. En vanavond komt er regen.
0: Ik dank u hartelijk.
1: Graag gedaan.
0: Mooi. 3FM verkeer dan door de ANWB. 2 vertragingen in Nederland. De A1 Amersfoort Amsterdam voor knap het Watergraafsmeer 25 minuten. En die andere op de A2 Den Bosch Utrecht voor Waardenburg. Daar is je vertraging 23 minuten. Heel veel sterkte en een goede reis.
5: En zo meteen door je Ivo.
6: 3FM.
7: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
8: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
9: Honda, the power of dreams.

0: Praxis Plus. Voor de makers. Praxis.
1: En altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Gefeliciteerd! Fijne verjaardag! Proficiat! Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Greets.
4: Ik ben Piet en dit is mijn stulpje in Amsterdam.
5: Lachen.
4: Maar sinds kort heb ik ook een appartement geërfd in Wenzhou, China.
5: Leuk, hè?
4: Maar ik vrees dat mijn ouders hopen dat ik alles achterlaat en naar China vertrek.
6: Hoe het zwijgen een wereld opent. Vanavond 21:50, VPRO NPO 3. De sleutel van Piet.
7: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw, dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: The Bosa en Magnetic.
1: 3FM. Tijdloze tracks. Ivo van Breukelen.
0: Op deze woensdag 7 oktober om 9:20. Goedemorgen. Tijdloze tracks. En welkom bij een nieuwe
2: koffieochtend.
0: Nieuwe koffieochtend.

0: centraal geregeld in Nederland? Of is dat net ook weer in regionen? Nee, dat is wel centraal, hè? Ja. We maken ons in het land toch weer op voor de pompoenen en de herfst. En daar past ook herfstige muziek bij. Jawel hoor, eerlijk is eerlijk, zometeen nog de Fugees en Ready or Not.
1: Hey Ivo, goeiemorgen.
0: Ja, buongiorno.
2: Goeiemorgen.
1: Gastero.
0: Het is zo'n feest eigenlijk om dit programma elke dag te doen, hè. Als je met klappers als deze...

0: presenteert Vrouwtje haar nieuwe album. En jij kunt erbij zijn.
1: Yo, Andres hier. Ik heb even een kleine tip voor je. Slinger die radio vanavond even aan. 7 uur sharp, want je maakt kans op exclusieve kaartjes voor de albumrelease show van Vrouwtje.

Sabrina Carpenter. En Taste hoorde je in tijdloze tracks bij 3FM. Met zometeen hier muziek van de beste discjockey ter wereld. Ja, ja. En het is niet DJ Sean. Het is ook niet DJ Chester. Wie wel, hoor je zometeen. Zomer komt eraan en eerst de Fugees met Ready or Not bij 3FM. Ready.

0: Ready, hoorde je bij 3FM. Het is hoog tijd voor een gloedje nieuwe editie van...
1: De felicitatieservice.
0: Ja, gisteravond heeft DJ Mac weer de 100 beste DJ's ter wereld uitgeroepen. Op nummer 2, net zoals afgelopen jaar, is geëindigd Martin Garrix. Onze eigen Tine Scharritsen. Jawel.

0: Body Isn't Ready, hoor je bij 3FM. Het is hoog tijd voor een gloedje nieuwe editie van...
1: De Felicitatieservice.
0: Ja, gisteravond heeft DJ Mac weer de 100 beste DJ's ter wereld uitgeroepen. Op nummer 2, net zoals afgelopen jaar, is geëindigd Martin Garrix. Onze eigen Tine Scharritsen. Jawel. En op nummer 1, net als vorig jaar, Mr. David Guetta. Ja. Even zo goed een applausje natuurlijk. Van harte gefeliciteerd. En misschien wel leuk om even een oudje te draaien van de beste man natuurlijk, toch? Laten we wel wezen. Nu in tijdloze tracks bij 3FM. David Guetta zelf met Love.

Rosalía, La Perla, hoor je op 3FM. En dit is toch wel bijzonder hoor. U2, u weet wel, de band. De zingende brievenbusfirma, die... Moet ik dat grapje uitleggen? Die hebben een bedrijfspand op de... Wat is het? Prinsengracht, Herengracht of zo? Herengracht volgens mij in Amsterdam. Daar kan je echt brieven naartoe sturen en zo. Daar zit de BV. Vandaar de zingende brievenbusfirma. Die hebben voor hun nieuwe album een nummer geschreven. Dat gaat over Rosalía. Is al bijna 10 jaar in de maak. Al sinds 2017. Naar eigen zeggen omdat Bono erg gefascineerd is door Rosalía. Gaat The Mirror Maker, tussen haakjes Rosalía, heten. Het is nu nog niet te horen. Het album komt pas over een maandje uit. Maar weet dat als dat album er is, dat er dus een muzikaal eerbetoon aan Rosalía opstaat. Dan nu een nummer, wat een soort

0: Started Something, hoorde je in tijdloze direct bij 3FM. Het geluid van de gitaren alleen al was de toegangsprijs meer dan waard. Over wie gaat dit? Wie heeft dit gezegd? Je hoort het zo meteen.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer tijdloze tracks met Ivo.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landgoed Kempen, Private Banking.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Ik ben Piet en dit is mijn stulpje in Amsterdam.
6: Lachen.
5: Maar sinds kort heb ik ook een appartement geërfd in Wenzhou, China.
6: Leuk, hè?
5: Maar ik vrees dat mijn ouders hopen dat ik alles achterlaat en naar China vertrek.
7: Hoe het zwijgen een wereld opent. Vanavond 21:50, VPRO NPO 3. De sleutel van Piet.
8: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
9: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
10: Greets.
8: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets voor jou.
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor word ik snel geholpen.
11: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
13: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
14: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
15: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.

0: Israël herdenkt de doden van 7 oktober. NOS op 3. Het is vandaag precies 3 jaar na de aanslag van Hamas op Israël. De 1200 doden die daarbij vielen worden op verschillende plekken in Israël herdacht. Op verschillende plekken is vanochtend een minuut stilte gehouden. Bijvoorbeeld op het terrein van het Nova Muziekfestival. Duizenden jongeren waren daar tot in de vroege ochtend aan het feesten, totdat Hamas aanviel. Na maanden van acties en stakingen gaan werkgevers, vakbonden en het kabinet weer met elkaar om tafel. De vakbonden waren weggelopen, maar nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen ze weer praten.
1: Nou ja, wij zijn natuurlijk nog steeds best in een vrolijke stemming. We hebben actie gevoerd met elkaar, heel veel mensen, en we hebben dat gewonnen en de bezuinigingen zijn van tafel.
0: Het kabinet wil graag weer met de bonden om tafel om met plannen te komen om de vergrijzing en de uitdaging van AI te bespreken. Want als iedereen meepraat, is er voor zulke plannen ook veel steun. Vakbond FNV wil het rustig aandoen.
1: Ja, ik weet, de druk is van het kabinet hoog, omdat ze het intern ook nogal ingewikkeld maken. Maar die druk voel ik niet. Dus wij hebben A, tijd en B, het geld van tafel. Dus we gaan nu werken aan verbeteringen.
0: En Lionel Messi heeft ook tijdens zijn laatste wedstrijd in een Argentijn shirt gescoord. Tegen Benin werd het vannacht 3-0 met een penalty van Messi in de 71ste minuut.
2: Messi voor 3-0.
0: Sportstatistieke nerd Ramon heeft de wedstrijd ook gekeken op Ziggo Sport. Hij heeft alle statistieken van Messi bijgehouden en is onder de indruk.
3: Je hebt altijd wel bij voetballers een wat minder seizoen erbij zitten of een dip in de productie gedurende een aantal jaren. Ja, dat is bij hem gewoon niet zo. De doelpunten die maakt, ja, die maakt hij op zijn 39ste nog net zo makkelijk als toen hij 21 was.
0: Messi werd met Argentinië 1 keer wereldkampioen in 2022. En hij blijft voorlopig nog wel gewoon voetballen voor zijn club Inter Miami. Het weer, aardig wat zon, soms wat wolken. Vanavond komt er regen. Maar eerst wordt het nog tussen de 21 en 24 graden.
4: Dankjewel Martijn. Yo. 3FM verkeer door de ANWB. 1 vertraging op de A8 Zaanstad Amsterdam. Voor Zaanstad Assen Delft. Knooppunt Zaandam. Daar is je vertraging 11 minuten. Heel veel sterkte en een goede reis.
5: En zo meteen naar de Ivo.
6: 3FM.
7: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
8: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
7: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
9: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
12: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
13: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
14: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
15: Shape the future with confidence. EY.
13: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
16: Ik ben Piet en dit is mijn stulpje in Amsterdam. Maar sinds kort heb ik ook een appartement geërfd in Wenzhou, China.
17: Leuk, hè?
16: Maar ik vrees dat mijn ouders hopen dat ik alles achterlaat en naar China vertrek.
18: Hoe het zwijgen een wereld opent. Vanavond 10:30, VPRO NPO 3. De sleutel van Piet.
17: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Greet.
19: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
17: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
20: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
21: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet, kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
22: Dit is Vrouwtje.
23: Vanavond vanaf 7 uur. Kans op kaarten voor de show van Vrouwtje in de Melkweg Amsterdam. 3FM.
24: Hallo NCRV.
23: Ivo van Breukelen.
25: Hey, goedemorgen. Tijdloos drugs luistert hier bij 3FM.
26: Met zometeen hier Lily Allen. Fuck you. Bon Jovi komt eraan. Living on a Prayer. En eerst Birds of a Feather. Dit is Billie Eilish.

0: Living on a Prayer. Hoor je in tijdloze tracks bij 3FM. Alleen al het geluid van de gitaren was genoeg reden om zo'n hoge toegangsprijs te vragen. Was de review eigenlijk van John Bon Jovi, die een avondje bij Oasis was geweest. Hij vond het schitterend, moet je horen.
1: But they were really good. They played great, they sang great, they sounded great. And like I said, this was a much bigger venue than they've ever played in America.
0: Heerlijk, toch even een kort.

0: van.
1: Zoals ze in de katholieke kerk zouden zeggen, een Jezus-hit. Dat is het toch wel echt hoor, hey. Hugel, Alternate, Immanuel Angel, Moving to the Sun. En als je dichterbij komt, onderweg naar de Koperen Vloert, dan heb je No Rain.

en Gabriella bij 3FM. Ja, dan maakt het ook gewoon weer tijd om koffie weg te geven. Met Breukies Blend, als je meespeelt.

een prachtig nummer is dit. Ik weet nog dat op de vrijdag dat hij uitgekomen was, zat ik in Lissabon met een paar maten. En toen had ik zo'n hele mooie zo'n Marshall Bluetooth speaker op de hotelkamer. En we hadden alle drie een eigen kamer. Ik was met twee maten. En s'avonds dacht ik, ja, het is vrijdag. Ik wil toch even een beetje nieuwe liedjes horen. Even kijken wat er uitgekomen is allemaal. Dus ik op die kamer dat aangezet. Die nieuwe van Higo zat er ook bij. Antwoord. En deze kwam daarna. Ja, kortom, eigenlijk gewoon even mijn complimenten voor de Nederlandse muziek. Voor de staat.

0: Ja, prima, druk aan het werk.
1: Wat doe je voor werk?
0: Thuiszorg.
1: Ah, en oké. Oh, dan maak je soms natuurlijk ook wel heftige dingen mee.
0: Soms.
1: Ja. En doe je ouderenzorg of hoe moeten we dat zien?
0: Nee, de ouderenzorg. Ik help in het begeleiden en het huishouden.
1: Wat mooi. Maar ook wel nobel werk, toch?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Hey, en vindt de huidige cliënt het geen probleem dat je even meedoet met een spelletje op de radio?
0: Nee, ja, ik word gebeld. Het is 6 jaar, pak maar op.
1: Oh, oké. Okay. Ach, gos. Oké. Okay. Nou ja, het woord is aan jou, Devanja. Welke twee tracks zaten in deze mashup?
0: Nou ben ik het helemaal kwijt. Van Drake, One Dance.
1: Ja! Een prachtig nummer is dit. Ik weet nog dat op de vrijdag dat hij uitgekomen was, zat ik in Lissabon met een paar maten. En toen had ik zo'n hele mooie zo'n Marshall Bluetooth speaker op de hotelkamer. En we hadden alle drie een eigen kamer. Ik was met twee maten. En s'avonds dacht ik, ja, het is vrijdag. Ik wil toch even een beetje nieuwe liedjes horen. Even kijken wat er uitgekomen is allemaal. Dus ik op die kamer dat aangezet. Die nieuwe van Higo zat er ook bij, Antwoord. En deze kwam daarna. Ja, kortom, eigenlijk gewoon even mijn complimenten voor de Nederlandse muziek. Voor de staat.

0: Ja, prima, druk aan het werk.
1: Wat doe je voor werk?
0: Thuiszorg.
1: Ah, en oké. Oh, dan maak je soms natuurlijk ook wel heftige dingen mee.
0: Soms.
1: Ja. En doe je ouderenzorg of hoe moeten we dat zien?
0: Nee, de ouderenzorg. Ik help in het begeleiden en het huishouden.
1: Wat mooi. Maar ook wel nobel werk, toch?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Hé, hey, en vindt de huidige cliënt het geen probleem dat je even meedoet met een spelletje op de radio?
0: Nee, ja, ik word gebeld. Het is 6 jaar, pak maar op.
1: Oh, oké. Okay. Ach, gos. Oké. Okay. Nou ja, het woord is aan jou, Devanja. Welke twee tracks zaten in deze mashup?
0: Nou, ben ik helemaal kwijt. Van
1: Drake,
0: One Dance.
1: Ja.
0: En The Lifestyle of the Rich and Famous van Good Charlotte.
1: Dat is ook helemaal goed. Hartstikke idee. Lekker bezig. Hij is voor jou, het bakkie breuk. Wil jij? Hoe drink jij de koffie? Gemalen koffie, koffiebonen? Of zeg je, ik ben een theedrinker?
0: Nee, ik ben een van de koffiebonen.
1: Van de boontjes. Nou, dan gaan wij kakelverse boontjes naar je opsturen, Devanja.
0: Super, dankjewel.
1: Jij bedankt voor meespelen en nog een hele fijne dag.
0: Ja, jij ook.

wat heerlijk om deze weer eens even een keer te horen. Dat is lang geleden. Sterker nog, ik begin nu zelfs wel te twijfelen of ik deze überhaupt een keer gehoord heb sinds ik op deze radiozender te horen ben. Lekker hoor, Loud Luxury Brando, Body, hoort je in tijdloze.

0: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
6: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
8: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
11: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
10: Nu bij Dirk, Duca gyoza's en snacks, €2,49. Lekker anders.
12: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
13: Alle deuren zitten op slot.
12: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 8:50, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
15: Vaarwel, zal dier eens regeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
16: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen je drama?
17: Slecht plan.
16: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.

0: eerst het nieuws van 11 uur inmiddels alweer. Martijn Middel, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Lekker vakantiehuisje, dure vluchten en twee gloednieuwe BMW's. Straks het verhaal van een Amerikaanse overheidsmedewerker die zichzelf even goed verwend heeft. NOS op 3. Eerst naar Oekraïne, want bij nieuwe Russische aanvallen met drones en raketten zijn daar vannacht zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er flinke schade aan woningen en fabrieken. De Russen lanceerden zo'n 70 raketten en drones. Volgens de Oekraïnse president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land en is vooral de energievoorziening geraakt. Een voormalig medewerker van de CIA, de Amerikaanse geheime dienst, heeft bij de rechter bekend dat hij voor bijna 180 miljoen euro van de overheid heeft gestolen. Bij een huiszoeking bij de man werden ongeveer 300 goudstaven gevonden. Die wist hij te bemachtigen door een nep-overheidsprogramma op te zetten en de goudstaven bij hem thuis te laten afleveren. Ja, van het geld heeft hij zichzelf flink verwend, zegt deze verslaggever van NBC News.
2: This now includes real estate purchases in South Florida, 1.8 million spent on luxury charter flights, as well as purchasing two brand new BMW's.
1: De CIA-medewerker moet nu een schadevergoeding betalen aan de overheid. Ook moet hij al zijn dure spullen teruggeven. En tientallen kinderen in het Zuid-Hollandse Alblasserdam lagen gisteravond laat niet in hun bedje. In plaats daarvan stonden ze op straat te demonstreren. Ze zijn boos omdat de gemeente 12 speeltuinen wil sluiten. De wipwappen en glijbanen daar voldoen niet meer aan de eisen. En geld voor nieuwe is er niet. De kinderen balen dus, is te horen bij Hart van Nederland.
3: Tweede in je buurt van je huis is dus echt super belangrijk. En dan wil je, gaan jullie van de gemeente vragen, willen jullie alsjeblieft de speeltuin houden? Dat zou mij en alle andere kinderen erg gelukkig maken. Bedankt voor het luisteren.
1: Een online petitie om de speeltuinen te redden is inmiddels meer dan 750 keer ondertekend. Het weer, aardig wat zon, soms wat wolken. Vanavond komt er regen, maar eerst wordt het nog tussen de 21 en 24 graden.
4: En zo meteen door je iPhone.
5: 3FM.
6: Ster. Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Bank.

0: verzekering. Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, die stopt in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo!
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant!
3: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
5: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
6: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
4: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
6: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar €0,89. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Nu bij DA. Alle supplementen van Nieuwkerk, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
10: De vriendelijke specialist. DA.
11: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
12: Hi, dit is Fruikje.
13: Vanavond vanaf 7 uur. Kans op kaarten voor de show van Fruikje in de Melkweg Amsterdam. 3FM. Ivo van Breukelen.
14: Hey, good morning. 7:07. Daar gaan we met het laatste uur van het programma met alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. Tijdloze tracks. Wham komt eraan en eerst Kings of Leon.

0: Ja, de vraag rijst toch wie er vandoor gaat met de felbegeerde Peter en Petra Cup. De zoektocht van Wijnand en Jamie naar de meest bijzondere combinatienamen van twee partners. Misschien wel Jip en Janneke. Harm en Monica. Of toch Bob en Marley. Wie gaat het zeggen? Je kunt nu stemmen via de NPO Live app. Op de twee namen die jij het leukst vindt, kan nu in de NPO Live app.
1: Hop, hop, gas erop. We zetten de tent weer op zijn kop. Hop, hop, gas erop. Ja, we gaan het tegen.
0: Bom, bom, bom, bom. Ook zo'n leuke combinatie van namen is Suzanne en Freek. Samen krijg je dan Sef.

0: denk je dan dat het gaat worden?
1: Je gaat nou, het gebeurt dan. Hoe het gebeurt, dat weet je niet.
0: Maar wat fantaseer je er wel eens over? Wat het dan zou kunnen zijn?
1: Ik ben daarmee opgehouden. Ik ben gewoon benieuwd.
2: Yes, love. Dit is onze nieuwe single.
3: Nieuw
4: on 3FM.
5: Somjeu, Feels Part 2.
4: Met 3FM ontdek je nog.

0: Girls Part 2, Joris Sommieu in Tijdloze Tracks bij 3FM. Goedemorgen, zometeen gaan we een balletje opgooien weer. Ook even een kleine cue om alles weer in gereedheid te brengen. Even de decorstukken te pakken, de attributen van dit radioprogramma. Zijn de het toilettendeel in dit geval. Wordt geregeld. Ondertussen hier, Troy Sivan, Rush, Imagine Dragons komt eraan, Whatever It Takes. En eerst, kijk eens even. Hé, dat was hem. Ik hoorde het geluid van het toilettenwiel.
1: Hij staat.
0: Lekker. Hier zijn de Spice Girls, Wannabe.
2: Yo!

0: muzikale categorieën jouw ultieme tijdloze track aan aanvragen. Elke dag toch een spannend geheel. We hebben alle handen categorieën op dat roulettewiel. Bijvoorbeeld nummer 15 is de categorie huishousen. House voor tijdens het huishouden. Hartstikke lekker. Tijdloze duo's, nummer 17. Scroll ik even naar boven. Kijk, daar hoorde je dat balletje al gaan. Nummer 4, Spaans bijvoorbeeld. Of mensen zijn allerlei categorieën. Wij gaan er zo achter komen in welke categorieën jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. Robert Jansma, dankjewel voor het lenen van de Pauken. En graag tot over 2 dagen, 4 uur. We weten nog niet wat erin zit vrijdag, hè?
1: Nee, zeker niet. Dat is pas op het laatste moment bekendgemaakt.
0: We houden het in de gaten voor je zodra wij het weten. Dank jij ook. Oké, take it away.
1: Dankjewel. En er is alweer te roken.
0: Zo, dat ging, ik had niet eens even een dingetje erbij kunnen pakken.
1: Dat ging heel erg snel, maar dit is wel hartstikke leuk hoor. Het is geworden nummer 31, het tijdloze provinciaaltje.
0: Hé, hey, wat leuk.
1: Hey.
0: Iets van normaal.
1: Hukkers.
0: Kik.
1: Leuk.
0: Shontana.
1: Gerard van Maasakkers.
0: Hessel van Terschelling.
1: Damaru.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Ja.
0: Kom maar door, tijdloze provinciaaltjes. Wat wil je horen als het maar uit de provincie komt?

0: en Physical hoorde je in tijdloze tracks bij 3FM. Vraag een plaat aan. Mag ik jou danken voor het aanvragen van iets van de wc-experience uit Brabant. Groetjes van Lotte staat hier. Ik ben zo vrij geweest, Lotte, om zelf iets uit te kiezen dan. De wc-experience, hier is Magic Hiroken.
1: Sta ik in de file.

De WC Experience en Marie Giroke. Dankjewel Lotte voor het aanvragen van deze in de categorie Provinciaaltjes. Morgen doen we weer een nieuwe requestflitten hier in Tijdloze Turks bij 3FM. FM. One more. Please give it up for Alex Warren.

0: Hallo, hallo. Wat zit nou, zeg het maar hoor, wat zit erop vandaag?
1: Het is een ouderwets krentenbolletje geworden, mede omdat natuurlijk vanmiddag DJ-vergadering krijgt.
0: Heb jij een voordeelzak gekocht van die krentenbollen?
1: Ik haal altijd de reuze krentenbollen die met z'n vier in de zak zitten. Want ik kan niet 6 krentenbollen gaan zitten beuken, dus dan doe ik al 2 reuze krentenbollen.
0: En die 4 gaan er in één, tijdens één programma gaan die op?
1: Nee, dus morgen weet je ook weer wat het antwoord is.
0: Ah.
1: En natuurlijk het broodje bij onze vergadering van vanmiddag. Maar wat zit eigenlijk op jouw boterham, Ivo? Dat vraag ik ook nooit terug.
0: Zo zijs.
1: Jij gaat een lekker sausijsje eten.
0: Nee, ja, dat eet ik, wil ik 's ochtends nog wel eens eten.
1: Oh, dat is toch zo lekker.
0: Dat is lekker hoor. Zo'n warm gevoeletje.
1: Oh ja, hier.
0: Aan het begin van de dag.
1: Ja, dat kietelt je een beetje, zeg jij, hè?
0: Ja. Je moet jezelf een beetje kietelen.
1: Ja, af en toe.
0: Heerlijk.
1: Kietelen.
0: Zo. Goed achter het huigje te houden. Af en toe. Zometeen, de 3 over 12.
1: Ja, dat klopt. Ik wil er licht van me apropos, maar dat maakt helemaal niet uit. Zometeen beginnen we zoals iedere werkdag na 12 met de 3 belangrijkste tracks van de dag. Daarin staat vandaag onder andere Nicole Kidman.
0: Oh,
1: hey. Ja, nou, dat leg ik zo uit hoe dat zit.
0: Daar was ik al bang voor. Veel plezier zometeen na 12 de lunch met Mark.
1: Wat?
0: Nee, ik was niet echt bang.
1: Oké, nou dat is goed.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor word ik snel geholpen.
1: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Gefeliciteerd! Fijne verjaardag! Proficiat! Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Greets.
4: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets, voor jou.
5: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
9: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
10: Shape the future with confidence. EY.
11: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
12: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
13: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
16: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
17: Wow!
16: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
19: Voor de makers.
20: Praxis.
21: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
22: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.

0: zoals iedere werkdag, hoor je die zo meteen na 12 hier bij 3FM. Maar natuurlijk gaan we eerst naar het nieuws van 1 over 12 met Stef Bandstra.
1: Hey Bart, goedemiddag. Straks de voetballer die raadslid werd en er echt wat van wilde maken.
2: Ik ga het sportgebeuren oppakken en de problemen aankaarten en verhelpen.
1: Ja, zometeen hoor je waarom hij er alweer mee stopt. NOS op 3. Hier staat mijn politiek collega Wilco in Den Haag. Want als het aan het kabinet ligt, moeten mensen er straks toch echt aan geloven. Als je dan je cv-ketel vervangt, moet je op zijn minst een hybride warmtepomp kopen. Het kabinet wil de regels gaan aanpassen om de klimaatdoelen te halen.
3: Ja, en daarom kiezen ze er nu voor om de normen voor cv-ketels met ingang van 2029 zo aan te scherpen dat een gasgestookte cv-ketel dan niet meer aan de eisen voldoet. Ja, en daarmee is die hybride warmtepomp dus verplicht als je toe bent aan een nieuwe ketel omdat de oude versleten is.
1: En de kosten voor zo'n hybride warmtepomp dik €6.000. En als mensen dat niet hebben liggen, dan kunnen ze bij de overheid een renteloze lening afsluiten. Voor studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt die met bijna 1 procentpunt. Hoeveel de rente precies oploopt hangt af van of je nog studeert en onder welke terugbetalingsregels je valt. David Guetta is opnieuw de beste DJ ter wereld, volgens de DJ Mag Top 100. Martin Garrix stond vorig jaar nog bovenaan, maar zakt nu naar de tweede plek. De Nederlandse techno-DJ Kiki komt nieuw binnen in de lijst op plekje 100. En oud-voetballer Tom Beugelsdijk is nu alweer klaar met zijn werk in de politiek. Afgelopen maart kwam hij in de gemeenteraad van Den Haag terecht. En toen stond hij nog te popelen.
2: Ik weet wel een beetje wat me te wachten staat. Ik ga het sportgebeuren oppakken en de problemen aankaarten en verhelpen met het team.
4: Met het team, de fractie heet het.
2: Wat zeg je? De fractie.
4: Niet
2: ja.
4: Het team, maar...
2: Je had het net de hele tijd over voetbal.
1: Ja, zijn team of zijn fractie dus moet het nu weer zonder hem doen. Beugelsdijk woont namelijk in Rijswijk. En je moet toch echt in Den Haag wonen om daar in de gemeenteraad te mogen zitten. Ja, Tom Beugelsdijk schreef zich wel in op een adres in Den Haag en had beloofd te verhuizen. Maar nu zegt hij dat zijn privésituatie is veranderd en dat hij toch in Rijswijk blijft wonen. Het weer nu nog droog met veel zon. Laat vanmiddag trekt het wat dicht en komt er regen aan. Het is 21 tot 24 graden. Ja, morgen krijgen we echt van alles wat. Het wordt ook weer een tikkie kouder, maximaal 16 graden.
5: 3FM.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
11: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
12: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
13: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
12: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
13: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
14: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
15: Domino's.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien... Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
18: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
19: Dit is Vrouwtje.
20: Vanavond vanaf 7 uur. Kans op kaarten voor de show van Vrouwtje in de Melkweg Amsterdam. 3FM.
21: Havotros.
20: Mark Meijer.
0: Een warm welkom bij de 3 over 12. Iedere werkdag na 12 hoor je hier op 3FM de drie belangrijkste liedjes van de dag. Zodat je weer weet wat er speelt in de muziekwereld. We trappen hem vandaag af met een van de grootste hits van het moment. En een van de grootste nieuwe artiesten van het jaar. Sienna Spyro.
20: Over 12, nummer 3.

0: 2 in de 3 over 12 van 3FM. Hoorde je Radiohead?
1: 3 over 12.
0: Want het is vandaag de 58ste verjaardag van de frontman Thom Yorke. Daarom hoorde je Creep van de mannen op nummer 2 in de lijst met de belangrijkste liedjes van vandaag op 3FM. En op nummer 1 in de 3 over 12 staan vandaag twee namen die je misschien al kent. De ene is de artiest, de andere is de titel van het liedje. De artiest is Adela, die schreef dit liedje nadat ze bij de Golden Globe Awards was geweest een jaar of 2 geleden in Amerika. En van een grote prijsuitreiking voor films en tv. En daar droeg ze een korset dat zo strak was dat ze naar eigen woorden zich net Nicole Kidman voelde. Zo skinny was ze rondom de middel. En in de clip komen ook allemaal verwijzingen voorbij naar films waar Nicole Kidman in heeft geacteerd. Nou, misschien heb je het liedje Eend in L.A. van Adela al gehoord. Dat ging keihard online, staat ook op de playlist van 3FM. En nadat dat liedje een beetje tractie kreeg, gaat nu dus dat andere liedje van haar de hele wereld over. Bovenaan de viral hitlijst van Spotify, er zijn al ongeveer 1 miljoen TikToks gemaakt met dit liedje als achtergrondmuziek. En je hoort hem nu ook bovenaan de 3 over 12 van 3FM. Adela met Nicole Kidman.

Nummer 1 in de 3 over 12 van 3FM van vandaag is Nicole Kidman. Dat is de titel van het liedje van Adela, hoorde je op 3FM. Woensdag is traditioneel de dag dat alle platenbazen naar de studio van 3FM komen. En naar onze grote boze kantoren waar ik allemaal niet naar binnen mag met mijn pasje en zo. Om te praten over nieuwe muziek. Dus dit is de domste dag waarop ik dit kan doen. Maar ik heb de hand weten te leggen op een stukje van een liedje van Direct dat nog niet uit is. Dat pas komende vrijdag uitkomt met hun nieuwe album. Heb ik ergens gehoord? Wil ik je zo meteen even laten horen. Mocht je over 5 minuten niks meer van me horen, dan is die platenbaas binnen, ben ik gekillhaald. Maar dat zien we zo.

My Friend. Komende vrijdag komt het album waar dit liedje op staat uit. Dat gaat Keep the Fire On heten. En gisteren hebben ze een stukje van een liedje dat op het album staat op Instagram gezet. Dat is inmiddels verdwenen, dat bericht. Maar ik heb het veilig weten te stellen. Dit zou op het nieuwe album van Direct moeten gaan staan.

gitaartje doet het heel lekker. Ik zat even te kijken of ergens al de tracklist staat van het album. En die staat er. Dus ik ga ervan uit dat dit het liedje Back to the Beginning is. Dat komende vrijdag uitkomt met het hele nieuwe album van Direct. Dat Keep the Fire On gaat heten. One more.

Je luistert naar 3FM. Hoi, ik ben Mart. Het is woensdagmiddag. Je staat op het punt om de week netjes door midden te breken. Ik hou 1 uur altijd aan daarvoor. Want om 12 uur is de werkdag nog niet officieel op de helft. Dan heb je van 9 tot 12 gewerkt. En dan van 12 tot 5. Dus dat is eerst 3, dan 5 uur. En van 9 tot 1 is 4. En van 1 tot 5 is ook 4. Nou, maakt er allemaal geen reet uit. Het is in ieder geval woensdag. Het is lekker weertje buiten. Fijn dat je 3FM aan het staan op de radio. Even een vraagje mijnerzijds. Ben je een clipkijker? Vind je het leuk om als er liedjes uitkomen ook de videoclips te kijken? Ik ben niet heel erg uit het MTV-tijdperk, dus misschien zit het er bij mij om die...

Die reden gewoon niet zo ingebakken, maar videoclips boeien mij niet zo. Ik wil gewoon lekker naar de muziek luisteren en dan zelf een beeld erbij kunnen vormen. Dus soms dan komen mensen mij vertellen over hoe cool een videoclip is. En dan zit ik zo een beetje zo dom te grijnzen. Ja, ah ja, ja, ja, klinkt vet. Ja, ja, ga ik wel een keertje kijken. Nooit kijken. Nou, de clip van het volgende liedje heb ik derhalve ook niet gezien. Maar ik kwam toevallig een omschrijving van de clip tegen. En als je die omschrijving hoort, dan moet je de clip ook helemaal niet willen zien. Die omschrijving is zo droog, beter dan wat dan ook. Luister goed, ik heb hem even voor je verteld. In de video is de zanger te zien als een half mens, half inktvis-hybride die aanspoelt en gevonden wordt door meerdere eigenaren van een restaurant die sushi van hem willen maken. Dan spreidt hij zijn zangkunsten tentoon en grijpt hij de macht in het restaurant, waarna de eigenaren zijn onderdanen worden. Het restaurant verandert in een lounge waar de zanger optreedt, maar tijdens het zingen verliest hij zijn stem, waarna de eigenaren hem naar de keuken slepen en hem alsnog in sushi veranderen. Ik weet niet wat Harry Styles en zijn creatieve team voor precieze sushi gegeten hadden toen ze dit bedachten. Maar ik wil er ook wel een beetje van. Lijkt me lekker om zo te trippen. Maar ik dacht vooral met zo'n omschrijving moet je die clip helemaal niet willen zien. Zie die half mens, half inktvis hybride versie van Harry maar voor je.

Dus misschien zit het er bij mij om die reden gewoon niet zo ingebakken. Maar videoclips boeien mij niet zo. Ik wil gewoon lekker naar de muziek luisteren en dan zelf een beeld erbij kunnen vormen. Dus soms dan komen mensen mij vertellen over hoe cool een videoclip is. En dan zit ik zo een beetje zo dom te grijnzen. Ja, ah ja, ja, ja, klinkt vet. Ja, ja, ga ik wel een keertje kijken. Nooit kijken. Nou, de clip van het volgende liedje heb ik derhalve ook niet gezien. Maar ik kwam toevallig een omschrijving van de clip tegen. En als je die omschrijving hoort, dan moet je de clip ook helemaal niet willen zien. Die omschrijving is zo droog, beter dan wat dan ook. Luister goed, ik heb hem even voor je verteld. In de video is de zanger te zien als een half mens, half inktvis-hybride die aanspoelt en gevonden wordt door meerdere eigenaren van een restaurant die sushi van hem willen maken. Dan spreidt hij zijn zangkunsten tentoon en grijpt hij de macht in het restaurant, waarna de eigenaren zijn onderdanen worden. Het restaurant verandert in een lounge waar de zanger optreedt, maar tijdens het zingen verliest hij zijn stem, waarna de eigenaren hem naar de keuken slepen en hem alsnog in sushi veranderen. Ik weet niet wat Harry Styles en zijn creatieve team voor precieze sushi gegeten hadden toen ze dit bedachten. Maar ik wil er ook wel een beetje van. Lijkt me lekker om zo te trippen. Maar ik dacht vooral met zo'n omschrijving moet je die clip helemaal niet willen zien. Zie die half mens, half inktvis hybride versie van Harry maar voor.

waarna de eigenaren hem naar de keuken slepen en hem alsnog in sushi veranderen. Ik weet niet wat Harry Styles en zijn creatieve team voor precieze sushi gegeten hadden toen ze dit bedachten, maar ik wil er ook wel een beetje van. Lijkt me lekker om zo te trippen. Maar ik dacht, vooral met zo'n omschrijving moet je die clip helemaal niet willen zien.

0: Ik heb het niet aan mijn woord gehouden. Ik was geprikkeld door mijn eigen verhaal. Zo egocentrisch ben ik blijkbaar. En ik dacht, ik ga toch even die clip van Harry Styles kijken. En mijn punt is inderdaad bewezen. Je kunt hem beter niet kijken. Het idee dat ik zojuist in je hoofd geprent heb van die clip is echt leuker dan de daadwerkelijke clip zelf.
1: De 3FM ticketmaand voorbij. Niet gebeurd. We pakken gewoon nog even door.
2: Hi, dit is Vrouwtje.
1: Zondag viert Vrouwtje haar nieuwe album. En jij kunt erbij zijn.
3: Yo, Andres hier. Ik heb even een kleine tip voor je. Slinger die radio vanavond even aan. 7 uur sharp, want je maakt kans op exclusieve kaartjes voor de albumrelease show van Vrouwtje.

blijft het toch uit de dancewereld van Avicii en Nicky Romero. I Could Be The One hoorde je bij 3FM. Even gewoon op een rijtje gezet hoe knetterhard deze band bezig is sinds het moment dat zij doorbraken. Bracht een album uit in 2019, één in 2020, één in 2022. De zanger bracht tussendoor in 2023 nog even een soloalbum uit. Toen maakten ze in 2024 een album voor Artsen Zonder Grenzen. Brachten ze in 2024 zelf ook nog een album uit, echt 2-3 maanden later. Gewoon helemaal solo op zichzelf staand. En het volgende album komt volgende week. Dat is gemiddeld genomen eens in de, ik moet het even schatten, maar ik denk een maand of 14, 15 of zo dat zijn album uitbrengen. En zo knap, want het is elke keer zo goed ook. Zij heten Fontaines DC. Hun nieuwe album komt dus volgende week uit. En dit is een van de geweldige liedjes die we daar vanaf van gehoord hebben. Marianne, hoor je nu bij 3FM.

0: tijdloze track van de Goo Goo Dolls, Iris, bij 3FM. Meer tijdloze tracks, iedere werkdag tussen 9 en 12. Bij mijn collega Ivo van Breukelen.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Maart.
1: Met onder andere...

0: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
5: Hey, goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
6: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
7: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
14: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF, tegen kanker, voor het leven.
15: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
16: Altijd? En een paar nieuwe broeken?
15: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
16: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.

0: Ty Animal zometeen en ook Malcolm Todd met Earrings. En het nieuws, dat krijg je vast even Landstra.
1: Hey Bart, goedemiddag. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk gaat de politie voorlopig geen flitsgranaten meer gebruiken. NOS op 3. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren greep in Frankrijk de oproerpolitie nog hard in. Een jongen van 15 raakte toen gewond door een flitsgranaat, zegt mijn buitenlandcollega Rutger Mazel.
2: Hij is daarbij zijn hand kwijtgeraakt en die flitsgranaat is waarschijnlijk gegooid door die oproerpolitie. En de minister van Binnenlandse Zaken zegt daar nu over. Ik schort dat op totdat we precies eigenlijk weten wat er in die zaak is gebeurd. Het is dus wel een tijdelijke maatregel. Het is niet gezegd dat ze die flitsgranaten nooit meer gaan gebruiken.
1: Ja, er zijn al lange protesten door scholieren in Frankrijk. Er wordt daar gedemonstreerd tegen slechte schoolgebouwen, overvolle klassen en ook een tekort aan leraren. Het COA heeft snel honderden extra opvangplekken voor asielzoekers nodig. Ze zeggen dat het steeds lastiger wordt om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct op te vangen. Het tekort komt niet doordat meer mensen asiel hebben aangevraagd, maar doordat asielzoekers simpelweg langer in die opvang blijven. Het COA wil dat gemeentes meer gaan doen. Paulien Cornelissen heeft een week na haar overlijden een record te pakken in de wekelijkse bestsellerlijst. Maar liefst 7 van haar boeken staan nu opnieuw in de bestseller 60. En dat is nog nooit gebeurd, zegt de stichting achter die lijst. De hoogste binnenkomer is haar boek In het Kort, die staat op plek nummer 9. Daarna volgen Taal is zeg maar echt mijn ding op plek nummer 11. En haar boek Hehe op plek nummer 12. Paulien Cornelissen overleed vorige week aan de gevolgen van kanker. Ze was 50 jaar. En bij een inzamelingsactie voor een uitgebrande bloemenstal in Amsterdam is in anderhalve dag tijd al €20.000 opgehaald. Maandagavond ontstond door kortsluiting brand in die bloemenstal die al 47 jaar van dezelfde familie is. Ja, de Amsterdamse buurt vindt het supersneu.
3: Prachtige bloemen, jeetje, wat zielig.
4: Zeker voor de buurt en natuurlijk voor hun. Het is natuurlijk een trieste bedoeling, ja.
5: Schrikkelijk vind ik het voor haar, want het is de buurtsteun, zeg maar, ook voor mij. Ik kom hier elke paar maanden wel bloemen halen.
1: Ja, en ook oud-Ajax-ziet Hakim Ziyech die deelt die actie op zijn Insta. Het weer nu nog droog met veel zon. Later vanmiddag komt er veel bewolking aan en ook wat buitjes. Het is 21 tot 24 graden. En morgen krijgen we echt van alles wat. Het wordt ook weer flink kouder. Maximaal 16 graden dan.
0: Brief en verkeer dan van de ANWB. Een paar files. Ze zijn allemaal niet zo heel lang. De langste op dit moment staan op de A16 tussen Rotterdam en Breda. Bij Hendrikje de Ambacht ongeveer 10 minuutjes. En op de A67 Eindhoven richting Venlo. Bij de afrit Zomeren ligt iets op de weg. Daardoor is de rechterrijstrook dicht. Heb je een kwartiertje vertraging. 5 andere files in Nederland. Mocht je in een van die 5 files staan, weet dan dat je binnen 5 minuten je reis weer kan vervolgen. 3FM.
6: Ster. Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
10: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
9: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
11: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
12: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Hi, dit is Fruikje.
14: Vanavond vanaf 7 uur. Kans op kaarten voor de show van Fruikje in de Melkweg Amsterdam. 3FM.
15: Hotels.
14: Mart Meijer.
0: Goedemiddag, zometeen. Welkom Todd met Earrings en ook. Dat was niet de beste imitatie ooit van de Animal van Cat's Eye. Die hoor je zo naar Linkin Park en Jay-Z. Nam Encore.

even een ouderschapsverlofdagje. Nee, gewoon een dagje vrij is. Maar anders had ik Sophie Hielkema nu even gebeld. Of opgezocht op de parkeerplaats van 3FM. Die gaat een gat in de lucht springen als dit hoort. Zo, mocht je toevallig in de auto zitten of thuis de radio aan hebben, spits even je oren. Sophie Hielkema, die je normaal gesproken tussen 2 en 4 hoort hier op 3FM. Die is helemaal into docu's en series en real-life dingen. En vooral ook dingen rondom artiesten. Daar geeft ze altijd tips. Dan denk ik altijd, die moet ik kijken. Doe ik nooit. Zo heeft ze me ook al 100.000 keer de serie Popstar Academy aangeraden. Wat een serie is over Cat's Eye. Die band die je dus zojuist hoort. Nou, zij zegt dat het helemaal geweldig is. Dat je kunt zien hoe die meiden leven. Dat het een totaal andere wereld is. Ja, niet gezien. Maar wat zag ik wel? Dat ze over 9 dagen alweer met een nieuwe docu komen. Dat eerste ding, die Popstar Academy, die is te zien op Netflix. En andere ding wat eraan gaat komen, hun documentaire, die heet Wild Hearts. En die komt op Disney Plus te staan. En toen dacht ik, één, dat doen die meiden goed, want die houden je dan een beetje zo engaged met de band als je fan bent. Dat je veel behind-the-scenes dingen kan zien. En ze hebben blijkbaar Netflix en Disney Plus zo tegen elkaar uitgespeeld dat ze bij 2 verschillende dingen contract hebben kunnen tekenen en er lekker extra veel geld aan kunnen verdienen. Good for them. Cat's Eye en Animal hoorde je zojuist bij 3FM. En ik wil je nu graag voorstellen aan nieuwe muziek van Malcolm Todd. Dit is Earring.

0: Ik heb dus altijd het idee dat dit soort trends ook weer heel snel verdwijnt. En dat het dan daarna heel boomer is om er nog op terug te komen. Als je nu nog 6-7 ergens tegen iemand zegt, dan krijg je echt stenen en iPhones naar je hoofd gegooid van Gen Z. Maar goed, blijkbaar via Sjoerd en Gino krijg ik dan toch nog het verzoek of ik dit even één keer wil laten horen. Dus gewoon om dat plekje in je brein even te krabben.
1: Nothing beats the Jet to you holiday.
0: Ja, tevreden. Oké, hartstikke goed. Jordan Jesglin en Hold My Hand bij 3FM. Jaartje geleden was Justin Bieber een beetje in een rare headspace. Post helemaal rare foto's en filmpjes, was hij boos op alles en iedereen. Maar het lijkt langzamerhand wat beter te gaan. Misschien ook wel vanwege zijn kleine zoontje waar hij lekker veel voor kan zorgen. Echt heel lief wel, want afgelopen weekend kwam er een filmpje van Justin Bieber met zijn vrouw Hailey en hun zoontje Jack. Gingen ze naar de dierentuin. En ja, soms als je een bepaald beroep hebt of een bepaald persoon bent, dan gaan er speciale deuren voor je open. Justin Bieber mocht samen met zijn zoontje de kangoeroes voeren. Ik heb hier twee gedachten bij, die ga ik even uiteenzetten. De eerste is, ik heb ook ooit zo'n deurtje voor me open gehad toen ik een podcast maakte en in een dierentuin langs ging, mochten we de ringstaartmakies voeren. Die vond ik echt ongelooflijk lief. Kan ik iedereen aanraden, als je zo'n sleutel hebt om zo'n deurtje open te maken, geweldig. Andere gedachte, ik zou liever een ringstaartmakie doen dan een kangoeroe. Heb je wel eens van die filmpjes gezien van kangoeroes in Amerika? Dat is niet normaal. Dat is alsof je een eekhoorn steroïde hebt gegeven of zo. Die dingen zijn doodeng, helemaal gespierd en agressief. Nou goed, volgens mij is het allemaal goed gekomen, want de filmpjes zagen er heel lief uit. Je hoort Justin nu bij 3FM.

gewonnen. Hij deelde die trofee trouwens wel met John Summit, DJ uit Amerika, die ook 22 plekjes gestegen is. Sowieso een goed Nederlands feestje hoor. Martin Garrix schreef net naast de nummer 1 plek, is de nummer 2 DJ van de wereld. En verder staan bijvoorbeeld een Armin van Buren en een Tiesto en een Reinier Zonneveld ook allemaal hoog in het lijstje. Deze DJ is Maupi, die hoorde je met zijn nieuwste liedje Just a Little Bit More bij 3FM. En dit is nu...

normaal, toch? Ook wel echt veel legendes van de 3FM-playlist. Justice en Tame Impala, je hoorde Never Ender. En één van die twee is headliner op Rock Werchter volgend jaar, Tame Impala. Inmiddels is gisteren ook somber trouwens aangekondigd. Maar Tame Impala was in augustus al aangekondigd als de eerste die naar Rock Werchter komt. Dat is in het eerste weekend van juli. Dat is ook het weekend van Down the Rabbit Hole. Dus toen zat ik ook bij mezelf te denken, nou, hoe vet zou dat zijn? Tame Impala weer een keertje terug naar Nederland. Toen dacht ik, wacht even, die is dit jaar nog geweest, hè? En het antwoord is ja, hij stond dit jaar nog in de Ziggo Dome, maar nog steeds op een festival. Tame Impala lijkt me echt fantastisch. En je hoorde hem dus samen met Justice Neverender bij 3FM. Met Lost Frequencies en Live It All zo meteen. Eerst Kensington. Dit is Sorry.

Frequencies. Live it all bij 3FM. Ik heb afgelopen maandag mijn oude PlayStation 4 verkocht. Had ik al 4 jaar niet meer aangezet. Maar er was een meneer die hem graag wilde hebben voor zijn kinderen. Dus hartstikke blij. Marktplaatsen dingetje. Allemaal ongemakkelijk. Maar fijn. En daar zat ook nog FIFA 16 bij. En toen dacht ik, ja, ga ik hem dan FIFA 16 mee... Nou, dat slaat nergens op. FIFA 16 meegeven. Dat is 11 edities van FIFA geleden inmiddels. Ik hou hem wel thuis. Ik besef nu dat ik het toch even had moeten checken. Want er zijn mensen die dus wel echt heel goed gaan op die oude FIFA's. Zoals de band Kingfisher. Jongens uit Ierland. Die een story posten dat ze...

Frequencies. Live it all bij 3FM. Ik heb afgelopen maandag mijn oude PlayStation 4 verkocht. Had ik al 4 jaar niet meer aangezet. Maar er was een meneer die hem graag wilde hebben voor zijn kinderen. Dus hartstikke blij. Marktplaatsen, dingetje. Allemaal ongemakkelijk, maar fijn. En daar zat ook nog FIFA 16 bij. En toen dacht ik, ja, ga ik hem dan FIFA 16 mee... Nou, dat slaat nergens op, FIFA 16 meegeven. Dat is 11 edities van FIFA geleden inmiddels. Ik hou hem wel thuis. Ik besef nu dat ik het toch even had moeten checken. Want er zijn mensen die dus wel echt heel goed gaan op die oude FIFA's. Zoals de band Kingfisher. Jongens uit Ierland. Die een story posten dat ze bezig zijn met een album maken. Maar dat ze in de studio, terwijl ze dat album maken, af en toe pauze nemen. Door FIFA 11 te spelen. En in FIFA 11 te proberen om Wycombe Wanderers vanuit het 4e niveau naar de Premier League te laten promoveren. FIFA 11 spelen ze. Vanaf het 4e niveau in Engeland helemaal naar boven. Nou, ik dacht Wycombe Wanderers. Nog nooit van gehoord, even kijken. Maar toen dacht ik, goh, kan ik die club nou eigenlijk niet kennen? Voetbalclub, die nu op het 3e niveau van Engeland spelen, waar legendarische Nederlanders als Siep Dijkstra, Guus Ulenbeek en Nigel Lonwijk hebben gespeeld. Nou, dan weet je het wel. Denk ik. Ik wens ongelooflijk veel succes met Wycombe Wanderers. De jongens van Kingfisher, dit is hun nieuwste liedje. Het heet How Lonely.

0: Tirolier, we hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
2: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
1: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
3: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
6: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
8: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
7: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
8: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Autotaalglas zit echt overal.
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld.
10: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
17: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
18: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
19: Honda, the power of dreams.
20: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
21: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
22: Hey, Okay.
21: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
23: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
24: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
23: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
0: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: 3FM. Hey, goedemiddag. 3FM in je werkdag met de meeste muziek en het laatste nieuws. Dat krijg je van Stef Banstra. Hey Stef.
2: Hey Anan, goedemiddag. Een belangrijk overleg in Den Haag zit erop.
3: NOS op 3.
2: Het kabinet, werkgevers en vakbonden zeggen dat ze een goed gesprek hebben gehad over het hervormen van de uitkeringen. Denk dan bijvoorbeeld aan uitkeringen voor werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Vanochtend schoven de drie partijen aan in het Catshuis in Den Haag. En de sfeer was goed, zegt ook premier Jette.
4: Dit gesprek was ontzettend constructief. Je voelt echt bij iedereen de urgentie om een aantal zaken echt beter te pakken. Er staan miljoenen Nederlanders onnodig aan de kant, omdat ze zijn uitgevallen door ziekte, dat te weinig werd ingezet op preventie, dat we veel meer kunnen doen aan leven lang ontwikkelen. Maar ook ondernemers die aangeven, we willen wel meer investeren in die Nederlandse economie, maar daar zijn een paar andere keuzes voor nodig en dat kunnen we alleen samen doen.
2: Over een paar weken wordt er weer verder gepraat. Bij Russische aanvallen zijn vannacht in Oekraïne zeker 19 doden gevallen. Onder meer een flatgebouw werd daar geraakt. Daarbij kwamen ook 4 kinderen om het leven. In totaal zijn er volgens president Zelensky 70 raketten afgevuurd. Balen dan voor studenten en oud-studenten met een studieschuld, want de rente op die schuld gaat omhoog. Sommige van hen betalen straks bijna 1 procentpunt meer. Ja, hoeveel die rente op die studieschuld precies oploopt, hangt af van of je nu nog studeert en onder welke terugbetalingsregels je valt. Vandaag komt de temperatuur nog lekker boven de 20 graden uit. Maar morgen is de Indian Summer dan echt voorbij. En aan nieuws ging de straat op om mensen te vragen of ze dan ook al de kachel aan gaan zetten.
25: Nee, absoluut niet.
26: Nee, nog niet bij mij.
25: Bij mij is het altijd warm. Zomer en winter tussen de 20 en de 22 graden. Ook omdat mijn buren stoken, hoef ik niet te stoken.
26: Ik heb hem overdag op 16, 17 graden staan. Soms doe ik hem heel eventjes aan, een half uurtje, om het vocht uit huis. Ik heb van die warmtedekens, weet je wel. Dus als het wat kouder wordt, dan doe ik dat wel of een extra vest aan.
2: Nou, verduurzamingsexperts zeggen dat ze nu al meer aanvragen binnenkrijgen. Het weer van vandaag dan, nu nog droog met veel zon. Later vanmiddag komt er wat bewolking aan en ook wat buitjes. Het is 21 tot 24 graden. Ja, morgen dus van alles wat. Het wordt ook weer kouder, maximaal 16 graden.
1: Dankjewel. Yo. Situatie op de weg dan, 3 van verkeer van de ANWB. 5 files langer dan 10 minuten. Eentje op de A1, Hengelo richting Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 10 minuten vertraging door de grenscontrole. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmade en Zoeterwoude-Dorp door een defecte vrachtwagen. 10 minuten vertraging. Bij A15 Ridderkerk richting Gorkum tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost. Een half uur vertraging komt daardoor bergingswerkzaamheden. Ook op de A15 Rotterdam-Maasvlakte richting Ridderkerk tussen het Distripark Maasvlakte. De havens 9000 tot 9900 en Oost-Voorne. 15 minuten vertraging en de laatste de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en West, daar heb je 55 minuten vertraging. Komt daardoor meerdere ongelukken. Ben je aan het werk, dan zit je sowieso goed bij 3FM. Onder andere Bruno Mars voor je onderweg.
3: 3FM.
27: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
28: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
29: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
30: Alle deuren zitten op slot.
29: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 21:30, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
28: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
31: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor word ik snel geholpen.
6: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
10: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
10: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
11: Hi, dit is Vrouwtje.
12: Vanavond vanaf 7 uur. Kans op kaarten voor de show van Vrouwtje in de Melkweg Amsterdam. 3FM.
13: Avotros.
12: Anan Verboom.
1: Met Rudy Mantel zometeen. En vertrouw niemand in de supermarkt. Dat heb ik vanochtend geleerd. Ja. Wat er is gebeurd, vertel ik je zometeen. Eerst Bruno Mars en Anne.

3FM, de hoofdsponsor van de muziekindustrie. Je zou die boodschap er bijna onder zetten als je ze draait. Ja, het is echt een beetje zo. De talent scouts van de muziek. Ze hebben John Newman ontdekt, maar ook Anne-Marie hebben ze ontdekt. Ella Eyer, Emily Kay en zelfs Olivia Dean draaien we vaak bij 3FM. Mede te danken aan de gasten van Rudimental. Dus getalenteerd in het maken van muziek. En ja, scouten kunnen ze ook nog eens als geen ander. Je hoorde ze met Feel the Love in je 3FM werkdag met mij, Anan. En je mag me zo meteen keihard gaan uitleggen. Uitlachen trouwens. Ja, wat er is gebeurd vertel ik je zo meteen. Over 7 minuten. Na Taylor Swift.

en taptamping hoor je bij 3FM. Hey, kan jij goed inparkeren met de auto als je ergens aankomt, dat je gewoon soepeltjes dat vak in gaat? Maar ik vind dat zo knap altijd, als je dat kan. Dat je gewoon in één keer dat vak inkomt. En misschien ben ik heel dom of zo, ik weet het niet. Maar dan ga ik parkeren en het is altijd ellende bij mij. Het lukt gewoon niet. Vanochtend bij de supermarkt, ik moest parkeren en ik kwam aanrijden. En dan zie je het al, van die veel te krappe vakken. Dat je denkt, ja, dit wordt hem toch gewoon niet. Maar ik ging toch proberen. Schots en scheef stond ik erin. Echt schots en scheef. Maar voor mij stond in de supermarkt voor het raam een medewerker. En die stond toen te zwaaien zo van kom maar. Dus ik denk, oké, dat is mooi. Dan doe ik het even opnieuw. Die helpt mij om wel gewoon netjes dat vak in te gaan zonder dat ik iets raak of schots en scheef en daarin sta. Ik sta weer scheef. Ik denk, wat is het nou? En zij blijft ook maar zwaaien. Dus ik doe dat opnieuw en ik doe het nog een keer. En ik doe het nog een keer. En ook met zo'n blik van, wat ben je nou aan het doen? Wat zit je nou te prutsen, joh? Had ze het gewoon ongelooflijk warm en was ze aan het wapperen voor de hitte.

0: feestje. Zondag viert Vrouwtje haar nieuwe album. En jij kunt erbij zijn.
1: Yo, Andres hier. Ik heb even een kleine tip voor je. Slinger die radio vanavond even aan. 7 uur sharp, want je maakt kans op exclusieve kaartjes voor de albumrelease show van Vrouwtje. Spreek je vanavond.
2: Dank jullie wel!
0: 3 FM.
3: 3 FM.

Ik hoop dat je er lekker in zit, dat je een beetje energiek je dag doorkomt. Help ik je een handje mee met de muziek die je hoort. Teddy Swims ga je zo meteen horen. En ook de Imagine Dragons zijn voor je onderweg. Ja, en een megahit Memory hoor je ook altijd zo in de middag op je werkdag. Een track in dit geval van 11 jaar geleden alweer. 11 jaar geleden. Ik denk dat je nog wel weet welke het is als je hem hoort. Ik ga je alvast een klein stukje daarvan laten horen als een voorproefje. Dan ben ik benieuwd of jij nu al kan raden welke het is. De Megahit Memory. Een track uit het archief die je dus zometeen gaat horen. Alvast een klein stukje. En als ik zeg klein stukje, hij is echt 1 seconde. Komt-ie. Wel bekend deuntje, toch? Nou ja, mocht je het weten, kom maar door via de NPO luisteren. Ben ik benieuwd of jij het goed weet te raden. Nu, David.

geldt ook voor Niels, Joey, Barry en Roel. Mr. Know-it-all, die had het namelijk goed in de NPO Luisterapp. En Roel die zegt er ook bij. Kygo en Senebo C met Younger, superlekker plaatje, heb ik altijd op de playlist staan. Ging om dit fragmentje wat ik je net liet horen.

0: had dus morgen weer een kans, dan kan je weer meeraden. Maar in dit geval hadden dus al deze mensen hem goed in de NPO luisteren. Ja, iedere dag dan nemen we je mee in de archieven van de megahits. Vandaag
1: een klusser.
0: Ja, een klusser. Ik weet niet of jij goed bent in klussen. Je hebt altijd wel iemand in de vriendengroep die dat goed kan, toch? Die dan bij elke verhuizing weer vooraan staat om mee te helpen met iedereen. Ik ben het niet. Daar kan ik ook gelijk zeggen. Ben ik eerlijk in. Beter van niet. Is ook beter voor de vrienden die ik heb. Want daar wordt helemaal niks, joh. Dan is de muur weer lelijk geverfd met allemaal druipers. Moet je niet hebben. Maar Kaigo, die kan dus echt heel goed klussen. Dat is een soort ster in het restaureren. Niet zozeer in huis. Daar heeft hij twee linkerhanden. Beter van niet. Maar met liedjes, daar is hij ontzettend goed in. Een bestaand liedje opnieuw maken naar iets wat eigenlijk nog veel beter klinkt. Dat heeft hij twee keer gedaan, twee keer een megahit ermee gemaakt. Dus hij heeft het voor elkaar gekregen. En één daarvan, die wil ik nu weer even naar boven halen. Hij is 11 jaar oud. Gaat er sowieso voor zorgen dat jij een paar hele boze blikken naar je toe krijgt als je nu aan het werk bent. Want om heel eerlijk te zijn, dit is er wel zo eentje die je dan mee wilt tikken, toch? Ja, daar ga je gewoon lekker op. Je hoofd gaat heen en weer bewegen. En van dat werken komt even helemaal niks meer terecht. Maar het is wel even gewoon een paar minuten genieten. De mega hit Memory van vandaag. Senebo C en Kaigo die het er fris heeft laten klinken. There's

vandaag wel dat je denkt, nou, vandaag even niet hoor. Maar deze gasten staan altijd energiek op het podium. Hè? Altijd te stuiteren, krachtige bewegingen en een geluid dat er ook uitkomt. Ongekend. De Imagine Dragons hoorde je bij 3FM in je werkdag met Bones. Mijn naam is Anand op de plek van Sophie. En Higo hoor je zometeen na Another.

0: alles achter me verdwijnt.
1: De mannen van Higo hoorden hier bij 3FM. De mannen van Higo met Antwoord. Alvast een klein voorproefje op hun nieuwe album dat binnenkort uitkomt. 30 oktober. Ai Ai gaat het heten. Nou, we hopen dat het niet tegenvalt. Dan wordt het Ai Ai Ai.
2: Zometeen op 3FM.

0: die vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Vaarwel, zal die ringsregeling, wat moet ik nu met mijn
2: paneel? De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen in je drama?
3: Slecht plan.
2: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari.
3: Goed plan, zonneplan.
4: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
4: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
6: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
7: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.

0: vakantie? Verleng je zomer en boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
1: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
2: Een initiatief van Pfizer.
3: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
6: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
7: Kinderhulp helpt kinderen in de armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
8: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
9: Shape the future with confidence. EY.
10: 3FM.
11: Hoe maak je kans op kaarten voor Vrouwtje? Dat antwoord ga ik je zo meteen vertellen. En eerst het laatste nieuws. Stef Mansa, goedemiddag.
12: Goedemiddag, straks vertel ik je wat Piet van 80 heeft meegemaakt.
13: In tussentijd riep ik nog een vrouw, bel de politie en wegwijsie.
12: Maar eerst belangrijk overleg in Den Haag.
14: NOS op 3.
12: Want daar was vanochtend een gesprek tussen het kabinet, werkgevers en vakbonden. Ze willen met z'n drietjes een sociaal akkoord gaan sluiten. Daarin staan afspraken bijvoorbeeld over uitkeringen voor werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Ze zijn het nog niet eens geworden, maar de sfeer was goed, zegt premier Jette.
15: Er is af en toe gelachen, maar we hebben ook naar elkaar uitgesproken. Dit zal niet makkelijk worden om dat sociaal akkoord te sluiten. Dat vraagt de komende tijd echt stevige gesprekken, af en toe ook stevige onderhandelingen. En zal ook bij iedereen even pijn moeten doen, omdat het geven en nemen is om elkaar ook te vinden in zo'n nieuw akkoord.
12: De huizen en bedrijfspanden van twee veehandelaren uit Overijssel zijn doorzocht vanwege mogelijke fraude. Dat zegt de Voedsel- en Warenautoriteit. De inspectie denkt dat duo mensen heeft opgelicht bij het handelen in vee.
16: We hebben tientallen runderen aangetroffen die niet op het juiste adres of helemaal niet geregistreerd waren. En sommige hadden zelfs geen oormerken in en die zijn verplicht. En wij denken dat de handelaren zelf die oormerken verwijderen en omwisselen.
12: Bij die veehandelaar uit Overijssel zijn ook bedrijfspapieren en telefoons in beslag genomen. En opa Piet van 80 jaar oud heeft een overvaller zijn huis uitgejaagd. Ja, de dief belde aan en Piet deed niet vermoedend open. De overvaller had een helm op en had zich verkleed als maaltijdbezorger. Maar de meeste mensen zouden toch wel versteven, maar bij Piet ging het anders.
13: Het pakt die kling vast en met geweld gooit hij zijn heel hebben en houden tegen die deur. En dus sloeg ik hem in zijn buik. Ik wou hem eigenlijk in zijn kruis slaan en ik kwam er overeind. Ik zie gewoon een... Intussen riep ik nog een vrouw, bel de politie, bel de politie. En meer rukt hij zijn eigen los en wegwijs
12: hij. Stoer is wel opa Piet, hij heeft er ook verwondingen aan overgehouden. En voorlopig doen ze de deur ook niet meer open. Maar bang was ik nooit en zal ik ook niet worden, zegt hij tegen Omroep Brabant. Gaan we daarmee naar het weer toe. Later vanavond trekt er vanuit het westen regen over. Ja, morgen is de Indian Summer toch wel echt voorbij. Dan zon, wolken en ook een buitje tussendoor. En de temperatuur wordt ook weer even wennen. Maximaal 16 graden.
11: Ik ben helemaal fan van opa Piet.
12: Ik ook.
11: Ik ben zo goed. Nou, maar echt, ja. Heb ik nog verkeer van de AWB? Ik heb één file voor de A1 Hengelo richting Osnabrück tussen Oldenzaal Zuid en Duitsland. 15 minuten vertraging komt daardoor de grenscontrole. Eentje op de A15 Ridderkerk richting Gorkum tussen Sliedrecht West en Hardiksveld Giessendam. 20 minuten vertraging. De A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Best heb je een uur en 5 minuten vertraging komt daardoor ongevallen. De A59 dan, knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder. 15 minuten vertraging. En dan nog een flinke vertraging op de N15 Rotterdam-Maasvlakte richting Ridderkerk. Tussen de havens 8100 en 8120 en Oostvoorne. Daar heb je een uur vertraging. Sterkte als je daar rijdt. Zometeen meer muziek bij 3FM. Onder andere Justin Timberlake. 3FM.
10: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private banking.
10: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
19: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
18: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
20: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
21: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
22: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
23: Hi, dit is Vrouwtje.
24: Vanavond vanaf 7 uur. Kans op kaarten voor de show van Vrouwtje in de Melkweg Amsterdam. 3FM.
25: Motels.
24: Anan Verboom.
11: Met Somber zometeen hoor je met My Body Isn't Ready. En hoe kan jij gratis naar Vrouwtje gaan? Het antwoord daarvan hoor je binnen 7 minuten. Dan leg ik het je uit. Na

0: hoekje en geen rem bij 3FM. En vind je dit nou leuke muziek? Goed nieuws voor je. Je kan er gratis naartoe gaan.
1: Ga met 3FM
2: naar Vrouwkje.
0: We hebben namelijk kaarten liggen hier bij 3FM voor haar concert. Komende zondag al. En daar kan jij dus gratis en voor niks naartoe gaan. Werkt heel simpel. Hou de radio aan op 3FM in de avondshow. Dus tussen 7 en 9. Dan maak je namelijk kans op kaarten voor Vrouwkje. Als je een ticketalarm hoort. Groot alarm kan je niet missen. En hoor je dat afgaan? Zorg dan dat je de NPO Luisterapp alvast paraat hebt. Dan kan je deze kant op appen met waarom jij daar zo graag bij wil zijn. En word je teruggebeld in de uitzending, dan win jij die kaarten. Zo makkelijk kan het zijn. Dus zorg er alvast voor dat jij die NPO Luisterapp helemaal klaar hebt staan. En hoor je een ticketalarm vanavond bij Andres in de avondshow vanaf 7 uur. Dan maak je dus kans op kaarten voor Vrouwkje komende zondag al. Ondertussen ga je met de meeste muziek richting het einde van je werkdag. Met mij, Anan, en de koning als het gaat om doorzetten. Zometeen.

Måneskin bij 3FM en The Loneliest. Als je even eerlijk naar jezelf kijkt, ben je dan een doorzetter? Of ben je een opgever? Dat kan, hè? Dat alles dan tegen zit, dat je denkt, nou, weet je wat, doe morgen wel weer. Ik kan het me voorstellen. Misschien heb je wel vandaag zo'n dag dat je aan het werk bent en dat het even niet lukt. Dan heb je altijd de doorzetters en de opgevers. Ja, ik val zelf in de categorie doorzetter volgens mij. Maar echt tot vermoeiend aan toe van iedereen om me heen. Dat ze denken, hou nou gewoon eens een keer op, weet je wel. Dan ga ik elke keer maar proberen het allerbeste eruit te halen. Dan heb je Sam Veld alleen nog niet gehoord. Want Sam Veld, als hij muziek maakt, dan wil hij het allerbeste resultaat. Maar hij wil ook heel veel plezier eruit halen. En hij ging even in zijn gedachten terug naar het moment dat hij begon met muziek maken. Dat je echt gewoon kon doen en laten wat je wilde. Alles maken omdat er een passie uit voortkwam. En had gewoon zoiets van, ja, lekker is dat. Dat wilde hij opnieuw beleven. Dat gevoel van plezier en passie, dat wilde hij weer helemaal terughalen. Dus wat dacht hij? Ik maak een nieuw muziekgenre. Gewoon iets wat nog niet bestaat. Nou, dan ben je een doorzetter, want deze man, het lukte niet. 12 maanden is hij bezig geweest. Bijna een jaar is hij kwijt geweest, maar het is hem gelukt. Een nieuw muziekgenre is geboren. Future Tropical. Dansbare, vrolijke, warme muziek. Ja, het is ook wel gewoon echt Sam Veld. Need That Love is nieuw bij 3FM. I need

0: Focus Mix.
1: Je gaat hem zometeen horen bij 3FM. De Hocus Focus Mix. Eén grote muziekmix om ervoor te zorgen dat jij net even wat beter aan je werk toe komt. Ik weet niet, misschien ben je wel hetzelfde als ik. Dat je gelijk naar buiten kijkt. En dan ben je afgeleid. En dan blijf je maar naar buiten kijken. En je komt eigenlijk niks meer aan toe. Dat gaat zometeen niet meer gebeuren. 100% werkgarantie zometeen. Ik bedoel, het is ook gewoon een halverwege de week. Het is de weg naar je weekend. En dat kan allemaal een tandje sneller. Met de Hocus Focus Mix. Zometeen. Ben ik benieuwd. Waar ga jij mee bezig als je die mix zometeen hoort? Het zou leuk zijn als je dat achterlaat in de NPO Luisterapp. Dat kan je doen met een fotootje van je werk. Wat nu voor je ligt. Misschien... Is het wel het huishouden als je thuis aan het werk bent? Misschien ben je buiten aan het werk. Dan kan je een fotootje sturen van de straat of de plaats waar jij op dit moment aan het werk bent. Misschien zit je wel op kantoor. Maar je mag het ook met een berichtje gewoon even achterlaten. Even een tekstberichtje. Wat gaat jou bezighouden de komende paar minuten dat jij die mix gaat horen? Laat jij dat weten. Dan maak je kans op Sophie's snoeppot. Kan je even nog lekkerder die werkdagen doorkomen? Zou mooi zijn, toch? Dus

like Naomi Campbell. It's me.

ik de Hocus Focus Mix voor je draaien. Dan kan jij even goed aan het werk, even goed geconcentreerd, energiek bezig zijn en ondertussen alles afronden wat er nog moet gebeuren. Ik zie bijvoorbeeld een appje van Rosanne voorbij komen in de NPO Luisterapp. Die zegt, hoi Anand, ik moet echt even bezig met de boekhouding van mijn sieradenbedrijf. Maar ik vind het zo saai. Hopelijk lukt het beter met de mix. Ik hoop het ook voor je. We gaan daar samen voor. En mocht je nu luisteren en denken, nou, ik moet ook nog wel het een en ander afronden. Kom maar door via de NPO Luisterapp. Wat doe jij dan? Laat je van je horen met wat jij gaat afronden tijdens deze mix. Dan maak je kans op Sophie's snoeppot. Die komt dan naar je toe. Kan je lekker snoepen tijdens de werkdagen. Zou lekker zijn, toch? Nu de Hocus Focus Mix bij 3FM.

0: geweest. Hoe ging het?
1: Nou, het ging in etappes. Dus de eerste keer heb ik even moeten stoppen. En toen de mix helemaal begon, toen kwam ze weer bij me.
0: Oh, nee.
1: En toen lukte het weer een keer.
0: Oh, wat goed zeg. Maar die haren die komen ook echt tot haar middel, of niet?
1: Ja, die komen bijna tot de kont zelf. Die komen tot de kont. Ze heeft het ook al één keer gedoneerd. En nu is het weer zo lang. Dus ja, dat is gaaf.
0: En staat er dan een volgende donatie op de planning? Of is het nu de bedoeling om het wel echt zo te houden?
1: Nou, volgens mij is het voor nu nog even de bedoeling om het lang te houden. Maar uiteindelijk zal ze dat ook alweer gaan doen.
0: Zou jou wel een hele hoop werk schelen, hè?
1: Ja, dat wel. Maar het is het waard. Dat zeker waar.
0: Daarom. Hey, ik ga je belonen voor dit harde werk. Je krijgt van mij een snoeppot van Sophie. Dus dan kan je lekker de werkdag blijven snoepen.
1: Nou, super tof. Dankjewel.
0: Hey, en maak er nog een mooie dag van, hè, voor de rest vandaag.
1: Hey, doei. Groetjes.
0: Hoi. De Bauza is voor je onderweg. En dit is nieuwe muziek van Direct bij 3FM. My Friend. We are on a-

0: goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat een zware klus heb jij gehad net, hè?
1: Ja, dat is vooral mentaal ervaren.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja. Even voor de duidelijkheid. Jij stuurt een foto in de NPO Luisterapp van jouw dochter op bed met hele lange haren. Hele mooie haren, maar lang. En, ja, en jij moet het verzorgen.
1: Ja, die gaat weer dansen en wil het graag in de staart hebben. Maar ja. Dan moet eerst alle kleedjes en knopen eruit. En dan moet de staart er nog in. En daar gaat niet zonder slag of stoot. Daar gaat met gemopper. Dus dan is zo'n mix wel even lekker als afleiding.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja. Even voor, want ik ben een man en ik ben 24 jaar. Ik heb geen kinderen. Hoeveel werk is dit?
1: Nou, dit heeft wel wat ervaring nodig. Dus,
0: dat kan ik me voorstellen. Wat ging dit soepel?
1: Ik heb het gedaan om het 61 minuten te kunnen.
0: Oké, okay, ja, maar ging dit soepel nu? Want je bent net bezig.

0: en Banner met de middagshow bij 3FM. En lekker veel muziek. Calvin Harris, Sam Smith. Ga je horen, net als Post Malone. Komt eraan. 3FM.
1: Ster. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
6: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor 35 euro. Je abonnement stopt automatisch.
8: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: anders doet.
1: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.

Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit.

0: Klaas, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Deze man wist niet wat hij zag.
2: Tegenwoordig weet je het niet, hè? Want het is een rare wereld geworden, hoor.
1: Ja, waar het over gaat, vertel ik je zo meteen.
3: NOS op 3.
1: Eerst een belangrijk overleg in Politiek Den Haag. Het kabinet, werkgevers en vakbonden gingen met elkaar om tafel vanochtend. Het ging allemaal over een sociaal akkoord, met daarin afspraken over bijvoorbeeld uitkeringen. Dat gebeurt na een spannende periode. Er waren allerlei stakingen vanwege bezuinigingen op uitkeringen. Maar die bezuinigingsplannen zijn inmiddels van tafel, zegt mijn collega Eva.
4: Nou, de bonden die zijn heel erg positief, omdat ze nu inderdaad die bezuinigingen van tafel hebben. Dat vinden ze echt een grote overwinning. Nou, dat voelde je vandaag ook nog steeds. En dan zeggen ze tegelijkertijd van, nou ja, wij willen ook een akkoord, maar het moet allemaal rustig gaan. In ons tempo, want we willen het vooral ook goed doen.
1: Volgens de vakbonden kunnen uitkeringen voor werkloosheid of arbeidsongeschiktheid nog wel verbeterd worden. Maar daarover moeten we dus eerst eens worden met het kabinet en de werkgevers. De Franse politie stopt voorlopig met het gebruiken van flitsgranaten. Gisteren raakte in Frankrijk een jongen van 15 bij een scholierenprotest zijn hand kwijt door zo'n flitsgranaat. In Frankrijk zijn al een tijdje hevige protesten tegen de slechte kwaliteit van het onderwijs, de te volle klas en ook het lerarentekort. Op twee plekken in Veenendaal, in de provincie Utrecht, heeft de politie illegale prostitutie ontdekt. Tijdens de controle waren er twee vrouwen uit Oost-Europa en Zuid-Amerika in het pand. En de uitbater daarvan bleek niet de juiste papieren te hebben. En in Tilburg is een helikopter neergestort op een verzorgingstehuis. Ja, tenminste, dat is het scenario van een rampenoefening daar. Ja, mensen zijn zogenaamd onder het puin beland. Reddingswerkers proberen die vervolgens te bevrijden in die oefening, zegt de brandweer.
5: Er liggen meerdere slachtoffers in de puinberg. De bedoeling is dat ze zelf de slachtoffers uit de puinberg weten te halen.
6: En dan gaat het om vooral poppen, neem ik aan, toch?
5: Nee, er liggen daadwerkelijk levende mensen onder de puinberg. En het doel is om ze te vinden en uiteindelijk te redden.
1: Ja, deze man kan het allemaal goed zien vanuit zijn appartement. En hij is blij dat het maar een oefening is.
2: Ja, dat is zonder meer. Ja, dat is zeker. Ja, maar tegenwoordig weet je het niet, hè? Want het is een rare wereld geworden, hoor. Er komen mensen onder de grond vandaan. Dan zeg je, hoe kan dat? Want ja, het is gewoon zo. Ja, het is gewoon mooi om te zien.
1: Ja, we weten niet of iedereen al bevrijd is daar in Tilburg. Maar weet hoe later vanavond komt er vanuit het westen regen aan. Morgen is de Indian Summer dan echt voorbij. Een mix van zon en wolken met een klein buintje tussendoor. En de temperatuur wordt ook weer even winnen. Maximaal 16 graden.
0: Ah, jongens, het is nu al lachig hier.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
5: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
9: Let's go for more than extra, Max.
8: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
10: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
11: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
12: Hi, dit is Vrouwtje.
13: Vanavond vanaf 7 uur. Kans op kaarten voor de show van Vrouwtje in de Melkweg Amsterdam. 3FM. Barend en Benner.
14: Ja, ja, de bijna nummer 1 middagshow onderweg naar de nummer 1 positie. Want hij is hier, zeg hey, Gordon! Woehoe!

0: FM, het is Barend en Benner met Nelly, Jammetje. En ik vind het zo leuk dat hij eindelijk een keer bij ons in de studio's. Want laat ik even voordat we gaan applaudisseren. Ook als radiofan, als jongetje, wat je inmiddels niet meer zou zeggen. Op Noordzee en op 538. Zoveel naar geluisterd. De man die het bruto nationaal product van Frankrijk is afgevallen in gewicht. Hij is er gewoon. Gordon! Ik hoorde 35,2 kilo afgevallen.
1: Ja.
0: Dat is zeg maar 7 zakken aardappelen en mijn
1: gemuts aardappelen. Ja.
0: En mijn gebruikersvoorraad 2023. Ah.
1: Daar geloof ik niks van.
0: Nee.
2: Dat was wel meer.
0: Je zit wel op de helft.
1: Nee, maar leuk, man. Het is bizar veel. En het, weet je, eigenlijk realiseer je pas hoe zwaar je bent als je de foto's van voorheen ziet. Want als je nu filmpjes bijvoorbeeld ziet dat ik naar Dubai ben verhuisd een paar jaar geleden.
0: Ja.
1: Daar was ik echt op mijn zwaarste. Topzwaar. Ook super ongelukkig met mijn leven, met mezelf.
0: Ja.
1: En als je ziet dat ik het hef weer in eigen handen heb genomen. Dan pas realiseer je van wow.
3: Maar besef je ook wel eens dat je dan zo'n trap oploopt. En dat je dus niet 7 zakken aardappelen meeneemt.
1: Ja, schrikkelijk, jongen. Echt
3: bizar.
1: Waar. En het mooie is, wij wonen nu op 7 hoog, Patrick en ik. En ik loop dus gewoon 2-3 keer per dag. Dus nu 7 hoog naar boven.
0: Ja. Wat?
1: Standaard. Ja, doe ik standaard.
0: Voor de mensen die echt even geen idee hebben. Gordon is een traject aangegaan met de Mens Held. Wilde er even gas op gaan geven. En iedereen een beetje lachen. Een beetje daar heb je hem weer. Die oude aandachtjunk, weet je, daar komt hij weer aan. Ja, toch? Ja, dat waren de geluiden.
1: Het leuke was, ik zag net een bericht voorbij komen. Johan Derksen heeft...
0: Respect.
1: Ja. Doorzettingsvermogen. Nou, ik zeg, die luister ik in.
0: Maar wat was de motivatie om te zeggen, jongens, je bent 58, je hebt geld zat, je hebt alles voor elkaar.
1: Nou ja, inderdaad. Ja. Maar weet je wat het is? Ik zat op een heel slecht punt in mijn leven. Bij Die Car. Zat, die commando.
0: Ja.
1: En die stond op de cover van de Mens Health. En die zei tegen mij, ja, maar dit moet jij ook doen. Ik zeg, nee, man, gek. Ik ben 57, rot op. Dat ga ik nooit redden.
0: Ja.
1: En toen, hij zegt, als ik nou zorg dat je gebeld wordt van de week. Hij zegt, zeg je dan ja? Ik zeg, nou ja, ik ga erover nadenken. En de volgende dag belden ze.
0: Ja,
1: ja, we hebben het toch, we zouden het echt helemaal te gek vinden. Als ja. En toen zat ik bij de ochtendshow. Toen dacht ik, nou weet je wat.
0: Je deed de ochtendshow bij Radio 10.
1: Ja, en voor de ochtendshow Radio 10 dacht ik, voor de luistercijfers, leuke,
0: leuk.
1: Goede
0: storyline. Precies.
1: Ik dacht, ik ga het doen.
0: Ja.
1: Maar ja, niet wetende van shit, ik ga het doen. Maar ja, what the fuck. En ik had helemaal in mijn hoofd, oh, dan moet ik die cardio genoemen. Ik een hekel aan heb. En rennen en weet ik van.
0: Ja.
1: Maar niets is minder waar.
0: Je ging ervoor. Je ging ervoor.
4: Maar hoe heb je die knop dan weten om te zetten?
1: Nou ja, ik heb eerst een heel goed gesprek gehad met de coach, Jasper Smits.
0: Hij is wel een soort, iedereen die spreekt die dit heeft gedaan, ook Hartstel, DJ vriend van mij, stond op de vorige cover, Brennan Hart.
1: Ja.
0: Vorige maand.
1: Ja,
0: het schijnt toch een soort life-changing gozer te zijn op een of andere manier.
1: Hij is echt niet normaal. Het is echt, hij heeft ook een bedrijf erin gespecialiseerd om mensen te begeleiden. En de manier waarop hij uitlegt waarop je, daar denk ik dat ik ook dus nu eindelijk de formule heb gevonden.
0: Ja.
1: Om het niet meer te verliezen.
0: Ja.
1: Dus dat je niet meer terugvalt in oude gewoontes.
0: Maar het is zo mooi, jongens. En dan gaan we de show ook openen. Is wel grappig. Ik hoorde dat gisteren op zijn socials. Had hij die foto's naast elkaar gezet.
4: Ja.
0: Dus het gekke is, ik zie Gordon helemaal niet als zo'n dik iemand. Maar ik zat te kijken. Ik denk, wat leuk, die conciërge van hier beneden. Staat op de foto. Zo staat. Die foto moet je echt even checken.
1: Ja, die is fantastisch.
0: Gewoon een hele ongelukkige conciërge. Dat was het echt een beetje. Maar die ongelukkige conciërge is heel veel kilo kwijt en gaat hij lekker een half uurtje lol trappen.

0: Morris en Sammetje Smit, Promises. Het is Barend en Benner wat je hoort.
1: Hey, is Sam Smit is toch ook een type ook?
0: Die is wel volkomen doorgeslagen.
2: Oh, wil je de goede verhaal horen?
1: Ja, maar echt niet.
2: Hij wil natuurlijk aangesproken worden als Dem. Ja. Dem.
1: Nou, qua figuur kan het.
2: Ja. Maar hij had dus als een interview op de Engelse radio. En dan had hij dus, vroegen ze hem van, ja, wat had je willen worden als je geen zanger was geworden?
1: Ja.
2: En toen zei hij, Fisher Dem. In plaats van Fisherman, zei hij Fisher Dem.
1: Nou ja, maar die man.
0: Maar jongens, het leven is zoveel mooier dan je...
1: Ik vind sowieso die hele pronouns gebeuren. Dat ik zeg, kom op, get a fucking life. Kom op.
0: We zitten hier gewoon lekker radio te maken. Ja. Gordon is er, mensheld, coverman. Ja, 35 kilo afgevallen. Nee,
1: op mijn 58 zeker. Ja. Ik ga vanmorgen wil ik naar zo'n winkeltour. Ik wil mezelf in zo'n schap zien liggen.
3: Uitverkocht.
1: Ja. Dat wil ik zien. Oh. Dat vind ik leuk.
0: En maar je gaat natuurlijk vaak Schiphol op. En moet je even voorstellen dat je nu in plaats van dat je aankomt. In plaats van dat je naar die tosti-winkel loopt. Nee, om daar 8 tosti's te halen.
1: Dat was jij.
0: Ja. en dan die boekenwinkel.
1: Haco. Ja, leuk.
0: Lekker man. Hey, even. Want het is natuurlijk ook mooi om een voorbeeld te zijn. Wat je in één keer bent. Ja. Het is ook lekker. Want je zegt, ik ben 58. Zeker. Op mijn 57ste kreeg ik het hele gebeuren aangereikt om dit te gaan doen.
1: Mm-hmm.
0: Heel veel mensen denken ook, ja jongens, dat hele dik zijn, laat maar lekker zitten. Ja, maar het maakt geen reet uit.
1: Dat is precies de hele storyline is, dat ik in die periode zat, dat ik dacht van, ja, maar weet je, ik vind het wel goed zo, laat maar zitten. Ja. En het is toch te laat. Ik word 58.
3: Ben je zo'n emotie-eter dan?
1: Nee, dat niet. Maar ik ben een Bourgondier. Ik hou van echt heel veel. En nog mateloos. Ja. Geen grenzen. Met alles niet.
0: Nee, herken ik. Herken ik enorm.
1: Ja, maar dat herken je toch. Ja. Maar weet je, ik zat op een gegeven moment zo slecht dat ik mijn suikerspiegel, dus mijn diabetes, was echt verschrikkelijk. Dat ging alle kanten op. En dat heeft ook allemaal te maken met je vermoeidheid bijvoorbeeld. Dat komt daardoor mega door. Mood swings zijn verschrikkelijk. Explosieve aanvallen in je karakter.
0: Ja.
1: Alles had ermee te maken en daar wilde ik vanaf.
0: En wat dacht je gisteravond toen je Joep van het Hek zag? Is ook goed voor jou bij Renze? Om misschien even een paar kilo, ook al ben je bijna 80? Of hoe oud is hij? 70?
1: Ja,
0: maar even, je zat aan tafel. Renze, Joep van Hurenstein van het Hek.
1: Ja, kijk, ik wist niet eens dat hij zou komen. Dus ik kom daar in die kleedkamer. Ik heb die man netjes een hand gegeven. Hij was heel aardig. Ja. Hij zei ook, wat zie je er verdomd goed uit. En aan die tafel dan zeggen dat het hem niks interesseert.
0: Ja.
1: Vind ik prima.
0: Want hij is een beetje naar over jou geweest in een column. Wat heeft hij allemaal over jou gezegd?
1: Allemaal vreselijk, weet ik veel. Zielige man, weet ik wat. Geen leven, aandachtstrekker.
0: En hoe zit je dan tegenover hem aan zo'n tafel? Dat je dan, ik ga hem even pakken.
1: Ah, nee joh, ik sta erbij. Ik heb eigenlijk best wel moeten lachen om die columns. Want ik weet, kijk, hij is recensent, hij mag zoiets schrijven. En laten we heel eerlijk zijn, wie leest op het NRC? Met alle respect, dat zijn 50.000. Oké, maar goed. Mensen die wel opgeleid zijn.
0: Nee, maar je hebt gelijk.
1: Klein krantje.
0: Ja, oké.
1: En ik vind het allemaal prima. Ik heb zelf ook dingen gezegd. Ik heb zelf ook columns geschreven. Ik heb ook, weet je, wie de bal kaatst, kan hem terug.
0: Ja, vind je

0: Omdat ze vaak van jou zeggen, hij kan ook zo uitdelen. Ik moet ook een beetje incasseren.
1: En ik vind het ook helemaal niet erg. Ik kan er meestal wel op lachen. Ik vind het best wel humor ook. Ja. Dan denk ik, ja, je mag er wel van zeggen. Gisteravond zei die aandachtsgeil. Weet even wat, dat mag je ook allemaal zeggen.
2: Ja.
1: Ik vond dat ik mooi rustig bleef gisteren in het gesprek.
0: Denk je ook dat je, zeg maar, als je, zeg maar, de lekker erin zit, dat het inderdaad, wat je ook zegt, die enorme aanvallen, woede.
1: Nee, en
0: kom
1: maar op.
0: Dat is hebben. Lekker, hè?
1: Ja, dat is fantastisch.
2: Ja.
1: En wat, weet je, dat ik dan weer zo flauw vind. Laat ze al die oude fragmenten zien dat ik tekeer ga tegen iedereen. Dan denk ik, ja, waarom doe je dat nou?
0: Ja, omdat die jongens ook iets willen. Die willen ook scoren.
1: Ja,
0: en
1: maar
0: die...
1: ga nou. Nee, doe dat nou niet weer. Dan denk ik, nou, ik doe helemaal niks weer.
0: Maar daarom zit je hier in het warme bad van de NPO. Ja, in het kraakband van de NPO 3.
1: Een kraakband. Over mijn handen jeuken als ik binnenkom.
0: Ja, dat snap ik. Ja, ze gaan hier
1: schilderijlijstjes aan de muur.
0: Ze gaan hier zaterdag de partijdag van de SP gaan ze hier organiseren. Dat is een beetje wat hier kan natuurlijk.

0: Lenny Mansou en Wrecking Ball bij Barend en Benne. Als je denkt, dat zitten we te hijgen en te lachen, we hebben Gordon te gast.
1: Ja, heerlijk.
0: 35 kilo afgevallen en 3500 kilo aan grappen is die erbij gekomen.
1: Heerlijk.
0: Dat hebben we de afgelopen half uur lekker gedaan op de radio, op de stream. En ontzettend leuk half uurtje met Gordon.
2: Ja, ja. Gezegd,
3: kom je morgen weer?
1: Dat zei hij gisteren ook. Ja.
0: Goed is dat, hè?
1: Het is zo goed.
0: Het is, ja, het is zo goed.
1: Morgen, nee, maar, ik kom vanavond nog een paar keer.
0: Ja.
1: Nee, ik zit straks bij RTL Boulevard en praat ik. Ja, even een serieus onderwerp. Kinderen met jeugdreuma. Dus dat is wel een heel serieus onderwerp.
0: Oh, ja.
1: Maar dan sta ik aan de desk. Nou, gaan er niet lachen.
0: Wat is het nou? Ja,
1: je
0: bent een soort geweten van de
4: overgang.
1: Ja.
4: Zit
1: je in de overgang?
0: Ja. Maar Gordon, je zou niet zeggen dat zij bijna 40 is, hè?
1: Is
0: ze,
1: oh,
0: zij wordt volgende maand voor ze 40, hè, Gordon?
1: Dat ziet er goed uit.
0: Niet normaal, hè?
1: Ja, maar dat betekent dat je heel veel smeert.
0: Ja,
3: ja, dat klopt.
1: Ja, ik heb heel in je gezicht.
4: Nee, sorry, ik ben heel serieus. Je zit bij Boulevard, je gaat praten over kinderen met
0: jeugdreuma.
1: Ja. Heel pijnlijk, hè?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Zullen we deze instart gebruiken vanavond? Om het onderwerp even aan te kondigen, hè? Dat we nu zo vals zijn, weet je, dat we dat sturen. Weet je, dat zou ongelooflijk zijn. Dat
1: we zijn op zoek naar zeg maar donateurs om geld te werken voor onderzoek naar jeugdreuma. En dat is heel belangrijk.
0: Wat mij opvalt, ik zie je zitten, shownieuws. Je bent bij sommigen, ben je weer een beetje aan het kijken. Zo van, oké, ik vind die Airbus leuk en dat vliegtuig leuk en op vakantie gaan leuk.
1: Ja.
0: Maar je zei net ook tegen mij van, ik mis een beetje gewoon echt goede entertainment op die televisie.
1: Ja, dat mis ik sowieso. Ja, ja, ik vind het gewoon jammer dat er allemaal van die serieuze kut-talkshows zijn.
4: En moet ik het toch vragen?
1: Wat?
4: Gaat het ooit nog gebeuren? Jij en Gerard?
0: Jawel, man.
1: Ach, het zou voor Gerard ook top zijn, man.
3: Vraag je nou echt, Nel?
4: Ja, ik ga toch vragen. Ja, het komt een miljoen keer binnen.
0: Komt miljoen keer, onze audience. Ja,
4: iedereen vraagt het.
1: Nee, maar sowieso is dat een...
3: Het is toch een soort oasis.
1: Een gepasseerd station.
3: Nee, het is een soort oasis dit.
4: Dat denk ik dus ook.
3: Dit ga je volhouden tot het moment dat jullie bekendmaken dat jullie een volle arena gaan doen.
1: 5 miljoen krijgen de man.
0: Ja, dan wel, ja. Maar het rare is... Ik vind jou een hele aardige gozer en een fijne studiogast. Maar dat vind ik van hem ook altijd. Hmm. Als hij binnenkomt, is ook altijd, altijd lachen, gelijk leveren, gelijk gas.
1: Ja.
0: Nooit zagrijnig, altijd een paar kutgrappen. Ja, is toch mooi? Ik vind het mooi. Ik vind het een hele prettige eigenschap. Het is altijd vervelend. Nou
1: ja, die filmpjes komen steeds voorbij op TikTok.
0: Ja, en niet normaal.
1: Ja, sommige dingen weet ik niet eens meer, weet je. Dat nee. Oh mijn god, dat heb ik ook nog meer. Dat word ik zo onder invloed.
0: Ja.
1: Maar ik...
0: Heb je dat nooit gedaan?
1: Nee.
0: Ik wel. Op de radio. Op de radio wel. Ja.
1: Oh nee,
0: dat
1: ik niet.
0: Nou,
1: ik ben wel eens een keer dronken
0: geweest,
1: nog gebleven. Zeg maar, dat hadden we de uitzending over Gay Pride.
0: Ja,
1: dat was vreselijk.
0: Ja.
1: Maar ik ben nooit onder invloed.
0: Nee, ik moest gewoon een keer, het was in 5:30, ik moest wel gaan. 'S ochtend.
1: Oh, maar dat lijkt me verschrikkelijk.
0: Dat was het ook. Dat was het ook. Het was heel erg.
1: Ja.
0: Zeker.
1: Maar wees blij dat je ervan af bent.
0: Lekker, 2 jaartjes.
1: Kom, ik heb al gebeld.
0: Tot graag.
1: Hey, we gaan het welke vieren met een pakje.
4: Vroom, vroom.
0: Ja, met
1: een pakje. Een pak van Maart.
0: Ja, echt. Nou ja, het is... Het
1: wat
0: is,
1: goed moet. Je hebt er een neus voor ook.
0: Wat leuk toch, man. Ontzettend leuk dat je er was.
1: Dankjewel.
0: En we gaan lekker... Je moet even wisselen met Stef.
5: Ja, Stef.
0: Van...
5: Ik zit hier lekker warm nog.
0: Heerlijk. En vergeet niet, we kopen ook gewoon lekker die mensheld. Het schijnt de best verkochte nummer ooit te worden.
5: Ja.
0: Omdat... het is niet normaal, omdat wonderen bestaan gewoon. Hè? Het is ongelooflijk. Ga je er gelijk vandoor?
5: Ja, ik moet om...
0: Even kijken.
4: Ja.
0: Heel goed. Lekker.
4: En had ik gelijk?
0: Ja.
4: Heel
0: goed. Ja. Heel goed. Oké, jongens. Gordon was er. Wat een show. Wat een show.
6: NOS op 3.
0: Ja, het is onvoorstelbaar, heerlijk. Jongens, echt zien in die uitzending van Boulevard over jeugdreuma zo meteen. Daar gaan we zo voor zitten. Oh, wat een heerlijk half uur zeg. Precies wat je wilt toch, echt fantastisch. En je weet ook gelijk als Stef binnenkomt, je weet dat hij gaat zeggen.
5: Ja,
0: en dat maar ik vind het wel, ik vind het wel een fijne gozer.
3: 100%.
0: Echt, Gordon ook.
4: Ik ben blij met je in mijn broek geplast aan het lachen. Gewoon.
0: Jongens, even ademhalen, rustig aan en het komt allemaal goed. Eerst is hier NOS op 3.
7: Zo is het, goedemiddag. Ouders van de minderjarige railschoppers in Hoogeveen kunnen een bezoekje van de politie verwachten. Dat zegt de burgemeester van Hoogeveen. Ja, die plaats in Drenthe wordt al een tijdje lang geteisterd door een groep jongeren op fatbikes die met vuurwerk, stenen of met eieren gooien. Gisteravond nog werden 6 jongeren opgepakt in Hoogeveen. De dag daarvoor ook al 8 stuks. Ja, deze jongeren halen ook wel eens wat kattenkwaad uit in Hoogeveen en begrijpen wel waarom jongeren daar gaan rellen.
8: Sensatie. Sensatie zoeken.
9: En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
8: Ik nee, ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
9: Wat zoek je dan eigenlijk wat je anders niet kan vinden?
10: Een dood dorpje, eigenlijk wat gezelligheid. Dan is het nu altijd in de stad en dan wil iedereen het kijken en zien.
9: je ouders, weten die dan ook dat je hier bent?
2: Ja, ik mag deze dag vanaf gisteren, ben ik de laatste dag bij geweest. Nu mag ik ook niet meer in de stad komen in de avond.
7: Ja, de burgemeester van Hogeveen zegt dus nu dat de politie straks langsgaat bij de ouders van die meerderjarige railschoppers, maar dat er ook een brief op de deurmat valt. Paulien Cornelissen heeft een week na haar overlijden een record te pakken. Ze staat nu met 7 boeken in totaal in de bestseller top 60. En dat is nog nooit eerder gebeurd bij een Nederlandse schrijver, zegt de stichting achter die bestsellerlijst. Ja, de hoogste binnenkomer is het boek In het Kort van Paulien Cornelissen. Die staat op plek nummer 9. Daarna volgende boek Taal is zeg maar echt mijn ding. Een van haar bekendste boeken op plek nummer 11 staat hier. In haar boek He He staat op plek 12 nu. Paulien Cornelissen, cabaretière en schrijfster, overleed aan de gevolgen van kanker afgelopen week. Ze was 50 jaar. En in Leiden staat een speciale plant in bloei. Het is de penisplant. Ja, best bijzonder, want het gebeurt maar eens in de 5 of 10 jaar. De plant staat 4 overeind, is bijna 3 meter hoog, stinkt behoorlijk. Al zijn er ook mensen die het luchtje wel te doen vinden.
10: Ik vind het eigenlijk wel lekker ruiken nu. Zo'n hele zure Franse kaas die dan weer eigenlijk naar een kelder ruikt. Een vochtige kelder of zo.
11: Nee, het was een zeer onbehagelijk luchtje inderdaad. Ja. Het is een soort kaasachtig muffellucht inderdaad. Maar het is een ervaring voor een keertje even.
7: En wie die penisplant zelf wil ruiken of wil zien, die moet snel zijn, want hij bloeit nog maar een paar dagen en je vindt hem in de Leidse Hortus Botanicus.
0: Nou, het is toch lekker dat we nu even onszelf zo in de toom hebben dat we even er niet op ingaan.
7: Ja. Beter dat Gordon weg is.
0: Zo is het. Ja. Lekker. Oké, we doen het weer nog even, Stef. Ja, dankjewel, man.
7: Nu nog even pieken in het staartje van de Indian Summer. Laat vanavond vanuit het westen komt het eraan. Regen. Morgen wordt het ook weer flink kouder. Maximaal 16 graden. Met een mix van zon en bewolking en een klein buitje tussendoor.
0: Fijn dat je weer terug bent, jongen. Yo. Nellebel, waar staat het vast?
4: Op de A2 Utrecht Den Bosch voor afrit Everdingen 48 minuten. De A6 Lelystad Emmeloord voor de Ketelbrug 34 minuten. De A en de A58 Breda Eindhoven voor best 60 minuten.
0: Dank je.

0: stuurt Vrouwtje haar nieuwe album. En jij kunt erbij zijn.
1: Yo, Andres hier. Ik heb even een kleine tip voor je. Slinger die radio vanavond even aan. 7 uur sharp. Want je maakt kans op exclusieve kaartjes voor de albumrelease show van Vrouwtje.

0: Show 3FM, Red Hot Chili Peppers, Danny California. Mooi zeg, programma waren te binnen. We stonden afgelopen maandag 4 jaar niet meer weg te denken uit je dagritme natuurlijk. Fijn, dankjewel ervoor. En ja, we blijven innoveren. We blijven nieuwe dingen gooien, moet je horen.
1: Is dat Banner?
2: Hey, Banner.
3: Kiek, daar is Banner.
1: Banner, in de buurt. Ik vind het zo leuk om gewoon met random mensen in mijn buurtje om een petsie te doen, even te praten. En elke keer ontmoet ik weer een andere parel. En de een nog mooier dan de andere. En dacht ik, ja, hey, hallo, wij hebben een radioprogramma. De bijna nummer 1 middagshow. Waarom neem ik niet gewoon mijn microfoontje mee? Ja, en hengel ik die mensen voor mijn cameraatje.
0: En wie heb je vandaag?
1: Ik heb vandaag William.
0: En William zien we in welke buurt? Waar zien we die?
1: Ja, ook in Amsterdam-West. Het is allemaal Amsterdam-West.
0: Amsterdam-West. Oké, William, Nelly, Banner in de buurt. Here we go.
4: William, je ziet eruit echt als een parel. Ja, echt een fashion icon.
5: Ja?
4: Wie is jouw stylist?
5: Ikzelf.
4: Nou, vertel eens even wat je aan hebt allemaal dan.
5: Ik heb een jas en ik heb een kruis om van Jezus en ik geloof in Jezus.
4: Wat betekent hij voor jou?
5: Oh, geloof, hè?
4: Mooi.
5: Ik heb mezelf geloofd.
4: Ja, doe je dat?
5: Dat zegt mijn moeder.
4: Dat je...
5: En mijn ouders zijn overleden, hè?
4: Oh, gossie. Al lang?
5: 3, 4 jaar.
4: Had je goede relatie met je ouders?
5: Jawel.
4: Ja? Wat voor mensen waren ze?
5: Rustige mens.
4: Waar
5: mijn vader was heel rustig. Die heeft een ramp van sterrenbeeld.
4: Oh.
5: En een hele sterke mensenramp.
4: Nou, die zijn wel koppig. En je moeder, wat voor sterrenbeeld was die?
5: Weegschaal.
4: Oh ja, dus die was altijd wel een beetje zo balans.
5: Ja, en ik ben een steenbok.
4: Oh, jij bent ook bokkig.
5: Ja.
4: Je gooit ook die horens erin, ja. Is zo boos. Ja. Moet geen ruzie met jou krijgen.
5: Ja, ik houd niet met jou.
4: Nee, dan lijk ik ook agressief.
5: Nee.
4: Nee, toch? Nee. En mag ik vragen hoe oud je bent? Want je ziet eruit als een jonge god.
5: Ik ben 60.
4: Nou, op!
5: Ja, ik ben 60.
4: Ik zag je net aankomen rijden in een bakkie. Is die voor jou?
5: Ja, Opel rot.
4: Dat is een glimmende bolide.
5: Het is een Opel.
4: Zo, hoe hard gaat hij?
5: 50.
4: Nou, ik zag je scheuren.
5: Nou, hard scheuren. Ja.
4: Ik zag je scheuren door de weg. Echt een schurkenbouwer ben jij.
5: Ja.
4: Ben je een beetje spiritueel? En wat maakt jou spiritueel?
5: Ja, dat ik dingen kan aanvoelen.
4: Een beetje in de toekomst kijken.
5: Ja.
4: Kan je dat ook bij mij doen?
5: Ik denk dat je wel veel geluk hebt.
4: Ja?
5: Ja?
4: En dat er nog veel geluk gaat komen?
5: Ja. Ja.
4: En voor de Nederlanders die nu luisteren naar de radio. Wat gaat de toekomst Nederland brengen?
5: Dat de guldens weer terugkomen.
4: Gaan de guldens weer terugkomen? Ja. Dat meen je niet.
5: Ja.
4: Is dat echt?
5: Ja.
4: Hou op.
5: Ja.
4: Nog andere dingen?
5: Dat ik zelf weer een vriendin krijg.
4: En hoe ziet ze eruit?
5: Net zoals jou.
4: Oh. Vond het heel leuk om met je te praten, William.
5: Ja.
4: En blijf zo'n super stijl-icoon.
5: Ja.
4: Zeg maar eventjes. Doei, Barend en Jelmer.
5: Doei, mensen.
4: Dos. Doei.
5: Doei, mensen.
0: Banner in de buurt.
6: Ja, maar die ga ik onthouden, hoor.
0: Ja.
6: Die is echt goed.
0: Ja.
6: Wat? Als iemand vraagt, ik zie in de toekomst een nieuwe vriendin. Hoe ziet die eruit dan?
0: Zoals jou.
4: Ja.
0: Ik vind er wel meer een soort van diepere maatschappelijke laag onder liggen. Kijk, we wonen allemaal in buurten. Of het nou Almere is, Hellevoetsluis, Boksmeer of Amsterdam. Praat eens een beetje met de mensen op straat.
4: Het is zo leuk.
0: Het is altijd lachen. Ik doe het ook. Weet je, Nel die doet er een microfoon bij. En volgende week woensdag hebben wij een nieuwe Banner in de buurt.
4: Woo!
0: Nee, ik zou wel zeggen, hou af en toe de microfoon eronder.
4: Ik had hem gewoon opgeklipt.
0: Ja.
4: En hij heeft hem ook opgeklipt.
0: Gewoon hengelen. Het is net vissen. Dat is ook weer populair, weet je.
4: Ja, dat is ook waar.
0: Meer Show 3FM. Alex Warren is hier.

0: Show 3FM, Alex Born. En Emerald Eyes, Bart de Binner. We zijn er voor je vanavond tussen 7 en 11. Kaarten te winnen voor Vrouwtje, album release show. Aankomend weekend gaat het allemaal gebeuren, vanaf 7 uur met Anders. The Voice of a Generation maakt een leuk programma, man. Ook een lekker live, die TikTok-avond, top. Anders lekker bezig, dus hou daarvoor sowieso je radio aan. Wij zijn Bart de Binner. Vanavond is 6:30 te gast in de show. We hebben Gordon al gehad, dus we moeten zometeen allemaal nog even een koffietje pakken.
1: Ja, even bijkomen.
0: Even bijkomen. Julia, au!
1: Hey man!
0: Precies. Hoor wat het zit, hoor je vanavond allemaal tussen 6:30. En dit is Omdat Je Het Verdient. M83.

0: M83 en Midnight City bij Barend en Benner op NPO 3FM. Zo jongens, lekker uurtje. Dit is de middagshow. Fijn dat je er bent. Ik hoop dat je een beetje een lekkere dag hebt gehad.
1: Het wordt nog veel mooier.
0: Nou. Wordt het nog mooier?
1: Ja.
0: Heb je weer iets weggegeven zometeen?
1: Nee, maar
0: Okay. Ja,
1: ik kan moeilijk zeggen tegen de luisteraar. Ja, het was leuk, maar het wordt alleen maar minder.
2: Ik heb net tegen mijn vader gezegd, je moet wel echt luisteren. Want Jelmer geeft de hele tijd bioscoopkaarten weg.
1: Ja, maar dat is vandaag niet.
0: Oh. Oké, alright. Ik heb zometeen wel iets... even persoonlijks te delen.
1: Oh.
0: Kan niet anders zeggen.
2: Oh, daar hou ik altijd van. Als
0: dat vind jij mooi, hè?
2: Ja,
0: als je personal hoort.
2: Ja, als ze gewoon lekker de diepte ingaan. Lekker zo je hart kneedt.
0: Zometeen meer.
3: 3FM.
4: Nu bij DA. Alle supplementen van Nieuwkerk. Tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
5: De vriendelijke specialist.
6: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
8: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
9: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker... voor het leven.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen... zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
13: Honor the craving.
14: Domino's.
15: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
16: Hands van voordeel.
15: Aldi.
17: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
18: Simyo.
15: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
19: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: 3FM.
3: Een middagshow, 3FM. Dit is Bart en Benner. 5 uur. Hier wordt bijgepraat over het nieuws uit de wereld en ver daarbuiten. Nou ja, dat is al genoeg eigenlijk. In 2 minuten door Stef Wantra. Hier is NOS op 3. Stef, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Israël staat stil bij de aanvallen van 7 oktober.
2: NOS op 3.
4: Die grote aanval is vandaag precies 3 jaar geleden. Er was in Israël vandaag onder meer een herdenking bij de kibbutz van Kfar Aza, dichtbij Gaza. En vanavond is er ook nog een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was. Dat werd ook aangevallen. Bij de Hamas-aanval op 7 oktober, 3 jaar geleden dus, kwamen 1200 mensen in totaal om het leven. 250 mensen werden ontvoerd naar Gaza toe en 44 van hen werden ook nog eens gedood. Ook in Nederland zijn er vandaag herdenkingen. Ander nieuws dan. Balen voor studenten en oud-studenten met een studieschuld. Want de rente op die schuld gaat omhoog. Sommigen betalen straks bijna 1 procentpunt meer. Hoeveel die rente precies oploopt hangt af van of je nog studeert nu en onder welke terugbetalingsregels je valt. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Onder meer de hoofdstad Kiev werd geraakt. Dat gebeurt vaker en daarbij gebruikt Rusland allerlei soort wapens, zegt mijn collega Christian.
5: Een combinatie van ballistische raketten, kruisraketten, drones en echt alles kan een doelwit worden, tankstations. Nou, we zien sowieso natuurlijk wel dat Kiev altijd al een doelwit was, maar de afgelopen maanden zien we echt een hele heftige intensivering van die aanvallen.
4: Oekraïne heeft inmiddels tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland en daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. Terug naar hier in Nederland, want in een winkelstraat in Schiedam is voor tonnen aan schade na een breuk in een waterleiding. Ja, vanochtend werd bij werkzaamheden aan een nieuwbouwhuis een leiding geraakt en stroomde vervolgens de hele straat vol. En deze winkelier stond tot haar enkels in het water.
6: Het is een beetje moeilijk om te dweilen. Ik ken het ook nergens laten. Dus ja, en de winkel gaat dan dicht, dus dat is wel een heel erge ramp. Ja. Maar ik moet zeggen, de brandweer en de politie zijn naar me toe gekomen. Ze hebben gezegd dat de verzekering er straks langskomt. En de brandweer komt straks kijken. Dus ik moet zeggen, ik krijg wel alle hulp van iedereen.
4: Ja. Ja, maar door die waterschade loopt wel de bouw van huizen in Schiedam nu vertraging op. Het weer laat vanavond vanuit het westen regen. Morgen wordt het weer flink kouder, maximaal 16 graden. En dan zon, wolken en tussendoor ook kans op een klein buitje.
3: Dan 3FM met het verkeer at the moment. Ik heb de A2 Utrecht naar Bosch voor Everdingen 39 minuten. De A6 Lelystad Emmeloord voor de Ketelbrug 29. De A7 Groningen Heerenveen voor Leek 28. De A28 Groningen Zwolle voor Eelde 1.

0: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
3: Alle deuren zitten op slot.
2: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 21:30, VPRO NPO 3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
4: Hey, goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
5: Honor the craving.
6: Domino's.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
11: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
15: Voor de makers.
16: Praxis.
17: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
18: Hi, dit is Vrouwtje.
19: Vanavond vanaf 7 uur.

0: Maar echt beginnen te landen.
1: Ja.
0: Dat heb ik nu met die Ella Langley. Dat draai je al 4 maanden, heb ik een beetje voor lief genomen. En denk ik, oh, wat een goede plaat zeg.
1: Ik zie ons dan gewoon helemaal weer in dat campertje. Met zo'n cowboyhoedje op.
0: Ja.
1: Ach, heerlijk.
0: We hebben toch meer mensen in de gaten gehad dan dat we dachten. Gordon kwam ook gelijk binnen. Ja? Van ja, wat leuk. Jullie in Amerika en in die camper.
1: Heb ik jullie gevolgd op de voet?
0: Ik heb jullie op de voet.
1: Hij vindt jou gewoon een lekker ding.
0: Zo is het nou.
1: Ja.
0: Dat is het. Maar ja, goed, maakt niet uit. Dat vinden wij van jou ook. Maar wij kunnen dat gewoon heel goed scheiden. Werk en privé. Dus dat is prettig natuurlijk. Dit is de middagshow. Bart en Benner, de bijna nummer 1. De energie is goed. We hebben vanavond tussen 6:30 en 7:30 Julia Heetman te gast. Wil ik jou voor complimenteren. Want ik heb gezegd van joh, Nel, zorg er nou voor dat we leuke, frisse, nieuwe vrouwen hebben. En als ik die DM inga, is het al gelijk bij haar mot wat van me, weet je wel.
1: Nee.
0: Ja, maar zo, jawel, zo werkt het wel. Ik denk dat wel die... zo werkt
1: maar het is sowieso leuk. Ik vind het altijd leuk om mensen uit te nodigen.
0: Ik denk dat vrouw benaderen dat het beter
1: gaat. Altijd leuk. Ja,
0: toch?
1: Je voelt je altijd net iets als een leuke vrouw je uitnodigt.
0: Precies.
1: Dat ook voor mezelf.
0: Ja, ja maar ja.
2: Barend en Benner.
3: De drie dingen van de dag die er toe doen of toe deden.
0: Barend en Benner, hij mot wat van me.
1: Vinden ze niet erg.
0: Oké, daar gaan we. Jongens, even een rondje door de hersenpannen van Jelmer, Gustie, Nelly, Benner en mijzelf.
1: Barend van Delen.
0: Jelmer, wat is jouw ding van de dag?
4: Nou, we naderen de ontknoping.
1: Nee.
4: Van de Peter en Petra Cup.
0: Oh.
4: Dan zeg je de Petra Cup. Dat weet je natuurlijk wel, want je luistert ook gewoon naar Wijnand.
0: Heerlijk, de ochtendshow, het geluid van Wakker Nederland.
4: De geweldige, de match made in heaven. De stellen met twee fantastische namen.
1: Oh, vind ik zo leuk dit.
4: Een aantal genomineerden, Bob en Marley.
1: Oh.
4: Ja, mooi, heel goed. Heel goed. Jozef en Maria.
0: Oh, ja.
4: Ja. Ja.
0: Heel Kersietse
4: zit er ook bij.
0: Ja.
4: Kokkie Kokkie. Mijn favoriet is Harm en Monica.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Harm en Monica. Ja. Oh,
4: de naderende ontknoping.
1: Ja.
4: Roos en Marijn is ook goed hoor, trouwens. Ik vind wel jammer dat mijn zus niet meedoet.
1: Wat dan?
4: Mijn zus heet Heidi.
1: Ja.
4: En haar man heet Peter. Heidi en Peter.
0: Ja, dit is een terugkerend verhaal. Ik moet zeggen, het enthousiasme in de studio wordt per jaar minder. Maar oké. Okay,
4: nou, ik vind het dus
0: leuk verhaal, maar ja, geen
4: Nelly kent Heidi en Peter niet.
0: Ontknoping van de Peter en Petra Cup. Kom maar door. Wanneer is die?
4: Ja. Dat weet ik niet, maar we naderen hem wel.
0: Dat is zo'n held ook. Maar ik vond het wel voor jou, maar zijn begrippen ontzettend snel hersteld.
4: Ja, hè?
0: Heel goed. Ja, Nel, wat heb jij vandaag?
1: Ik kwam maandagavond hier in de studio. En toen zat Vrouwtje hier. En Vrouwtje die was bij
0: de artiest.
1: De artiest.
0: Gewoon de krande Vrouwtje.
1: Vrouwtje?
0: Over zo'n leuke vrouw gesproken.
1: Over leuke vrouwen met mooie, hele mooie rode haren gesproken.
0: Ja.
1: En die hebben wij belang niks van gehoord. En zij was hier co-host bij Eva Kleven.
0: Ja.
1: Bij 3 voor 12.
0: Ja.
1: En het mogen zo zijn dat je vanaf nu elke avond vanaf 7 tot 11...
0: Hoppa.
1: Kaarten kan winnen voor de album release show van Vrouwtje.
0: Hoppakee, vanavond vanaf 7 uur weer luisteren. Mijn ding van de dag komt eraan, hoor je zo meteen.

0: je voor. Je hebt in je leven allemaal, niet één, daar geloof ik niet in, maar een paar favoriete platen. Die heb je. Gewoon in je leven een paar die altijd een tijdperk markeren en gevoel naar boven halen. Die heb je.
1: Ja.
0: Stel je voor dat je tegen de eigenaar van die plaat kunt zeggen wat het met je deed. De eerste keer dat je die plaat hoorde tegen diegene. En het wordt ook nog opgenomen.
2: Vet.
0: Nou, die mazzel heb ik gehad.
2: Heel vet.
0: En dat wil ik je zo meteen laten horen. Dat was even een moment. Het is misschien niet de plaat die je kent, maar hoor maar, zometeen hier.

0: De kwaliteit van Naf en Mathies.
1: Wow.
0: Zit ik even met je. Zit ik een beetje na te denken van hoe ga ik dit vertellen? Ik vertelde jou net van, stel je voor dat je gewoon een favoriete plaat hebt in je leven. En dat kenmerkt een bepaald soort gevoel. En een bepaalde periode in je leven. En je krijgt gewoon de kans om tegen de eigenaar van die plaat te zeggen wat je ervan vindt. En hoe je het ervaarde toen je die plaat voor de allereerste keer hoorde.
2: Heel
0: stel je voor, je hebt met Oasis heb jij dat. Of met Suzanne Freek, stel je voor dat dat kan.
2: Ja.
0: Nou, ik heb die mazzel gehad. Maar ook nog eens dat het opgenomen werd. En ik ga je een beetje uitleggen wat het is. Hardstyle is in Nederland iets heel groots, wel in een klein hoekje. Het is een niche, maar wel een hele grote niche.
2: Ja.
0: En het is bij mij binnenkomen lopen in mijn ziel, want zo ervaar ik dat echt, in 2012. Is voor mij iets heel, heel, heel belangrijk. Zeker muziek uit die periode. En daar zitten bepaalde platen in, want allereerst dan begin je dat te luisteren en dan word je een beetje weggeblazen door het harde. Dan kun je dat niet aan. Je hoofd kan dat niet. Wat jammer ook een beetje waarschijnlijk had toen hij de eerste paar keer bij Iron Maiden naar binnen kwam om te luisteren.
2: Ja,
0: dat je denkt van, precies, dat je dan even weg wordt geblazen omdat het zo hard is.
2: Ja.
0: Maar hardstyle heeft ook iets ingenieus als het gaat om melodieën. En er is een plaat, dat heet Melody Man van Frontliner. En die melodie, die klinkt zoals deze, dat roept bij mij ook een gevoel op van absolute vrijheid. Hele weekenden naar de haaien, in auto's zitten, op afterparties, naar feesten met DJ's mee, in binnen- en buitenland en compleet opgezogen worden door die muziek. Dat is wat het bij mij naar boven haalt.
2: Ja.
0: En dat blijft het ook altijd doen. Het is voor jou misschien niet te begrijpen omdat je de track niet kent, maar ik denk dat je wel kan horen dat dit een soort van bijzonder klinkt. En dat het gewoon een hele catchy, warme, meezuigende melodie heeft. En ja, voor mij een hele belangrijke plaat. Oké, wat gebeurt er? 12 jaar verder in de tijd, het is 2026. Ik ga voor een festivalorganisatie genaamd Vroeger Was Alles Beter. Ga ik een podcastserie opnemen met dragers van Hardstyle Classics. De grote mannen van die tijd. Je kent er wel een paar. Wildstyles, Headhunters en ook deze guy. En hij komt als eerste in die opnamestudio. De man, de eigenaar van deze plaat met dit overigens perfecte mid-intro. Is niet normaal. Klinkt zo goed. Het is heel hard, maar ik kan er heel erg van genieten. Zo goed is het. Zo goed. Het is niet normaal. Het is
1: een ballad, hoor.
0: Precies. Dus, ja. Dus hij komt die studio in. En ik denk, ja, weet je wat ik heel vervelend zou vinden? Is dat deze man de studio uitloopt en dat ik dit niet tegen hem verteld heb.
2: Ja.
0: Dus ik denk, weet je wat, ik ga die uitzending gewoon beginnen met dat fragment. En dat heb ik meegenomen. Ik heb gewoon gelijk tegen hem gezegd van, oké, ja, dit is wat het bij mij een beetje deed. Komt ie aan. Ik vind het wel leuk om gelijk te beginnen met een soort van persoonlijke verhaal richting jou, Barry.
1: Oké.
0: Ik vind het altijd wel grappig als je bij jezelf gewoon nog kunt herinneren wanneer je voor de allereerste keer iemand zijn plaat bewust hoorde. Moet op een after zijn geweest in, denk ik, 2012. En ik zat op de bank met allemaal mensen en we elkaar volgens mij van Heartbase af. En ik hoorde, dankzij hardcore legend DJ Demar, die zette Melody Man op van jou. En ik moest gewoon even bijkomen. Ik moest gewoon even van alles wat ik daar hoorde, de geluiden, de, nou ja, wat ik achteraf besefte, perfecte mid-intro. Gewoon alles was zo goed dat ik gewoon even een half uurtje moest ik gewoon even, dat ik dacht van, hé, wat heb ik nou net gehoord? En dat ben ik eigenlijk nooit meer vergeten.
1: Wat te gek zeg.
0: Ja, toch?
1: Ja, dat vind ik echt heel erg leuk. En je hebt hem pas gedraaid op de radio.
0: Ja.
1: Ja, het is wel een hele speciale andere plaat dan ook voor die tijd. Ik vind het echt superleuk om te horen bij.
0: Het is wel leuk om dat tegen iemand te zeggen.
2: Heel leuk. Vind
0: dat
2: ik
0: is
2: ook
0: leuk.
2: Heel sympathiek altijd.
0: Dus dat was leuk.
2: Sowieso echt een hele leuke podcastserie. Ook voor niet-hardstyle-lovers. Ik weet dat jullie een beetje aan het mieren, aan het nerden neuken zijn.
0: Ja,
2: zeg maar dat vind ik dus ook leuk.
0: Ja, ja. Nee, ik

0: Barend en Benner, Kiki en Getting Ready for the Party. Het is eigenlijk best wel heel erg leuk dat we jou kunnen verblijden met het volgende. Bizar dat we dit gewoon even weggeven op een woensdagmiddag. Weet je, het is onvoorstelbaar. De beste geluidsdrager van de komende 80 jaar is voor jou te winnen als je antwoord weet te geven op de volgende vraag. Welk Frans woord werd vroeger vaak vertoond aan het einde van een stomme film? Nou, dit is toch een hartstikke moeilijk woord, man.
1: Het is echt moeilijk.
0: Dit weet niemand. Voor het eerst hebben we iemand die niet... Dit gaat door niemand geraden worden.
2: Ik moet je eerlijk zeggen dat... Kijk...
1: Werd het dan zo geschreven? Vaak, toch?
2: De volgende vraagredactie... is denk ik de luisteraar iets te hoog ingeschat. Want het is wel
0: welk Frans woord werd vaak vertoond aan het eind van een stomme film? En het is ook Jari Liedmanen.
1: Ja, het is ook Jari Liedmanen en betekent gewoon einde.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Heel goed. Nee, nu hebben we het een beetje weer...
3: Ja, nu maakt het wel heel erg makkelijk.
0: Of ze Celine Huismans aangepakt.
3: Ja.
0: Zo van, we staan hier bij
3: Net 5. Nou, mocht ze willen,
0: Nel mocht dat inderdaad willen, ja.
1: Zullen we door?
0: Celine Huismans was Cool TV-presentatrice voor de duidelijkheid. En dan zat je te kijken op zaterdagmiddag naar RTL 5. En dan was je eerst even afgeleid door de ontzettende schoonheid die over dat scherm heen liep te huppelen. Dat je dacht zo, dat. En dan moet je wel heel hard lachen om, we zoeken een object lang in de groentewinkel en het is oranje.
2: Ah, ik heb ooit... Dit is zo mooi.
1: Een courgette?
2: Dit was zo mooi. Ik heb in die tijd meegemaakt. Het was zo schattig. Nee. Mijn schoonmoeder is Oostenrijks. Dus die heeft een beetje zo'n accentje.
1: Ja.
2: En op een gegeven moment ging op zaterdagmiddag... op diezelfde zaterdagmiddag ging de telefoon.
0: Ja.
2: En ik zie mijn schoonmoeder. Dus ik neem hem op. Ik zeg, hey Maria, wat is er? Nou, je moet nu bellen met de televisie. Want ze zoeken een antwoord. Het is ananas en niemand belt. Je moet bellen. Je kunt 1000 euro winnen. Dat vond ik zo lief.
0: Zo lief. Want het verdienmodel is om zoveel mogelijk kools te krijgen.
2: Ja, tuurlijk.
0: Dat was het idee. Okay, Nel wordt ook wakker. Oké, jongens. Nou, we gaan ervoor. Het is 3 minuten over 5:30. Mocht je op het nieuws zitten wachten.
4: NOS op 3.
0: Dat is goed nieuws, want het nieuws komt eraan. Rellen in Hogeveen. Is het al net zo ergens in Frankrijk of valt het mee?
5: Dat valt nog wel mee, maar de situatie... is wel erg, want in Hogeveen mag de politie vanaf nu...
0: Oh, sorry hoor. Ja, nee, het liep bij ons ook even uit de hand.
5: Ja, jij gaat ook rellen. Ja. Niet in Hogeveen, maar goed.
0: Nee, Hogeveen.
5: Ja, in die Drentse plaatsen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren... vanwege al onrust daar in die stad. Want al dagenlang is een groep jongeren op fatbikes aan het rellen... in het centrum van Hogeveen. Ze gooien met vuurwerk, eieren en met stenen... en volgens de burgemeester van Hogeveen gaat het vooral om minderjarigen.
6: Wij noteren de namen van iedereen die we in overlast hier aantreffen... en dan zie ik vooral heel veel 14, 15, 16 jaar. Dus echt jonge jeugd. En ik zou dus ook heel nadrukkelijk de oproep aan ouders en verzorgers willen doen... om ook hun verantwoordelijkheid te nemen hierin.
5: Ja, meer dan 65 relschoppers zijn inmiddels in beeld. Zo'n 14 van hen zijn al opgepakt. Hun ouders krijgen een brief op de deurmat of bezoek van de politie.
0: Heel goed. Tokkie-tuig. Ik kan maar helemaal indenken hoe dat eruit ziet.
1: En het kan ook best wel imponerend zijn, hoor. Ik heb soms ook wel dat zo'n groepje jongetjes... en dat dan denk ik, ik had je moeder kunnen zijn... maar toch denk ik dan van, hoei. Ja.
2: Is de politie wel eens voor jou aan de deur geweest?
0: Ja,
1: echt?
0: Zeker. Ja.
1: Wat had je gedaan?
0: Absoluut, vertel ik morgen in de podcast. Baart en Benner, de reviews.
5: Ander politienieuws dan. De politie heeft ook panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland zelf zijn ook tientallen panden doorzocht. De politie denkt dat drugscriminelen daar hun geld lieten witwassen. De goudsmokkelbende kocht oude juwelen van goud, liet die omsmelten en vervoerde de buit vervolgens naar Turkije toe. In Rotterdam was een tussenpersoon actief. Die zou zo'n 60 miljoen euro hebben gekregen en dat geld vervolgens hebben verdeeld onder bendeleden.
0: Waarom ben ik dat nooit? Zit ik hier een beetje weerberichten voor te lezen? Een of andere gast in Rotterdam, weet je wel. Ahmed Hummus, die zit een beetje geld over de 60 miljoen te verdelen. Of Richard Koustra, voordat we weer klachten krijgen.
2: Oh, het was Turkije.
0: Nee, gewoon ook niet even 60, bij 60 miljoen. Hallo, goedemiddag. Wat zullen we doen met die 60 miljoen, jongen? Ik heb morgen tijd om even te brengen, nog niet.
1: Goed. Lekker hier een burger.
5: En dan opnieuw een mijlpaal voor deze Nederlandse DJ.
0: Kijk, dit is een plaat. Kiki, goed.
5: A Girl Gotta Do in 25. Kiki natuurlijk hoorde haar net ook al even met haar nieuwe plaat. Ze is nu nieuw binnengekomen in de DJ Mag Top 100.
0: Ja.
5: Op de valreep, want ze staat op plekje 100. Nou, David Guetta is opnieuw de beste DJ ter wereld. Op nummer 1 staat hij dus. Martin Garrix stond vorig jaar nog bovenaan de lijst, maar zakt nu naar de tweede plek.
0: Ik heb wel het idee dat de prestigieuzigheid er een beetje vanaf is van die lijst. Ik heb wel een paar hele mooie dingen meegemaakt. Onder andere dat ik met de ouders van Hardwell in 2013... Ik was helemaal uit mijn koekie, volgens mij al anderhalve dag aan de gang. Maar ik moest met de 3FM-microfoon moest ik Hardwell opvangen, omdat hij nummer 1 van de wereld zou worden. En dat wist er heel select gezelschap, waaronder media en wij. En ik stond er met zijn ouders en dat was zo schattig. Oeh, onze jongen, altijd bezig geweest op zijn zolderkamer. Kijk hem nou eens, weet je. Zo.
1: Oh.
0: Ik heb wel zo trots op hem. Dat was zo'n mooi moment.
1: En toen kwam, cool. Toen kwam jij.
0: Nee, maar ik wist me toch wel te schikken. Ik had wel de grootheid van de moment had ik door. En zij ook, omdat ik er was.
2: Dus maar
0: we doen dat weer nog even.
5: Ja, later vanavond vanuit het westen regen. Morgen kruipen we langzaam richting de herfst. Een mix van zon en bewolking. Tussendoor kans op een klein buitje. Het wordt flink kouder wel. Maximaal 16 graden.
0: Nou, oké, dan het verkeer. Nelle Bel, waar staat het vast?
1: Op de A2 Belgische grens Eindhoven voor afrit Maastricht Airport. 38 minuten. De A6 Lelystad Emmeloord voor de Ketelbrug. 31 minuten. De A7 Groningen Heerenveen voor Leek. 32 minuten. Dan de A15 Rotterdam Europoort voor Hoogvliet is dicht door een ongeluk. Verkeer kan richting Europoort via Vlaardingen, Rozenburg, de A4, de A20, de A24. En de A35, Enschede, Almelo, voor de knooppunt Azelo. 30 minuten. Ja, ja.

0: woord. Nou, het is ongelooflijk. Ik zie dat de lijst daar van dit radioprogramma. We mogen het niveau van onze grappen wel een beetje verhogen. Gordon is weg natuurlijk, maar als je kijkt naar hoeveel goede antwoorden er binnenkomen, zou je bijna denken, ja, waarom zit die Frank Daan überhaupt nog op de radio?
1: Ja.
0: Wat, waarom staat die de auto zo gezocht? Wat heeft hij nou? Het hebben we nog voor zin voor die jongen allemaal, maar goed.

0: mijn autistenbrein gaat hier echt als een raket op. Dit hebben we bijna niet meer voor elkaar gekregen de laatste tijd in dit radioprogramma. Maar het is wel echt heel lekker als het dan gewoon daadwerkelijk weer een keertje gebeurt. En het gebeurt zonder planning, zonder strategie, zonder wat dan ook. Maar het is voor volgende vraag exact 17:45.
1: Lekker, hè?
2: Maar je ziet ook allemaal mensen hebben allemaal wekkertjes ingesteld.
0: Dat is het mooie. Dit is het mooie. We veroorzaken hele golven door het land, man.
2: Ja, ja, die zetten zijn radio aan voor dit spel.
0: Dames en heren, Florent uit Breda. Florent, wat doe jij meestal ten tijde van volgende vraag?
3: Sorry, ik kon je niet goed verstaan.
0: Oh, maar dan gaan we gewoon beginnen heel lachen.
4: Volgende vraag.
0: Hoe is het, gozer? Heb je een mooie dag gehad?
3: Het was een topdag. Ik rij nu naar huis, dus alles is goed.
1: Wat maakt het zo top?
3: Ik ga een beetje sporten, een beetje rommelen, een beetje zo.
0: Mm. Niet je zo, maar dit is gewoon, dit is onze luisteraar, hè? Gewoon op, die hebben het naar de zin, doe niet te moeilijk, niet tegenwerken, goed leven. Zo is het, mijn jongen. Uit Breda, ook ben ik ook sowieso jaloers op, hè? Dat vind ik altijd maar Breda. We hebben daar een paar dagen mogen wonen, tijdens 3FM Serious Request van, wat is dat, 10 jaar geleden alweer. En toen liep ik daar naar buiten uit dat hotel, iedere morgen midden in die binnenstad, dan dacht ik, nou, dit zou voor mij nou de perfecte stad zijn. Het is gezellig, het is mooi, er zit een sfeertje in waarin mensen elkaar nog een beetje...

0: mijn autistenbrein gaat hier echt als een raket op. Dit hebben we bijna niet meer voor elkaar gekregen de laatste tijd in dit radioprogramma. Maar het is wel echt heel lekker als het dan gewoon daadwerkelijk weer een keertje gebeurt. En het gebeurt zonder planning, zonder strategie, zonder wat dan ook. Maar het is voor volgende vraag exact 17:15.
1: Lekker, hè? Maar je ziet ook allemaal mensen hebben allemaal wekkertjes ingesteld.
0: Dat is het mooie. Dit is het mooie.

0: Zonder planning, zonder strategie, zonder wat dan ook. Maar het is voor volgende vraag exact 6:15.
1: Lekker, hè? Maar je ziet ook allemaal mensen hebben allemaal wekkertjes ingesteld.
0: Dat is het mooie. Dit is het mooie. We veroorzaken hele golven door het land, man.
1: Ja, ja, die zetten zijn radio aan voor dit spel.
0: Dames en heren, Florent. Florent, wat doe jij meestal ten tijde van volgende vraag?
2: Sorry, ik kon je niet goed verstaan.
0: Oh, maar dan gaan we gewoon beginnen heel lachen.
3: Volgende vraag.
0: Hoe is het, gozer? Heb je een mooie dag gehad?
2: Het was een topdag. Ik rij nu naar huis, dus alles is goed.
4: Wat maakte dat zo top?
2: Ik ga een beetje sporten, een beetje rommelen, een beetje zo.
0: Niet je zo, maar dit is onze luisteraar, hè? Gewoon hoppen, die hebben het naar de zin, doe niet te moeilijk, niet tegenwerken, goed leven. Zo is het, mijn jongen. Uit Breda, ook ben ik ook altijd sowieso jaloers op, hè? Dat vind ik altijd maar. Breda, we hebben daar een paar dagen mogen wonen. Tijdens 3FM Series Request van, 10 jaar geleden alweer. En toen liep ik daar naar buiten uit dat hotel, iedere morgen midden in die binnenstad. Toen dacht ik, nou, dit zou voor mij nou de perfecte stad zijn. Het is gezellig, het is mooi. Er zit een sfeertje in waarin mensen elkaar nog een beetje gedag zeggen 's ochtends. Ze hebben een goede voetbalclub. Breda is top.
2: Ik kan niet anders dan zeggen. Ik kan het niet beter zeggen.
0: Nee, dat is mooi. Dat is mooi. Oké, okay, lekker. Nou, dan zitten we op dezelfde golflengte. Laten we hopen dat we ook nog een paar goede vragen naar binnen beuken. We spelen met jou volgende vraag. Jammer, vertel eens even. Waar gaan we voor spelen en hoe gaan we doen?
3: Bij de eerste vraag geeft Florent als antwoord volgende vraag. En daarna geeft hij bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag. En als hij dat het beste doet van deze week, dan wint hij een Barend en Ben een boombox.
0: Hey, is dat lekker of is dat lekker?
2: Die wil ik hebben.
0: Heel goed, we gaan beginnen.
5: Welk Frans woord werd vroeger vaak vertoond aan het eind van een stomme film?
2: Volgende vraag.
5: Hoe noem je een inwoner van Finland?
2: Fin.
5: Hoe noem je de vleugel die op de achterkant van een sportauto zit?
2: Fin.
5: Hoe noem je een kort filmpje waarin je alvast een voorproefje van een nieuwe film krijgt?
2: Ja, die vleugel, hè. Ja. Dat is toch zo'n... ik heb dat niet.
0: Nee, ik ook niet.
2: Hoe kun je me nou zo'n vraag stellen? Ik kan een sportauto betalen. Ik woon in Breda.
0: Ja, nee, maar de agressiviteit erin. Ja. Ja.
4: We kunnen betalen.
5: Ja, spoiler, ik wist het ook niet. Nee,
2: kom
5: niet
2: aan uit.
0: Hey. Dames en heren, wat een Florent uit Breda is een topdag. Ja. Maar helaas niet genoeg voor de eerste plaats. Hoeveel vragen goed?
3: Drie en daarmee staat hij op een gedeelde tweede plaats.
0: Rustig aan.

0: Een van de leukste studiogasten die we gehad hebben in de afgelopen maanden. Binter zat hier lekker voor die microfoon. En vanavond heb ik daar ook weer zo'n gevoel bij. En ik denk, nou ja, dat zou wel weer een hele leuke kunnen worden. Julia, auw!
1: Heet man.
0: Is er vanavond tussen 6:30 en 7:00. TikTok-fenomeen, influencer en nog veel meer dan dat. Hou je radio lekker aan, dan komt het goed.

0: ik zit naar mijn keuze en die van jou te kijken. Oh, die van jou is misschien wel beter.
1: Welke heb ik?
0: Ja, dat is even normaal.
1: Ja,
2: dit bedoel ik.
0: Die betrokkenheid bij de vak.
2: Ja. Nelly kan gewoon om 17:15 vragen. Wat gaan we nu eigenlijk doen? Weet je wel?
0: Ja.
2: Oh, vier heel lang.
1: Jel heeft vandaag zo hard gewerkt dat hij chagrijnig was. Hij al deel te chagrijnig
0: omdat
1: hij hard moest werken.
2: Nee, je hebt bij mij, dat emmertje is nu vol. Je hebt het bereikt.
0: Nee, jammer. Je hebt zojuist een Lidl chocoladereep van 14 vierkante meter opgegeten.
1: Dat is misschien wel iets met je brein. Heb ik geen dankjewel over gehoord.
0: Heb jij die gekocht?
1: Ja, met pumpkin spice en hazelnoot.
0: Oké, jongens. Oké, eet die tijd gaat aankomen.

0: al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
1: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor word ik snel geholpen.
3: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
8: Shape the future with confidence. EY.
9: Ik ben Piet en dit is mijn stulpje in Amsterdam.
10: Lachen.
9: Maar sinds kort heb ik ook een appartement geërfd in Dengzhou, China.
10: Leuk, hè?
9: Maar ik vrees dat mijn ouders hopen dat ik alles achterlaat en naar China vertrek.
11: Hoe het zwijgen een wereld opent. Vanavond 21:50, VPRO NPO 3. De sleutel van Piet.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
13: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
13: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
15: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
16: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
15: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
16: Wow.
17: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
15: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
18: Het eten is klaar, aan tafel.
19: Zo, dat ziet er lekker uit.
20: Ja, uit een broodje.
15: Een broodje, hè?
21: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
22: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, win een dag op je rekening. Swishfund.
23: Even bollen met Select.
24: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
25: Ah, relaxed?
24: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
22: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.

0: de NRC 3. Hier is Stef Bandstra.
1: Goedenavond. Bezorgde studenten en oud-studenten. NOS op 3. Want zij kregen vandaag slecht nieuws over hun studieschuld. Vanaf volgend jaar gaat de rente op die studieschuld bij Duo flink omhoog. De afgelopen jaren steeg de rente ook al. Volgens deze studentenorganisatie heeft dat grote gevolgen voor vooral mensen met een hoge studieschuld.
2: Concreet betekent het echt duizenden euro's extra terugbetalen voor studenten met een schuld. Dit betekent stijgende maandlasten, moeite met rondkomen. We zien sowieso al dat studenten op dit moment moeite hebben met rondkomen. Zo'n 40%. Leden wordt gewoon constant echt veel duurder.
1: Ja, honderdduizenden studenten en ook oud-studenten merken de gevolgen van die renteverhoging. Ja, ander nieuws is ook nog. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober herdacht. Vandaag precies 3 jaar geleden. Terroristen van Hamas vielen toen het zuiden van Israël aan. Ook hier in Nederland wordt het vandaag herdacht. Bijvoorbeeld in Den Haag. Daar is onze verslaggever Jeroen de Jager.
3: Het is sinds 7 oktober 3 jaar geleden jaarlijkse herdenking bij de vredesvlam die daar eeuwig brandt bij het Vredespaleis in Den Haag. Alle gezinten komen daar bij elkaar, dus er is een rabbijn, er is een imam en een predikant die daar spreken. Met als thema dit jaar, hoe komen we samen verder?
1: Bij die Hamas-aanval van 3 jaar geleden werden 1200 mensen gedood. 250 mensen werden ontvoerd naar de Gazastrook en 44 van hen werden ook gedood. En mensen in Tilburg wisten vandaag niet wat ze zagen.
4: Er is een klein vliegtuig naar beneden gestort. Er komen een mens onder de grond vandaan. Ik zeg, later kwam er nog een helikopter. Die stort er ook naar beneden.
1: Ja, maar geen zorgen, het was allemaal niet echt. Het ging namelijk om een rampenoefening. Daarbij werken allerlei verschillende soorten hulpdiensten samen. Ze oefenen bijvoorbeeld met het bevrijden van mensen onder het puin. Ja, dan zou je denken, daarvoor gebruiken ze vast poppen, maar...
5: Nee, er liggen daadwerkelijk levende mensen onder de puinberg. En het doel is om ze te vinden en uiteindelijk te redden.
1: Ja, het lijkt erop dat dit inmiddels is gelukt. We weer later vanavond vanuit het westen regen. Morgen kruipen we toch al richting de herfst. Dan zon, wolken en tussendoor ook kans op een klein buitje. Flink kouder wel, maximaal 16 graden.
0: Oh, ik moest eigenlijk vanavond nog veel doen, maar dan hoor ik Stef zo praten over wat het gaat worden. Ik ga zo meteen op die bank liggen. Vanaf 19:35.
1: Vlieskleedje erbij.
0: En we gaan het gewoon doen. We gaan gewoon vanavond even heerlijk gewoon geen moe meer doen.
6: Heerlijk.
0: Lekker, man.
6: Joh, dat kan zo genieten zijn.
0: Dat denk ik ook. Dankjewel, Stef, voor deze opbeurende woorden en het drukken van mij in de juiste richting. 3FM met het verkeer te man. De A2, Belgische grens Eindhoven. Voordat je onderweg bent en thuis bent bij Maastricht, ben je nog 15 minuten onderweg. Komt een ongeval. Maar niet zanik. Stel je voor dat je de reden bent van het ongeval. Dan heb je een groot probleem. De A6, Lelystad Emmeloord voor de Kentenbrug. 23 minuten. De A15, Rotterdam Europoort voor Hoogvliet. 1 minuut. Nou, dus even 2 keer knipperen. Dan zit je ook weer goed. Stem ondertussen even op de Peter en Petra Cup. En de A35, Enschede Almelo voor Azenlo. 10 minuten. En de A58, Breda Eindhoven voor Oorschot. 13 minuten, jongens. Dat was een ongeval. Rustig aan. 3FM.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
10: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
9: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
12: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
13: Vergeet je niet in te smeren.
12: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
6: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays met tijdelijk

0: gratis Vrouwtje.
1: Vanavond vanaf 7 uur. Kans op kaarten voor de show van Vrouwtje in de Melkweg Amsterdam. 3FM. Barend en Benner.
2: Ja, niet normaal zeg. Julia Heetman, de gast is 6:30. Leuke vrouw. Kunnen we mee lachen? Weet ik nu al. En we hebben etenstijd, binnen nu een paar tellen.

City bij Barend en Benner op 3FM. Het is niet normaal, jongens. 10 over 6, 7 oktober 2026. Time is flying so fast. Herfst gaat officieel beginnen. Allemaal dingen die je zelf ook al kan verzinnen. Wat je niet kan verzinnen is iets wat je doet heugen. Of nee, doet denken, doet mijmeren aan de tijd dat je of nog een kleintje was, of nog gemaakt moest worden, of dat je ouders gaande waren, of in ieder geval Wimpy Kieft. Die toen floreren. In

0: 80's tijd. Live op TikTok at the moment. Daar zijn we. Goedenavond, TikTok.
1: Je vergeet de Walkman helemaal.
0: De Walkman vind ik meer een jaren 90 element. Maar ik ben het met je eens. Het is jaren 80, maar ik vind het meer echt groot in de jaren 90.
2: De Discman was 90.
0: Nee, was meer zero's. Maar jongens, maakt geen reet uit. We hebben twee platen uit de jaren 80. Het NK door elkaar heen praten kunnen we altijd nog een keer doen. En op zich hebben we vandaag al een paar goede pogingen gedaan. Dus dat gaat prima. Maar we hebben er twee. Ik heb hier gewoon ooit een item mee verloren. Samen met Wijnand. Dat deed ik tijdens de vroege ochtenden van 3FM tussen 4 en 6. In de zomer van het jaar des heren 2010. En daar luisterde Rick van Veldhuizen altijd naar ons. Die ging dan naar Radio Veronica. En we hadden een item, weet je wat het heette? De LP-knijter. Dus we moesten zelf... Wij wisten natuurlijk helemaal niet wat een LP was. En hoe je dat moest bedienen. Hoe je dat aan moest zetten. Dus wij hadden zo'n heel ding geïnstalleerd. En dan moesten we zelf zeg maar vertellen... Oké, dit starten we nu in. Hoe werkt dat? Hoe werkt zo'n naald? En bla bla bla. En dat was dan de LP-knijter. En dan mocht je kiezen welke je wilde horen. En Wijnand won de eerste aflevering van de LP-knijter. Ik zou het nooit meer vergeten. Ik dacht, ik ga wel winnen. Met deze track. Terrence and Darby en Dance Little Sister.
3: Menu A.
1: Goed hoor.
0: Hele goede plaat. Ja. Maar Nel, je bent ook niet van gisteren. Wat heb je meegenomen, liever?
1: Ja, was dit niet degene waar jij toen mee verloor?
0: Ja, die kan toch niet waar zijn? Dat ik hiermee verloor? Wat is dit?
1: Ik weet het niet. Maar ik heb in ieder geval uit 1988, dus wel bijna naar de jaren 90, Fine Young Cannibals. Oh. She drives me crazy. Oh.

0: Monique die appt, by the way, Walkman zeker te weten, ethisch. Ik kreeg mijn eerste Walkman in 1982 en ik heb hem nog steeds.
1: Yes, zie je nou. Zie je nou. Nou, is de poll geopend?
0: Ja, de poll is los. Menu A of menu B. Stem in de NPO-lijst. Here we go.

0: Like It Three Nights bij Barend en Bernard. Dit is 3FM, 19 minuten over 6. Goedenavond, met wie?
1: Ik ben David.
0: David!
1: Hallo.
0: Zo, live vanaf de Westerschelde?
1: Nee, ik rijd nu in Brabant.
0: Oh, lekker. Wat heb je gedaan vandaag, David? Heb je een lekkere dag gehad?
1: Ik heb een lekkere dag gehad, ja.
0: En waarom luister je naar dit programma op dit tijdstip? Wat is jouw afweging om hiernaar te luisteren?
2: Eerlijk.
1: Een beetje gewoonte, maar ook wel lekker muziekjes, leuk gauw hoor.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Goed.
3: Nou, en je bent knap, hè? We hebben alleen maar knappe luisteraars.
0: Knappe luisteraars alleen maar, dat is ook mooi. Dat is ook fijn, ja.
1: Leuk
0: aan, ja. David, ik wil heel even van jou. Weet je welke vraag we gaan stellen nu?
1: Ik denk wat ik ga eten vanavond.
0: Ja. Wat ga je eten vanavond?
1: Dat weet ik nog niet, want ik moet zelf nog koken. Dus ik ga even kijken wat er in huis is.
2: Ja.
1: Dus ik denk. Een
0: AGV'tje. Nou, AGV'tje. Lekker. Lekker man, heerlijk. Ik zou zeggen, geniet ervan. Ik houd het een beetje kort, want je telefoon maakt veel geluid.
3: Ja. Ja, je gaat in ieder geval geen mensen eten.
0: Nee, dus geen fine young cannibal, maar had wel gekund. Ja. Ook als de buurvrouw je gek drijft, dat is bij mij een beetje. Maar winnaar van vandaag, fine young cannibals. Dankjewel David, luisteraar van de dag.
1: Yep.
0: Mooi vent. Here we go.

0: middagshow, 3FM, Bart en Benner.
1: Die nieuwe moeten we vaker draaien.
0: Doen we te weinig.
1: Te weinig. Wat is die goed? Ja. Lemmer.
0: Lemmer, hoor je Time to Move. De berichten komen al binnen druppelen. Queen Julia. Wordt gezegd, en het is onwijs leuk dat het er is. We zijn allemaal redelijk bijgetrokken van Gordon. Op voorspraak van Nelly en met zeer veel enthousiasme. Doe ons weer goed, dames en heren. Julia Heetman!
2: Hallo! Jeetje, wat leuk.
0: Hey, Julia Heetman, waar we even een ouderwetse veeg van uit de pan krijgen. Niet helemaal, maar Julia heeft namelijk in het glazen huis van 2023 aangegeven. Ik zou wel radio willen maken.
2: Ja.
0: En vervolgens komen wij er hier achter in de studio dat ze daar nooit wat over heeft gegooid. Dat is toch even. Dat hebben we niet goed gedaan, NL.
2: Nee, erg gaan.
0: Dat is
2: nee, ja, nou, dat ja, is ja. Maar ja, weet je, jullie, er zijn genoeg leuke mensen op de radio. En mijn tijd komt nog wel.
0: Nee, maar je bent ook podcaster geworden, toch?
2: Ja, ja, al heel lang heb ik podcast. Maar dat is toch anders.
3: Weet wat vind je de charme van radio?
2: Ja, gewoon eens wat spontaner.
0: Live.
2: Ja, live. En ik vind het gewoon nog steeds wel leuk dat er ook muziek gedraaid wordt tussendoor. Ja, ik weet niet. Bij podcast, ja, ik vind mijn podcast ontzettend leuk om te doen. Maar dat is natuurlijk niet heel geïnteresseerde gesprekken, zeg maar.
1: Het is ook altijd leuk om het idee te hebben dat meerdere mensen tegelijk aan het luisteren zijn, toch?
2: Ja, ja.
1: Dat je als groep met z'n allen nu in de auto zit. Je hebt allemaal een soort band met elkaar, want we luisteren nu allemaal naar Barend en Benner met Julia.
0: Ik zag een comment er voorbij komen of ik kreeg een bericht van iemand die heel erg baalde dat het 's nachts zeg maar steeds minder wordt.
1: Ja, dat is het mooiste moment, man.
0: Maar luister, weet je wat diegene zei? En kijk, ik ben zo iemand. Ik moet oortjes in hebben 's avonds en 's nachts om zeg maar in slaap te
3: vallen. Ja, heb ik ook. Oh. Heb ik mezelf verpest mee.
0: Ja, goed, zeker.
3: Ja, dat is heel kut, pardon. Ja. Want als je oortjes op zijn, dan is het
0: Maar dat is even andere problematiek. Prima. Ja. Maar in ieder geval, ik heb dan 20 minuten luister ik gewoon naar Kieft Jansen Egmond Gijp of naar
3: je favoriete podcast van jullie heet.
0: Ik over voetbal luister ik vaak. Dat is gewoon wie ik ben.
2: Daar heb ik het ook heel vaak over.
0: Dus dan pakken we dat lekker op vanaf morgen.
2: Ja.
0: En dan, maar dat is natuurlijk gewoon 's ochtends opgenomen en een keertje eruit gegooid. En iemand zei tegen mij, ja, maar ik wil, als ik ga slapen, mensen horen die op dat moment aan het praten zijn.
3: Die op dat moment ook wakker zijn.
0: Ja, dus dat is het. Dus we moeten dat weer opgepakken.
1: 100%. En,
0: we gaan gas geven, joh. Je hebt binnen een half jaar een programma hier. Dus
1: wij
0: willen er toch mee kappen.
2: Zou je dat ik neem het over. Met Stefan en Sjan dan. Ja. Dat is een beetje een soort zelfde verhouding.
0: Met Stefan de Vries en Sjan Demmers.
2: Ja.
1: Maar perfect. Zou jij een nachtradio iets leuks vinden om te maken?
2: Nou ja, kijk. Zet die vrouw op zaterdag. Leuk. Ik zou het heel leuk vinden om überhaupt radio te maken. Maar als ik de luxe heb om te mogen kiezen, dan liever gewoon ergens in de middag.
0: Zo is het.
2: Toch?
0: Ja, eens.

0: een KKW'se update. NOS op 3 met niemand minder dan Stef Bandstra. Fraude met hypotheken.
1: Hoe dan? Ja, inderdaad. Want er wordt in Nederland, goeie avond trouwens, in Nederland flink gefraudeerd met hypotheken. Dat staat allemaal in een rapport dat al maandenlang in de la ligt op het ministerie van Justitie en Veiligheid. De afgelopen jaren zijn tussen de 6.000 en 11.000 huizen in Nederland gekocht met valse papieren bij het aanvragen dus van de hypotheek. Onze politiek verslaggever Ewout Kiefiet vertelt hoe die criminelen dat eigenlijk doen.
2: Nou, criminelen die weten panden te kopen door onder meer loonstroken die je moet aandragen of werkgeversverklaringen te vervalsen. Dus voor een hypotheek vraagt de bank om heel veel gegevens en dan sturen ze die wel in, maar zijn die dus niet echt. Die woningen worden dan gebruikt om bijvoorbeeld geld wit te wassen, illegale verhuur, maar ook drugscriminaliteit te doen. Dat soort dingen gebeuren er allemaal. En ja, daar wil de Kamer nu een oplossing voor.
1: Ja, want de Kamerlid van ProDi eist nu dat het rapport zo snel mogelijk naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Volgende week staat er namelijk een debat over gepland over die hypotheekfraude.
0: Ojet, kun je mijn maandsalaris opschroeven met 8.000 euro per maand? Ja, dat is wel wat er gebeurt.
3: Niks nieuws.
0: Je moet ook bij een hypotheek moet je invullen. Of voor je levensverzekeringen zo. Rookt u, moet je voor invullen. Heb je daar netjes op geantwoord, Barend en Nelly?
4: Nee, want ik rook niet meer.
3: Ik ook niet.
0: Maar sinds de week of drie na 18 jaar. Maar ik moet zeggen,
4: maar toen gaan we lekker hypotheek afgesloten had.
0: Ja, maar dat gelul, hetzelfde als dat, ik ga geen namen noemen. Er was hier een collega. Geen namen noemen, want dat zou echt vervelend worden. Maar waarom zou je eerlijk invullen dat je wel eens drugs hebt gebruikt?
3: Ja.
0: Waarom zou je dat eerlijk in? Dat heeft toch geen. Waarom vind je dat eerlijk in? Geen namen noemen.
4: Voor mij niet zo moeilijk.
3: Geen namen noemen. Nee, ik zeg ook niet. Okay,
0: maar waarom zou je dat? We gaan even lekker eerlijk zijn. Nee, man, grap. Ja, je moet die hypotheek pakken. Ja. En dan moet je elke maand moet je dat netjes aflossen. Dat is wat je moet doen. Ja. En verder moet je niet liggen piepen. Die gasten hebben het goed. Ja, toch? Kom op. Gelul allemaal.
1: In Hogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in die Drentse stad. Al dagenlang veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat in Hogeveen dus met vuurwerk en stenen te gooien, ook met eieren. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente Hogeveen nu meer dan 65 overlastgevers in beeld. Hun ouders die krijgen een brief op de deurmat of een bezoekje van de politie.
0: Okay.
1: En dan nog een leuke actie van de oudste en de op één na oudste man van de wereld. Ja, ze waren allebei deze week jarig en stuurden elkaar een kaartje. De oudste man is 114 jaar oud, woont in Brazilië. Nou, de ander is een jaartje jonger en woont in Australië. Zijn kaart werd voorgelezen door zijn kleindochter.
5: He's wishing you a happy 113th birthday.
6: Happy birthday.
1: Ja, ik kreeg het nog wel mee, dus de Britse vrouw Ethel Carter. Caterham, moet ik zeggen, is trouwens de oudste persoon ter wereld. Zij is 117.
0: Wauw. Ik heb heel erg het gevoel dat ik dat hoort.
3: Ja, jij hebt
0: het verbreken. Ik zat zaterdagmiddag met mijn opa. Ik zat naast hem, weet je, opa Barend. Fenomeen, weet je wel. Echt niet, ja, sorry dat ik het zeg, maar ik vind het echt. Hij is 88. En dan denk ik, ja, die man die gaat nog niet.
3: Die gaat nog wel gewoon 20 jaar.
0: Ja, 20 jaar, dat weet je niet. Er is er maar één die dat weet. Maar het is wel, ja, het is ongelooflijk. Als ik kijk hoe goed je nog uit kan zijn.
3: Ja, en ik bedoel, hij heeft toch jouw bloed.
0: Zeker.
3: Toch? Dus ja, wie weet waar.
0: Ja, als je kijkt wat ik heb 40 jaar of in 38 jaar al heb kunnen verdragen.
3: Nou,
0: ja,
3: dat denk ik bij jou
0: zonder dat ik. Ja, dat zegt Neil altijd. Ja, maar sterker nog.
3: Jij hebt echt een sterke maag.
0: Als jij gaat, dan moet je bij het chemisch afval.
1: Sterker nog, daar hebben ze voor gebeld toen, ja.
0: Het is echt voor van, joh, Barend, zou jij in Brabant willen begraven worden?
1: Ja.
0: Daar ligt al genoeg drugsafval. Het weer nog even.
1: Ja, later vanavond vanuit het westen regen. Morgen kruipen we langzaam richting de herfst. Een mix van zonbewolking, tussendoor kans op een klein buitje. Het wordt maximaal 16 graden.
0: Nelle Bijlmer, staat het vast?
3: Ja, ik heb nog één lange file voor je. De A6 Lelystad en Meloord voor de Ketelbrug. 28 minuten. De rechte rijstok is dicht. Betreft slachtafval. Verwachte eindtijd.
0: Dan ga je hetzelfde laken pakken.
3: 7 oktober om 8 uur.
0: Hoppakee. Nou, rustig aan, man. Ja.

0: meisje, stop the wedding bij Barnet en Bennett, 3FM Megit. We hebben Julia Heetman te gast. Ze zijn ontzettend lekker aan het, of ontzettend lekker, maar in ieder geval lekker aan het tetteren op de tok.
1: Yes.
0: En we zitten daar op die goede oude wedstrijd radio, wat ik even gemist heb eigenlijk. Hè? Want je doet podcast, je doet social media, je bent influencer, je bent televisie, de verraders, het hele pakket.
2: Nee, de verraders gewonnen ook, hè?
0: Ja. Ja, maar je doet wel televisie, toch?
1: Ja, ja, ik heb de verraders. Heb ik
0: dat bedoel ik, Wanneer werd jij, zeg maar, influencer? Wat was, zeg maar, jouw Dat moment dat in één keer dacht, even hey, die Julia Heetman, hé.
2: Die heeft invloed.
1: Ja, niet normaal. Nee, ik, wat heel veel mensen niet weten, is dat ik met Steven en Jan ook echt in een klas heb gezeten op het mediacollege.
0: Steven en Jan,
1: dus met die ik de podcast ook heb. En wij maakten toen ook al video's, maar er waren dan vierkante video's op Instagram van 10 seconden kon dat dan.
0: Ja.
1: En ik dacht op een gegeven moment, van, ja, ik hoef dit allemaal niet. Ik wil achter de schermen, ben ik nog op een of andere kunstacademie beland.
0: Ja.
1: En toen kwam corona, toen ging ik weer om met Steve. En toen dacht ik, ja, eigenlijk vind ik dit best wel leuk. Dus,
0: gewoon het maken van video's.
1: Ja, gewoon mensen vooral heel erg aan het lachen maken.
0: En nog even over dat mediacollege. Dat is gewoon het college wat hier in Hilversum zit.
1: Nee, in Amsterdam.
0: In Amsterdam.
1: Ja,
0: Oké, jullie zijn allemaal wel echt Amsterdam kids.
1: Nou, we komen er allemaal niet vandaan, maar we wonen er wel allemaal.
0: Oké.
1: Ja.
0: En wanneer was dan dat eerste videootje dat je, nou, ik vind wel lachen. Leuk om mensen een beetje aan het lachen te brengen, maar hey, mensen vinden dit echt heel leuk. Of is dat gegroeid?
1: Nou, dat is ook wel gegroeid. Maar ik zat dan ook in YouTube-video's van Stefan bijvoorbeeld. En dan gingen mensen reageren van, oh, zij is zo grappig. En ja, ik had zelf ook altijd gewoon heel veel ideeën. Ik dacht op een gegeven moment, nou, boeien, ik ga gewoon één video maken. Want ik was nooit bang wat de mening was van mensen die ik niet kende. Maar gewoon wat Jan van mijn buurt achter er dan van zou vinden.
2: Ja. Dat vond je wel belangrijk.
1: Ja, dat vond ik dan heel belangrijk. Dus daarom begon ik nooit. En toen dacht ik op een gegeven moment van, ja, ik doe het gewoon. En als je dat nu ziet, nou, je cringet je echt helemaal de pan uit.
2: Ja, maar ja, had ik laatst ook ergens beginnen. Dit.
0: Maar vind jij nooit, zeg maar, de dat vind ik wel echt een gaaf als je dat hebt. Dat je niks aantrekt van comments van vreemden. Want je hebt zo'n groot platform, je hebt zoveel volgers, zoveel mensen vinden wat van jou, zeggen wat over je.
1: Ja.
0: Doet jou dat helemaal geen fuck?
1: Nou, tuurlijk wel. Soms zit er wel eens iets tussen. Maar ik moet er de laatste tijd gewoon steeds vaker gewoon om lachen, ja.
0: Ja, wat is het leukste wat je de laatste tijd hebt gelezen?
1: Nou, ik had laatst een video gemaakt en dat zou ik normaal nooit doen. Maar er was iemand die zei, jij eet alles, omdat ik dan, ja, dik ben.
0: Ja.
1: En toen ging ik naar zijn profiel, maar hij at echt gewoon net een composthoop gewoon. In de kliko. Hij had een food account, nou, het zag er echt niet uit.
0: Het zag eruit alsof alles al gegeten was.
1: Het was zo vies. En toen dacht ik, nou, sorry dat jij dit tegen mij zegt, jij eet alles. En daar had ik toen een TikTok ook over gemaakt.
0: Ja.
1: Maar normaal zou ik niet echt iemand helemaal eruit lichten.
0: Doop gaan. Ja.
1: Maar kijk, weet je, die comments zijn altijd hetzelfde. En dan denk ik, ja, ik weet het nou wel. Het raakt me gewoon niet meer echt.
0: Ja.
2: En je ziet ook dat een composthoop, zeg maar, gewoon zo'n comment plaatst.
1: Ja.
2: Dat je denkt,
0: ik kan wel, zeg maar, bij ons. Je hebt allerlei voor. Ik moet je heel eerlijk zeggen. Je hebt ook mensen die met ons vak echt bezig zijn. En er zijn echt wel eens mensen die dingen over mij gezegd hebben. Wat echt niet leuk was. Maar waar ik ook wat van geleerd heb. Ja. Die gewoon zeiden van, oké, weet je, veel te bla, dit, zus, zo. Hij zit veel te veel dat naar boven te trekken. Hij doet veel te veel dat. Nee, gast heeft eigenlijk wel gelijk.
2: Ja, dat komt heel soms voor.
1: Nou, nee, ja, maar dat vind ik iets anders dan dat iemand gewoon zegt dat het vleeshok door mond moet houden. Want wat kan dat dan aan doen?
2: Ja, inderdaad.
0: Jammer, bied je excuus nog even aan voor die video.
3: Dat is iets te plat.
0: En dan normaal doen, zeg. Alsjeblieft, hoor.

0: zo. Hij zit veel te veel dat naar boven te trekken. Hij doet veel te veel dat. Gast heeft eigenlijk wel gelijk.
1: Ja, dat komt heel soms voor.
2: Nou, nee, ja, maar dat vind ik iets anders dan dat iemand gewoon zegt dat het vlees hok door mond moet houden. Want wat dan moet dat dan aan
1: doen? Ja, inderdaad.
0: Ja. Jammer, biedt je excuus nog even aan voor die bier.
3: Dat is iets te plat.
0: En dan nog maandelijk.
1: Ja, dat is

0: talking. Julia Eetman is te gast bij ons in de show. Het is Baarten Benner. Zometeen vanaf 7 uur kaarten te winnen voor Vrouwtje. We krijgen een vraag binnen van, joh, ik hoor veel over die podcast met Stefan de Vries en Sjan. Wat voor podcast maakt zij eigenlijk?
1: Ja, goeie vraag. Nee, wij zeggen ook wel eens, wij vinden het bijzonder dat mensen er naar luisteren. Maar ik denk dat hetgene waarom mensen er naar luisteren is omdat wij gewoon echt vrienden zijn met elkaar al 13 jaar. En dat hoor je gewoon. En ja, we maken een podcast over een onderwerp waar wij ons favoriet van bespreken. Maar daardoor ontstaan natuurlijk allemaal leuke verhalen.
2: Nou, en ik kan je wel vertellen dat Julia echt een echte vriendin is ook. Want ik denk dat ik jou, op mijn allerslechtste moment heb ontmoet. Namelijk BK Barend en Benner. Het was ongeveer
1: 50 graden.
2: 50 graden.
0: Nou, was dat je slechtste moment was.
2: Ik denk dat er nog ik ben nog nooit zo nat geweest.
0: Hebben wij dit nog?
2: Het zweet. Het was niet normaal. Ik was denk ik was bijna blauw, toch? jij dacht wel, wie de fuck is deze geest?
1: Ja.
0: We hebben het nog wel, maar hij staat in een aparte Amerika-map, dus ik kan er niet bij.
2: Oh, wat jammer,
0: Ontzettend.
2: En Julia, content creator die je er bent, echt, die leverde wel gelijk, hoor, op de radio.
0: Doe je ook dingen met gasten, de podcast?
1: Ja, we het hebben nu één keer gedaan.
0: Ja.
1: En morgen krijgen we ook weer een gast. We willen het gewoon één keer per maand
3: Zit je nou jezelf uit te nodigen?
0: Nee, ben wel benieuwd. Stel je voor, wie zou je, ook al zou je een miljoen euro krijgen, wie zou je weigeren? Uit het Nederlandse land. Met wie zou je echt niet willen zitten uit Nederland? Waar walg je zo van?
1: Nou, ik walg van niemand. Ik zou iedereen een kans geven.
0: Ja, echt, wil je dan heel graag nog?
1: Ja, tenzij het, weet ik veel, een of andere Thierry Baudet is of zo, dan niet.
2: Ja, dat zou ik het juist doen.
0: Zou je niet,
1: ik denk dat ik
0: een miljoen voor Thierry Baudet, een uur. Wat heb je te verliezen?
2: Een miljoen.
1: Ja, een miljoen.
2: Zou ik echt wel doen.
0: Hallo.
1: Ja, maar kijk, nu ga ik in het politieke aspect. Jij doelt misschien meer op een andere influencer. Maar
0: nee, als je Baudet vindt.
1: Jij wil een scoop hier hebben.
2: Ja, scoopjes, ja.
0: Ik dacht gewoon,
1: ik zou het heel interessant vinden met een politicus. Alleen ik vind dat ik daar te weinig kennis over heb. Kijk, als je met mij wilt discussiëren over dieren of zo, dan be my guest.
0: Nou, dan moet je jammertje uitnodigen. Je weet er veel van. Ik ben lekker. We gaan nog even door op de talk. Zometeen tussen 7 en 9 is andere sterren voor Force of Generation kaart. Voor Vrouwtje weer zometeen.
4: Come on! Meer Nederlands talent ontdekken.

0: voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van.
6: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
7: Alle deuren zitten op slot.
6: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 21:30, VPRO NPO 3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
8: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
12: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
13: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
12: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
13: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.

0: Live happy.
1: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Avondshow in volle vaart. Zometeen met muziek van Tame Impala. Je hoort Dracula. Eerst krijg je het nieuws.
7: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
8: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken, omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
7: Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze militaire complexen en olieinstallaties in Saoedi-Arabië onder vuur. Saoedi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
9: Sensatie. Sensatie zoeken.
10: Nee. En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
9: Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
7: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
11: Dit bericht is voor de Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on. Maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
12: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
14: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
15: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
14: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
15: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
19: Simyo.
6: Tot aan 9 uur is de avondshow van jou. Sterker nog, je maakt vanavond niet alleen kans op kaarten voor Vrouwtje. Ik ga je ook nog een hele dikke tune geven binnen nu en 10 minuten.

0: You're the Lost Frequencies in de avondshow en Live It All.
1: En toen zei hij tegen mij... Ja, maar dat is toch niet strafbaar? Ja, en toen stond ik echt met mijn bek vol tanden.
2: 3FM.
0: Hey, heel even terugkomen op gisteren. Daar is het namelijk helemaal misgegaan in dit radioprogramma. En dat kan een keer gebeuren. Maar ik wil eigenlijk vanavond gewoon echt triple E van je horen. Het heeft alles te maken met de kaarten die je kan winnen. Namelijk hele exclusieve kaarten voor de albumrelease party van het nieuwe album van Vrouwtje. Dat is best bijzonder hoor, want ze gaat al die liedjes voor het allereerst daar live spelen. Daar kan je naartoe. Gisteren won Anouk. Ja, dat klonk zo. Jij gaat naar Vrouwtje!
3: Oh, dankjewel.
0: Ik vraag me af of Anouk wel blij was met die kaarten. En daarom wil ik even kijken, hoe zou jij klinken als je wint? Spreek even in de luisterapp van de NPO. Even een schreeuw! Gewoon de longen uit je lijf, dat ze in New Orleans horen hoe blij je bent. Kaarten gaan er vanavond gegarandeerd nog uit.

0: George Ezra en Budapest.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ik kan me wel identificeren met de nieuwe tune van Rijk. Rijk is een rapper, vind ik echt een mooie baas, die at the moment ongekend viraal gaat. Nieuw liedje heet Grof Geschut. Er zitten heel veel teksten in over hoe rijk die is, hoeveel geld die heeft. Nou, daar identificeer ik me dan niet mee. Maar ik raad je aan om even goed te luisteren naar de line. Die gaat over de grootte van zijn penis. Ja, dit is echt een gevalletje bro support bros. Want ja, je hoort zo meteen zelf hoe lang die is.

Ja, ik vind het echt een hele, hele, hele domme, dikke tune van Rijk. Lekker man, hij heeft grof geschud. Ik vind de zin zo mooi. Zet dat meetlintje bij mijn penis. Ga van een koude kermis thuiskomen. Dat is toch mooi. Boys support boys in dit geval, weet je wel. Ga je nog wel vaker horen bij de avondshow. Eigenlijk moet ik hem een keer uitnodigen. Gewoon voor een maandag, weet je wel. Dat we even een keer een beetje de tijd nemen om te kletsen. Ga ik regelen. Als jij nou even aanmeldt, want de avondshow is sowieso de enige plek waar je na een lange werkdag nog even wil inklokken. Dat doe je door te sturen, ja, yeah, het is woensdag. Dan spreek ik jou misschien naast je, naast Spyro. Mm.

0: Ik heb zieke knaldrang, jongen. Heb je dat ook niet? Ja, het is woensdagavond, ik weet het. Helemaal geen partyavond, maar als ik dan deze tune hoor... Het beweegt gewoon elke vezel in mijn lichaam. Ik wil dansen, ik wil naar een club. Ik wil aan de bar staan en vragen of ik nog een biertje mag. Maupi! And just a little bit more.
1: Andres Oudijk.
0: Hoor je in de avondshow van 3FM. De enige plek waar je na je lange werkdag nog heel even wil inklokken. Heeft te maken met het feit dat ik je dan op aanwezig zet. Dat doe ik hier in de avondstreek.
1: Andres Avondstreek.
0: Dat is een lijst met mensen die zich hebben gemeld via de luisterapp. Dus als je dat nog niet hebt gedaan, doe dat nou eens een keer. Stuur me gewoon eventjes, yeah, het is dinsdag. Zet ik je op aanwezig. En hoe vaker je aanwezig bent binnen de maand... hoe groter je kans op een pot versgemaakte sambal. Ik ben vandaag gewoon even benieuwd hoe je zou klinken als je wint, weet je wel? Gewoon echt even een dikke schreeuw vanuit je longen. Ik heb namelijk gisteren Anouk aan de telefoon. Zij wint tickets voor Vrouwtje. En ja, laten we heel eerlijk zijn... Ze reageert als een vaatdoek. Jij gaat naar Vrouwtje!
2: Oh, dankjewel.
0: Sorry, maar het zijn gewoon dikke tickets. Kijk, dan klinkt bijvoorbeeld een Eva toch een stuk beter.
3: Ja! Woehoe!
0: Vanavond tickets winnen voor Vrouwtje. Daar is ook, even kijken, Mirjam blij mee.
4: Goed zo, je heb ik echt gehoord.
0: Ja, die, hoe laat die tickets dan te winnen zijn? Zal ik dat dan een kleine hint geven? Nee. Oké, nee, ik geef je zo meteen over 5 minuten een kleine hint. Eerst gaan we nog even dansen op Sam Fender.

0: Ja, hoe erg je woensdag ook geweest is, heb je weer een of andere baas die in je nek loopt te hijgen. Pieter, begin eens een beetje met doorwerken, of weet ik veel. Dan hoop ik dat deze tune allemaal goed bij je maakt. De Bouwzaap maakte Magnetic. Het is de avondshow en je hoort me even nadenken. Dat is, ja.
1: Kutzooi.
0: Ik zit namelijk even wat artikelen te lezen terwijl ik dit aan je wil vertellen. Hier, Parool. Zangeres Vrouwtje wil niet meer dat haar geluk afhangt van externe waardering. Nieuweplaat.nl. Vrouwtje, dubbele punt. Soms is het veiliger om niet helemaal autobiografisch te schrijven. Mediacourant.nl. Vrouwtje de Bot staat open voor opvolging Kees Tol. Dat moet ik niet hebben. Ik wilde het hebben over de zangeres Vrouwtje, waar je dus deze hele week in de avondshow kans maakt op kaarten voor haar nieuwe album release party. En dat is best wel vet hoor. Je moet je voorstellen, ze heeft die liedjes natuurlijk nog niet heel erg veel live gespeeld. En al helemaal niet voor het publiek. En dat gaat ze voor het eerst doen. Jij bent uitgenodigd. Het enige wat je hoeft te doen is mij te appen. Dat doe je wanneer je een ticketalarm hoort. En dan stuur je me door waarom jij daarbij moet zijn. Nou, hoe laat gaat dat ticketalarm dan af? Laat ik de hint geven dat je nu nog van Lutjebroek naar Alkmaar kan rijden. En dan kom je dus nog op tijd voor het ticket.

Een beetje vrolijkheid jouw kant op. Gigantes de Hubiera Conocido, gemaakt door Carol G. Natuurlijk in de avondshow van 3FM. En ik voel gewoon de spanning. Ik voel het bij jou ook. Ik denk dat je heel graag kans wil maken op tickets voor Vrouwtje. Dat gaat ook nog gebeuren. Zeker, dat is mijn word. Sterker nog, wacht. Ik heb nu gespuugd en gezworen. Kaarten gaan er sowieso voor 9 uur vanavond nog uit. Zometeen Martin Garrix, Scared to be Lonely. Maar eerst krijg je Samba.

0: hoorde Martin Garrix en Scared to be Lonely bij 3FM. Oh, oké. Laat ik eerst gewoon even een vraag aan jou stellen en dan beantwoord ik hem zo meteen zelf. Wie heeft jou onlangs wel eens laten hangen in het leven? Is het een collega geweest? Misschien een verre schoonbroer? Wie heeft jou wel eens in het leven laten hangen? Laat me even weten in de luister-app. Kom ik namelijk zo goed terug wie mij keihard heeft laten hangen. 3FM.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
3: Kinderhulp helpt kinderen in de armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Vaarwel, zal die ringsregeling, wat moet ik nu?
7: Salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
8: Slecht plan.
7: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
9: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
12: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper, lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
13: Hands van voordeel.
12: Aldi.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter.

0: De avondshow in full effect. Zometeen Alex Warren. Hij maakt de Passenger. Eerst krijg je het nieuws. Het is 1 minuut over 8.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Nederland zijn de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen gekocht... waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum... dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten... en vervolgens worden die gebruikt voor allerlei illegale zaken... zegt de Vereniging van Banken.
2: In die huizen vindt uitbuiting plaats, er vinden oplichting plaats... er vinden hele verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid van een wijk.
1: Een mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens... kunnen controleren bij de Belastingdienst... maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbos in Limburg... wordt nu ook verdacht van het om het leven brengen van zijn eigen moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Daniel B. was al verdachte van de moord een jaar geleden op een man in Herkenbos. Die werd doodgevonden bij zijn villa, waarschijnlijk bij een mislukte woningoverval. B. zegt dat hij niets met die zaak te maken heeft. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan het alcoholverbod. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in hun villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden zij een grote familie creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Ster. Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
6: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIWeek.
11: Shape the future with confidence. EY.
12: Voor ieder

Oh, zo. Mijn ex ook. Vieze engnek. Best wel veel matties ook. Ik ben echt door iedereen wel eens in de steek gelaten eigenlijk, als ik zo bedenk. Achteraan aansluiten. Nee, ja, je hebt het ook wel eens toch, dat iemand je even laat hangen. In dit geval is het mijn zusje. Wat het is, hoor je zo. Let's go.

Ik kreeg er gewoon paniek van. Maar gewoon echt interne paniek. Het heeft allemaal te maken met een appje dat ik gisteren kreeg van mijn zusje. Mijn zusje en ik hebben namelijk besloten om samen de marathon van Den Haag te gaan rennen. Die marathon is over 3 weken en je moet je voorstellen, als je niet weet hoe dat trainen werkt, ja, je hebt echt iemand nodig die je over die streep gaat trekken. Je komt jezelf zo 180 keer tegen. Je denkt misschien doet het pijn om tegen een lamp of tegen een deur te lopen. Nou, dan zou ik zeggen, ren een marathon. Ik heb gelijk een psycholoogabonnement afgesloten na die vorige race. Maar daarom is het fijn als je dat doet met iemand die je kent. Wat is nou het probleem? Mijn zusje is geblesseerd. Dus zij kan de marathon niet meer gaan rennen. En ik heb nu geen tijd meer om iemand anders te vinden of te gaan nadenken van wat moet ik nu doen. Want die marathonrace is over 3 weken. Dan moet ik daar gewoon staan in dat startvak om 42,2 kilometer te gaan afleggen. Alleen, ouwe, hoe doe ik dat alleen? Snap je? Moet ik nu mijn hele plan gaan veranderen? Of is er geen plan? Ik denk dat ik zo meteen heel even mijn hardloopcoach moet bellen om te vragen of hij een tip heeft. Doe ik na muziek van La Rue.

0: Ja, Bulletproof hoor je bij 3FM. Ik zie een bericht van Mark in de luisterapp. Hij zegt, hey Andres, oh, wat balen zeg, dat je zusje is uitgevallen. Ik ben ook in training voor de Agamara. Met andere woorden, de marathon van Den Haag. Een beetje balanceren is het tussen kilometers maken en heel blijven. Ja, ik zit echt in een totaal ander pakket. Zeg maar, de laatste loodjes wegen het zwaarst. Maar dit loodje weegt gewoon 15.000 kilo. Heeft alles te maken met het feit dat mijn zusje dus uitgevallen is, geblesseerd. Ik moet nu helemaal in mijn eentje die race gaan maken. Ik weet niet of ik dat kan. Daarom ga ik even bellen met mijn trainer. Hij traint heel veel hardlopers. Weet echt van de hoed en de rand. Zijn naam is Jack van der Wallen. Jack, goedenavond.
1: Goedenavond, Andres.
0: Het is sowieso marathonseizoen, hè?
1: Ja, volle heftigheid. Dit weekend Eindhoven, volgende week Amsterdam. Ja. Maar er gaan heel veel mensen mooie wedstrijden lopen. Urk was afgelopen weekend.
0: Ja. Die marathon Urk die kan me gestolen worden. Er is maar één stad die nu in mijn hoofd spookt en dat is Den Haag. Want over 3 weken is daar de marathon. Ja. En kijk, Jack, ik heb een probleem.
1: Oké. Okay.
0: Dat probleem heet mijn zusje. Mijn doel was namelijk om mijn zusje over die streep te trekken, weet je wel? Om dat samen te doen, om deze herinnering te maken, elkaar aan te kijken op 35 kilometer en te zeggen, kom op, nog een klein stuk, we kunnen dit. Nou krijg ik gisteren het bericht, Jack. Maria gaat er niet meer rennen. Ze is geblesseerd geraakt. Dus ik sta er alleen voor. Ja, hoe de fuck ga ik in mijn eentje een marathon rennen?
1: Ik kan hem natuurlijk verkopen, het startnummer.
0: Even. Nee. Ik ga mijn startnummer niet verkopen.
1: Nee, van je zus.
0: Oh, oké, ja. Maar ja, dan blijft alsnog het probleem. Ik sta met eentje in dat startvak. Hoe overleef ik een marathon in mijn eentje?
1: Nou, je bent in principe natuurlijk niet alleen. Het is wel de eerste editie van Den Haag. Het is niet zo'n marathon als in Rotterdam. Dus je zal in principe niet alleen lopen. Je gaat waarschijnlijk vrienden voor het leven maken tijdens de wedstrijd zelf. Ik weet dat een loper uit mijn groep heet Kopenhagen. Een half marathon gelopen 2 weken geleden. Die wist, mijn vriendin staat op 9, 13, 17. En die liep echt even naar zijn vriendin toe. En dat heeft heel erg geholpen. Dus nodig al je vrienden uit en zet ze langs de kant.
0: Ja.
1: Ja, en zoek maatjes. Ja, hardlopers onder elkaar helpen elkaar altijd.
0: Maar kijk, nu ben ik natuurlijk ook aan het nadenken. Want mijn doel was om hard te pacen. Nou heb ik afgelopen zondag een 30K gerend op een recordtempo. Ja, als ik dat tempo vasthoud, dan loop ik hem onder de 4 uur. Moet ik nu als een malle gaan racen? Moet ik mijn tempo omhoog gooien? Moet ik dat juist niet doen?
1: Nee, eerst moet je eigenlijk tot rust gaan komen.
0: Oh, okay.
1: en wat wij moeten gaan doen, en dat hebben wij ook richting Rotterdam gedaan. Wij gaan een raceplan maken. Want het verandert nu. Ik zou je wel heel erg adviseren om niet op een PR-weg te gaan. Omdat jij ook wel je vorige blessure begon te voelen.
0: Ja. Ja, dat klopt. Die blessure die voel ik wel weer. Maar, dan hou ik dit gewoon in mijn hoofd. Maar, Jack, ik ben ook wel geïnspireerd door iets wat je net zegt. Namelijk dat een leerling van jou rende van zijn vriendin naar zijn vriendin, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Ik ga vanavond even naar de kroeg. Jack van der Wallen, hardloopcoach. Deze is heel toepasselijk. Kingfisher en How Lonely.

En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM. Tijdloos.

0: Superstring, een echte tijdloze track. You're the Science X bij 3FM.
1: Ga met 3FM naar Vrouwtje.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je hier met smart naartoe wil. Dat je hier op zit te wachten. Het 3FM ticketalarm gaat namelijk vanavond nog af. Maak je geen zorgen. Op het spel staan kaarten voor de albumrelease party van Vrouwtje. Het is wel leuk. Ze was afgelopen maandag bij 3 voor 12 te gast. En daarin ging het een beetje over een groot thema op haar album, namelijk vriendschap. En zij zegt hier wel iets heel erg raaks.
2: En met vrienden kan je ook soms eventjes denken, nou, we golven met je uit elkaar en dan komen we weer terug bij elkaar.
3: Ja.
2: En dat zo over jaren heen. Het is niet alles of niets.
0: En dat is wel echt zo, toch? Ik bedoel, ik zit me ineens te realiseren. Ik ben over een week word ik 30. En ik zat laatst weer te denken om gewoon boys uit te nodigen die ik dan al een tijd niet meer gesproken heb, maar die wel belangrijk zijn geweest gaandeweg mijn leven. Dus eigenlijk snap ik heel goed wat zij zegt. En voordat we echt in een soort astrologie-uitzending belanden, je wil gewoon weten wanneer gaat dat ticketalarm af, toch? Nou, laat ik je dan zeggen dat je nu niet meer moet beginnen aan een hele aflevering van Emily in Paris op Netflix. Die afleveringen duren namelijk zo'n 45 minuten. Dat ga je niet meer redden. Dus daartussen gaat hij af.

0: Deze gaat niet meer uit je hoofd, hoor. Maar ook niet klagen. Ik bedoel, het is toch beter dan het volkslied. Stel je voor, je hebt het volkslied in je hoofd. Good Neighbors, maak de home. Ik laat je net dit fragment horen over vriendschap. Gezegd door vrouwtje bij 3 voor 12.
1: En met vrienden kan je ook soms eventjes denken... nou, we golven met je uit elkaar en dan komen we weer terug bij elkaar.
2: Ja.
1: En dat zo over jaren heen. Het is niet alles of niets.
0: Vanavond kaartjes te winnen. Maar het brengt me ook op aan het denken. Kijk, met vrienden kan je inderdaad best wel een beetje fluctueren. Elkaar even een tijdje niet meer spreken. Maar stel je voor, je hebt dat met een ex. Holy shit, ik zou denk ik gek worden. Kijk, ik spreek mijn ex sowieso niet meer. Nadat het uitging, was een lelijke manier. En dat is gewoon, zeg maar... Je hebt nu allemaal conflicten in het Midden-Oosten. Dat waren wij ook, zeg maar. Dat was vreselijk. Het heeft me echt heel veel pijn gedaan. Bij mij was ook een beetje het credo... Uit het oog, uit het hart, uit de feed. Ik heb er daarna ook niet meer gesproken. Maar stel je voor, je hebt dus een ex in jouw vriendengroep zitten. Dat zou toch helemaal fucked up zijn. Dat je die dan nog af en toe voorbij ziet komen, weet je wel. Op een festival. Dat je denkt, nou ja, goh. En of ze krijgt ineens een nieuwe vriend. Oh, en die vriend gaat mee naar dat festival. Die komt er aanhangen. Dat je dan in één keer een soort van leuk tegen hem moet doen. En ja, waar ga je het dan met zo'n gozer over hebben? Ja, ja, dat is altijd een lekkere kont, hè. Ja, ja, nee, maar weet je wel, dat is toch super kut. Aan de andere kant, mijn ex had wel een leuke huisgenoot. Zou ik die dan weer eens kunnen appen en zeggen... yo, vind je het leuk om een keertje gezellig een plaatje te luisteren samen? Je hoort het, die muziek van Vrouwtje brengt een hoop bij me aan het borrelen. Of ik dit ook echt ga uitnodigen, daar kom ik later nog wel eens een keer op terug. Het ticketalarm gaat af binnen nu en een paar minuten. Na nieuwe muziek van Kyo en Bee.

Het is Kygo, die maakte Take Me Back, hoorde je in de avondshow van 3FM. Ik wil even een compliment geven aan DJ Elroy, die zegt namelijk in de luisterapp, goede uitzending Andres, tot de volgende. Groeten Elroy. Elroy, ik weet niet, ik vind het prima als je nu al gaat. Maar het ticketalarm is al niet afgegaan, hè. Kaarten voor Vrouwtje gaan dus nog voor 9 uur wellicht jouw kant op komen. Als je ticketalarm hoort, dan stuur je me waarom jij erheen moet. Spreek je naar camera.

0: Berichtje.
1: Stel je voor, je wordt nu gebeld, je telefoon gaat over. Dan is de kans groot dat je kans maakt op tickets voor de albumrelease show van Vrouwtje. Dat is echt cool, want die liedjes heeft ze dus nog nooit live gespeeld. Haar album gaat ze dan echt uitpresenteren. Het feestje is daar in de Melkweg in Amsterdam. Jij bent uitgenodigd, alleen je moet nog even kaarten bemachtigen. Dankjewel als je iets hebt doorgestuurd via de app van NPO Luister. Het is een moment waarvan ik denk, oh, had ik jou en je vrienden maar kunnen helpen.
2: Hallo, met Quinneveer.
1: Hallo, met wie?
2: Met Quinneveer.
1: Quinneveer, hallo, goedenavond. Je klinkt heel vrolijk.
2: Ja.
1: Waarom ben je zo vrolijk? Heb je een goede dag gehad?
2: Dat ook. En ik heb net een appje gestuurd en iedereen thuis zei, nee, je gaat hem echt niet winnen. En nu ineens bellen jullie.
1: Oh, ja, nee, ik bel eigenlijk voor het nummer van iemand anders. Nee. Quinneveer.
2: Oh, okay. Ja.
1: Je gaat naar Vrouwtje.
2: Oh my god.
1: Wat betekent Vrouwtje voor jou, Quinneveer?
2: Echt heel, heel erg veel. Haar muziek, ik ben super groot fan van haar. En ze helpt me gewoon de moeilijke tijden heen. Ze helpt me gewoon positief denken en zo. Ik luister altijd als ik aan het werk ben, dus ja, heel veel.
1: Ik vind het echt fantastisch om te horen dat je zo blij bent. Quinneveer, ja. 2 tickets komen jouw kant op. Ik hoop dat je nog geen plannen had zondag.
2: Ja, nu wel. Ja.
1: Geniet van dit moment.
2: Dankjewel.
1: Avondshow met Art

0: Ja, dit is Sabrina Carpenter met Espresso. De avondshow is in full effect, maar het is bijna 10 uur. Dat betekent... Of 9 uur, excuses.
1: Ja, het gaat... Ik zit een beetje in die tijdzone dat het 10... Nee, wacht, dan zou het nu... Ik kom net uit Ierland.
0: Ja.
1: Dus dan is net een uurtje geleden. Dus nu 8 uur.
0: Oh, tijd. Dan heb je net je eerste Guinness achter de rug.
1: Nou, de eerste 6. Ja. Je begint daar om 11 uur 's ochtends, toch?
0: Ja, is dat zo?
1: Nou ja, er zitten daar mensen wel om 11:30 van de eerste pints in.
0: Ja? Inderdaad. Ja, ik weet nog wel, ik vind Guinness heel vies.
1: Ja.
0: Maar ik vind het wel mooi om tijd te drinken. Ik had een keer een afspraak met een Engelsman. En ik kende hem niet. Dus ik vroeg aan hem, hoe herken ik jou? Ik was in het buitenland en toen kreeg ik een berichtje terug en zei hij... je herkent me wel, ik ben een dikke, kale gast. En Britser dan ik ga je het niet krijgen. Dus wij zien een hele kale gast zitten, een dikke vent, aan een bar om 11:30 's ochtends in een cafeetje. We gaan erbij zitten en we bestellen allebei een cappuccino. En hij zegt... Can I get a mega pint of beer? Toen dacht ik, oké, je bent wel echt Brits.
1: Ja.
0: Nou, deze zijslag dagen later, zo meteen 3 voor 12 radio met Jasper Leijders vanavond. Wat ga ik ontdekken?
1: Nou, we hebben zo meteen sowieso een uur lang Torre van de Staat in de studio met live-opnames vanuit Carré.
0: Leuk.
1: Ja, en binnen nu in een paar minuten, ze noemen hem de One Man Arctic Monkeys.
2: 3FM.
3: Lotto heeft de vaak spannende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woningpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Wat zeg ik?
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
13: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
14: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
15: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
16: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
15: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Nu rijden vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bnw.nl.
1: Ja, hallo. Zometeen een gloednieuwe editie van 3 voor 12 Radio. Met binnen nu en een paar minuten, geloof het of niet, maar de One Man Arctic Monkeys.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei hij dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn. Maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
17: Je wil donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
4: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt-het-vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM.
18: Ster. Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
21: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
20: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
21: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
22: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: 3FM. Jasper Leijdens.
1: Ja, lekker zeg. Fris en fruitig terug uit Ierland met direct al de allerbeste nieuwe muziek onder de arm. Goed dat je bent ingecheckt bij een nieuwe editie van
2: 3 voor 12 Radio.
1: Nou, met vanavond direct al een ultieme Britse legend. Zijn naam is Jamie T. Hij werd lange tijd de One Man Arctic Monkeys genoemd. Een beetje dat Zero's Britse indie-geluid maakt hij. Hij komt aanstaande vrijdag met zijn lang verwachte nieuwe album. En wat mij betreft zijn deze tunes net zo goed als Sheila of Zombie. Maar hey, wat vind jij? Praat erover mee via de NPO Luister-app. Jamie T of Spijkerbroekmaat, Waste 36, Leg 32.
2: Van de dag.

avond, direct na 9, hoor je het geluid van de dag dat je echt even gehoord moet hebben. Oftewel de 3 voor 12 radio track van de dag. Vandaag is het de gloednieuwe single van Jamie T, al jarenlang een Britpop legend. Zijn nieuwe single heet Waist 36, Leg 32. Is dat helemaal jouw maatje of denk je, ik pas dit helemaal niet? Ja, wees er vooral eerlijk over via de NPO Luister-app. Ik ben heel benieuwd naar jouw eerste reactie. Spreek hem even in door een audioberichtje deze kant op te knallen. Ja, of geef je eerlijke mening. De muziek heeft gesproken, nu is het woord aan jou. De track van de dag, Jamie T en Waist 36, Leg 32. We gaan het erover hebben na 3 minuten. Wait till you're announced.

0: Bird bij 3FM, Jorde Team. Het is 3 voor 12 radio met elke dag direct na 9 het geluid wat je even gehoord moet hebben. De nieuwste release van de dag is vandaag van Jamie T.
1: Eerste reactie.
0: Ja, het is ook gewoon altijd leuk om het met jou over de muziek te hebben. Dus geef vooral ook je mening via de NPO Luister-app. Dat doet Johan. Johan de emoji-man, die elke dag even in een paar emoticons laat weten hoe hij dit liedje vindt. Ik zie een rockhandje de lucht in. Ik zie zo'n throwback-teken. Ik zie zelfs zo'n studentenhoedje. En een donderwolkje. Ik denk dat je donder erop kunt zeggen dat Johan, deze man, Jamie T, tijdens zijn schooltijd gewoon beluisterde. Lekker bezig, Johan. Ik zie Rosalien die zegt, een beetje energiek, hè? En zelfs enigszins dansbaar wat mij betreft. Ik vind het wel lekker klinken. Gerrit zegt, hij maakt geen hits, hij maakt gewoon bangers. Ja, daar ben ik het mee eens. Deze man, Jamie T, heb ik nog nooit live gezien, maar laten we hopen dat het ooit gaat gebeuren. Hij is lange tijd niet meer in Nederland geweest, maar misschien is dit het nieuwe startpunt voor hem geweest, toch? Hey, dit is 3 voor 12 radio. Mijn naam is Jasper. Heel veel goede tunes voor je. Zometeen Season Spring 26 van Charlie XCX. Naar number 5 van Nothing But Thieves. Nu bij 3FM.

naar AW 26, Autumn Winter 26. Maar het is begonnen als Spring Summer 26. Charlie XCX, die eindelijk volgend jaar naar Nederland komt met haar tour. Hey, over toeren gesproken, afgelopen weekend was het een groots weekend in Carré in Amsterdam. Koninklijk Theater Carré. Dat was namelijk twee avonden de hometown van de staat. De show is opgenomen door 3 voor 12, dus die kun je over een tijdje gaan zien. Maar het leuke is, we hebben zometeen al 2 live tracks van de staat in Carré voor je. Nog leuker, Torre, de zanger, is hier een uur lang te gast. Torre Florim van de staat gaat praten over die shows in Carré. Hij heeft muziek meegenomen. Dus dat zometeen. Je zou kunnen zeggen dat het vandaag best wel a good day is hier bij 3 voor 12 Radio. En dat heeft dan

Peter. Brand new Chanel's hier bij 3FM. Het is 3 voor 12 radio. En ja, je zou kunnen zeggen dat de festivalzomer een beetje afgelopen is. Maar het leuke is, de komende maanden kun je in heel veel zalen door het land naar festivals. Nou ja, binnen nu en twee weken het Amsterdam Dance Event in Amsterdam. Left of the Dial als je van gitaren houdt in Rotterdam. Maar goed, zoek je nu nog wat te doen voor aanstaande zaterdag, dan is het Here's the Thing Festival the place to be. Dat is een 013 in Tilburg. Inmiddels editie 4 van het festival. Elk jaar de allerbeste gitaar-line-up. The Murder Capital heeft daar bijvoorbeeld gestaan. Pip Blom heeft daar gestaan. Sportsteam. Op Here's the Thing, als het gaat om de naamgevers, hebben daar gestaan. Nou ja, dit weekend weer een nieuwe line-up met mega toffe acts. Sprints is erbij, die band uit Dublin. Men & Tol uit Londen, ook echt een hele coole band. Een beetje Britpop met een mandolin. Panic Shack is erbij, die band die eerder al dit jaar Down the Rabbit Hole en Douwpop afzei. Dus ja, hier kun je ze gaan zien. Ja, en de allerleukste, meest positieve band van dit moment, genaamd Welly. Ze komen uit Brighton en hier krijg je gegarandeerd echt een smile van op je bek, waardoor je definitief geen herfstdip gaat krijgen. Geloof me, ze staan zaterdag op Here's the Thing in 013. Wie weet

alles wat leuk is in de muziek zit verpakt in dit ene liedje. Goeie lyrics, goede beats, goede gitaren. Zaterdag te zien in 013. Welly en Skinny Boy.

Ook dit was 2026. Dat iedereen memes op social media zette van John Hamm uit die film. En dat deze tune uitkwam. Milky and Mulgrap and Just the Way You Are. Hey, zou het kunnen als band in 2026 alles offline doen? Er is één band die nu de popronde doet, die probeert dat. Wie dat is hoor je zo meteen naar Radiohead. Dit is Let Down.

0: sampletje van Madonna erin. Nieuwe geluid van Troye Sivan. Party. Het is 3 voor 12 radio, de woensdagavond editie. Mijn naam is Jasper, Jasper Leidens. En vanavond in 3 voor 12 radio, ja, de man van het moment. Misschien moet ik er zelfs wel even voor gaan staan inmiddels. En misschien moet ik ook wel gewoon een flinke buiging maken. Want Torre, als ik jou tegenwoordig op het podium zie staan, dan moet ik voor je gaan buigen. Ik word een beetje bang van je.
1: Ik word ook bang van jou, man. Doodeng.
0: Snap ik wel. Daarom zit er gelukkig 2 meter tussen ons in. Dat scheelt wel een hoop.
1: Heel slim.
0: Torre van de Staat vanavond in de studio. Afgelopen weekend Carré aan Gort gespeeld. 2 avonden op rij. Dat waren 2 fantastische avonden.
1: Renovaties zijn net begonnen, hoor ik.
0: Nou ja, ik zag allemaal stijgers. Ik zag allemaal trappen. Ik zag allemaal bouwwerk. En jullie hebben daar gebruik van gemaakt. Daar gaan we het straks eens uitgebreid over hebben.
1: Okay.
0: Maar we gaan het vanavond eerst hebben over jouw stadje, over Nijmegen.
1: Okay.
0: Want er is een band die iets heel erg cools doet vanuit daar. Namelijk alles offline in 2026. In een wereld waar iedereen online zit. Wat weet jij van Competition?
1: Niks.
0: Dat is mooi, want ze gaan zichzelf even aan je voorstellen.
2: Hi, Jasper. Guus hier van Competition. Wat een eer dat jullie met 3 voor 12 onze allereerste single willen releasen. Midden in dat we met Popronde aan het spelen zijn. Morgen spelen we in Groningen en Leeuwarden. Dus kom ons checken als je de single leuk vindt. Je vindt ons sowieso in het echte leven. Want we zijn een band zonder social media. We willen gewoon niet bijdragen aan die hele aandachtseconomie. Dus je vindt ons alleen op onze website en via onze nieuwsbrief.
1: En op de radio.
2: De single is Path of Least Resistance. En gaat over dansen op de vulkaan. Over dat je het gevoel hebt dat je iets moet doen met het podium wat je hebt als artiest. Terwijl de wereld eigenlijk echt een zooitje is. En daar moet je wat van vinden. Ik hoop dat jullie het leuk vinden.
3: De Hollandse Nieuwe.
0: Ja, dit is dus een band uit jouw stadje Nijmegen die nu een primeur op de radio heeft. Weet je nog de eerste keer dat je dat met de Staat had? Dat je voor het eerst op de radio was?
1: Nee, ik weet nog wel dat ik voor het eerst op 3 voor 12 een soort van digitale radio was.
0: Ja?
1: Super lang geleden.
0: Wauw.
1: Was ik helemaal zenuwachtig voor, oké. Dat was zeg maar dus niet de radio, maar dat was dan als 3 voor 12 een van de eerste die met website.
0: Ja.
1: Dat was 2008 of zo. Lang geleden.
0: Hè? Maar nu is er een band die dus alles offline doet. Ze heet de Competition en ze klinken zo.
3: 3 voor 12 Radio. Primeur.

0: Maximus.
1: Nieuwe muziek uit jouw stadje, uit Nijmegen.
2: Ja, vet. Ik ken, ja, je vertelde het, Guus ken ik wel. Ik wist niet dat het een nieuwe band was.
1: Ja, nou, dat snap ik, want ze doen het offline.
2: Ja, nee, precies.
1: Hebben ze al geflyerd bij jou in de wijk, of nog niet?
2: Nee, dus nog niet. Dat verbaast me dus ook.
1: Ja.
2: Ja. Maar ik woon ook niet meer echt in Nijmegen.
1: Oh, dus ze hebben jou
2: wel. Ja, ze moeten wel een stukje.
1: Ze hebben jou nog niet bereikt.
2: Nee, maar goed. Vet, dus. Competition.
1: Zeker. Let's Nieuwe go. Muziek. Je hoort het hier bij 3 voor 12 Radio. Vanavond in de studio Torre Florim van De Staat. Afgelopen weekend mega shows gespeeld in Carré. Het begon eigenlijk al op Down the Rabbit Hole eerder dit jaar. Het was een spektakel. De Staat becomes De Staat. Eigenlijk de nieuwe gedaante van De Staat, zou je kunnen zeggen. Daar op het festival ging het in première. Er is nu een album dat hoort bij die hele show. Down the Rabbit Hole, Carré. Ja, dit is tijd om er even over te gaan hebben. Want Carré in Amsterdam, dat is een theaterzaal in principe. Voelde je je afgelopen weekend muzikant of acteur?
2: Allebei. Maar ook gewoon mezelf.
1: Ja.
2: En het was. Maar die show, joh, dat is. Ik denk dat het slijpst wat ik ooit heb gedaan. Wat wij
1: Waarom?
2: Ooit hebben gedaan. Ja, het is gewoon een enorme.

0: sms.
1: Nieuwe muziek uit jouw stadje, uit Nijmegen.
2: Ja, vet. Ik ken, ja, je vertelde het, Guus ken ik wel. Ik wist niet dat het een nieuwe band was.
1: Ja, nou, dat snap ik, want ze doen het offline.
2: Ja, nee, precies.
1: Hebben ze al geflyerd bij jou in de wijk, of nog niet?
2: Nee, dus nog niet. Dat verbaast me dus ook.
1: Ja.
2: Ja. Maar ik woon ook niet meer echt in Nijmegen.
1: Oh, dus ze hebben jou
2: wel... Ja, ze moeten wel een stukje...
1: Ze hebben jou nog niet bereikt.
2: Nee, maar goed. Vet, dus... Competition.
1: Zeker. Let's Nieuwe go. Muziek. Je hoort het hier bij 3 voor 12 Radio. Vanavond in de studio Torre Florim van De Staat. Afgelopen weekend mega shows gespeeld in Carré. Het begon eigenlijk al op Down the Rabbit Hole eerder dit jaar. Het was een spektakel. De Staat becomes De Staat. Eigenlijk de nieuwe gedaante van De Staat, zou je kunnen zeggen. Daar op het festival ging het in première. Er is nu een album dat hoort bij die hele show. Down the Rabbit Hole, Carré. Ja, dit is tijd om er even over te gaan hebben. Want Carré in Amsterdam... Dat is een theaterzaal in principe. Voelde je je afgelopen weekend muzikant of acteur?
2: Allebei. Maar ook gewoon mezelf.
1: Ja.
2: En het was. Maar die show, joh, dat is. Ik denk dat het slijpst wat ik ooit heb gedaan. Wat wij ooit hebben gedaan. Ja. Het is gewoon een enorme bak vol samenwerkingen. En waar denk ik wij ons allemaal een soort van. Tot de grenzen proberen te duwen. Dit was zeg maar een show met een enorm decor, met video, met dansers. En waarbij eigenlijk de show van begin tot eind een soort. Niet alleen een goede spanningsboog had, maar ook dat eigenlijk alle nummers een functie hadden in een verhaal. Het was zeg maar ook een verhaal. Dus ik ben heel lang mee bezig geweest en heel veel aandacht ingestopt. Dus het was best wel een intense ervaring om dan ook eigenlijk te doen. En dan helemaal in Carré, waar we ook nog nooit eerder hebben gespeeld.
1: Nee, dat snap ik. Dat is echt een magische plek.
2: Ja, dus ik ben er heel blij mee. Ook heel blij dat 3 voor 12 het wilde opnemen op video. Dus ja, we gaan komende tijd gaan we het mixen en monteren en zo. En dan... komt het hopelijk op ergens, ik weet niet waar.
1: Maar. Ja, nee, het komt overal. Gewoon in de hele wereld komt het gewoon. Ja. Ja. Hey, maar dat is het mooie als je dan in zo'n Carré staat. Dan zie je ineens een circle pit voor je op de plek waar normaal mensen in het rode plus zitten. Hoe beleef je dat dan op zo'n moment? Want kun je dat intens beleven of denk je achteraf van wat is hier gebeurd?
2: Ja, allebei. Het is ik moet zeggen, op Down the Rabbit Hole deden we de show voor het eerst. Ja. Toen had ik nadat het gevoel dat ik soort van achter de show aan het rennen was. Ik was aan het doen, maar ik was er niet echt en ik was er ook weer wel. Het was een hele maffe ervaring. En bij Carré was ik het was weer op een hele andere manier aan het ervaren. Ook omdat die zaal zo apart is. Het was inderdaad, mensen konden staan op de vloer. Maar verder zaten er heel veel mensen. Dus echt om me heen, het was een soort colosseum. En die hele show kreeg ook een hele andere betekenis door. Het voelde een beetje als alle mensen die zaten, voelden een soort van als de elite. En de mensen op de vloer voelden als het volk, om het even heel plat te zeggen. Ja, ja. En ik begin de show vanuit het publiek ook met het idee van, oh ja, ik symboliseer zeg maar als frontman een soort van populist die uit het volk langs met die trap van de macht bestijgt. Voor de mensen die geen idee hebben, denk ik, what the fuck, waar heeft hij het over? Maar ja, je moet het zien. Hè? Je moet
1: er staat dus een hele grote trap vanuit het publiek richting het podium. Eigenlijk zo'n soort
2: richting stijgen. Het plafond eigenlijk.
1: Het gaat helemaal, het gaat bijna de hemel in.
2: Ja, het kon niet hoger dan dat. dat was ook het idee. Ja. Dus bij Down the Rabbit Hole ook zo. Ik stond echt letterlijk bijna met mijn hoofd tegen de nok aan. Het was daar ook erg warm, kan ik
1: zeggen. Ja, zo, dat weekend was niet normaal, man. Ja.
2: Ja, maar ook gewoon alle warmte stijgt op, toch? Dus ik zat daar soort van alle adem in te ademen van andere mensen. Maar goed, dus het was daar in Carré was het heel bijzonder. Omdat die show nog een soort van extra lading kreeg. Doordat die, doordat het Carré zo met al die rode stoelen inderdaad. Het had iets heel... Ja, ik voelde een beetje alsof ik een soort van nazi-conventie was ook op
1: Paan. Ik snap je heel goed.
2: Om de hele show, een soort thema van macht en beïnvloeding en manipulatie. En er zit behoorlijk wat politiek in. En daar proberen we echt mee te spelen in die show. Dus dat was heel tof. En ik ben blij dat we dat hebben kunnen doen 2 keer. We wilden graag nog meer doen, maar... Dat kon niet, er was geen ruimte voor. Ja. Maar daarom was ik blij dat het werd opgenomen.
1: Ja,
2: video.
1: En terecht. Maar het bijzondere is, deze plaat is eigenlijk begonnen in de kleinste zaaltjes van Nederland. Volgens mij zelfs terug in de kroegen. Jullie hebben zo'n tour gedaan waar dit best wel getry-out werd.
2: Ja.
1: Wat is daarvan de bedoeling geweest? Want dat is natuurlijk zo anders. Was dat gewoon weer, we moeten weer inkomen of zo? Want ik vond het zo vet dat jullie dat deden.
2: Ja, het is een combi. Kijk, wij willen eigenlijk altijd heel graag nieuwe muziek uitproberen, maar op zijn manier komt dat er nooit van. Omdat je vaak heb je heel veel gespeeld, dan ga je een nieuwe plaat maken.

0: laatste mist.
1: Nieuwe muziek uit jouw stadje, uit Nijmegen.
2: Ja, vet. Ik ken, ja, je vertelde het, Guus ken ik wel. Ik wist niet dat het een nieuwe band was.
1: Ja, nou, dat snap ik, want ze doen het offline.
2: Ja, nee, precies.
1: Hebben ze al geflyerd bij jou in de wijk, of nog niet?

0: maken. En dan ben je niet meer aan het spelen. En dan is het zo van, nou, ben benieuwd of hoe dit voelt straks.
1: Ja.
0: Dus we hadden het heel erg bewust gedaan om... Ja, we dachten van, laten we gewoon allemaal plek spelen waar we nog nooit zijn geweest. Ook super klein en eigenlijk een... Ja, letterlijke jongerencentra staat er tussen.
1: Exact, ja, ja, ja.
0: En het was voor ons heel leuk om dan inderdaad nieuwe dingen uit te proberen ook. Nog ver voordat de plaat eigenlijk af was. Ja, dus dat was eigenlijk dat. En volgens mij vonden de mensen daar ook zo van... Ja, Gouda, we waren nog meer ommen. Zeg maar.
1: Dat is toch eerlijk?
0: Aalten, ja, gewoon niet de grote steden. Maar de plekken daartussenin waar ja, nog steeds veel live muziek wordt gespeeld, zeg maar.
1: Ja?
0: Dus dat was heel tof om dat te doen, ja.
1: Inmiddels dus het grote Carré in Amsterdam. We hebben daar opnames gemaakt, inderdaad met 3 voor 12. We gaan daar nu de eerste dingen van laten horen. Dus luister mee via 3fm.nl en check dit. Er staat in Carré live. Dit is The Fire.

Terug naar afgelopen weekend. Carré, Amsterdam, Jorden de Staat en The Fire live bij 3FM. Vanavond Torre in de studio. We gaan bijpraten over het album, over muziek, over het leven, over alles. Mocht je vragen hebben, stuur ze via de NPO Luister.

0: transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
0: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
4: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
5: Shape the future with confidence. EY.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij DA. Alle supplementen van Nieuwkerk, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
2: De vriendelijke specialist. DA.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
5: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
6: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
5: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan naar haar toe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
10: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor word ik snel geholpen.
11: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
13: 3FM. Binnen nu en een paar minuten meer 3 voor 12 radio. Met meer Torre van de Staat hier te gast. Mocht je vragen hebben, laat het weten via de gratis NPO Luister-app.
14: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. En werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Yesel Gus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde er al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid. Maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met een eerste maatregel komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: 3FM.
15: Ster. Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
16: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
15: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
17: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
18: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
19: Oké.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
21: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
22: Even bollen met Select.
23: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
24: Ah, relaxed?
23: Niet aanrelaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
25: Voor ieder

0: Als ik dit outro een beetje hoor, dan zou jouw stem hier gewoon al overheen kunnen, toch?
1: Ja, toch?
2: Ja, ja toch? Ja.
0: Soulwax en Run Free. Want de bedoeling is dat je gewoon ooit nog met ze gaat samenwerken, toch? Als het aan jou ligt.
2: Ja, er zijn een aantal van dat soort artiesten, hè, waar je denkt, waar je gewoon eigenlijk je hele leven lang al fan van bent. En, maar het vet is wel dat zij ons geremixed hebben. Die samenwerking is er al wel geweest.
0: Vet, hoe gaat dat dan in zijn werk? Dan stuur je gewoon al je stems en je dingen op. Ja. En dan maken zij er zelf van wat ze willen? Of?
2: Ja, in principe wel. Ja, ja, als ze het überhaupt al willen doen. Maar ze hadden hier ideeën voor, dus ze wilden het doen. Dat was heel leuk. Dat was heel vet.
0: Wat vet. Je hoorde Soulwax bij 3FM, Run Free. Ja, en de stem van de man van het moment, Torre Florim van de Staat. Er is een nieuw album, De Staat. Er was een grootste show op Down the Rabbit Hole. Dat was een mooie comeback. Althans, mag ik het een comeback noemen?
1: Don't call it a comeback.
0: En een weergaloze show afgelopen weekend in Carré in Amsterdam. De Staat becomes de Staat. Nou ja, wat ik bij Soulwax zie op het podium is al sensatie. Twee drummers, die hadden ook een soort stijgers. Drie drummers inderdaad. Ja. En een hele stijgersetting. Ja. Jullie ook groter dan ooit in dit geval. Is dat ook wat je aantrekt in die band, het grootste en het meest slepende?
2: Nou nee, dat niet per se. Ook al vond ik die afgelopen show wel echt heel vet. Ook met de drie drummers. Dat je denkt van, drie drummers, dat is veel te veel, denk je dan. Maar dan zie je het en denk je van, nee, ze halen er wel echt alles uit wat erin zit. En ik vind hem gewoon conceptueel altijd heel vet. En toch ook de meesters van synthesizer. En ze laten het altijd vet klinken. En het is, ja, ik weet niet, het is gewoon een hele vette band die ook blijft ontwikkelen. En ja, ik heb gewoon liefde voor hem. Dat is het een beetje. En jullie vroegen mij van tevoren van wat zijn nou artiesten waar je wat vet lijkt om mee samen te werken. En dat de Soulwax kwam als eerste in mijn hoofd. Dus die heb ik als eerste opgeschreven. En dat was het. Punt.
0: Zou je ooit hier iets mee willen doen?
2: En Ennio Morricone.
0: Ja.
2: Met hem?
0: Nou ja, met de
2: leeft hij nog?
0: Met de nou,
2: weet ik even niet. Kijken? Nee, ik denk het niet.
0: Nee, het is 6 jaar geleden overleden.
2: Ja, ik had gezegd dat het inspiratie was, hè, voor ons album.
0: Ja, precies.
2: Het is meer dat op het album, De Staat, heb ik stiekem bijna elk nummer een klassiek element toegepast.
0: En oh ja?
2: En die sound van Ennio Morricone, dat inspireert mij dan om... op de manier past zeg maar ik noem het even klassieke sound, maar strijkers, blazers, pauken. Je hebt net The Fire gedraaid, die begint met pauken.
0: Zeker.
2: En bij elk nummer zit er een klassiek element in. En ook dit soort zang zit in Freedom. Ook een beetje om het een soort tijdloos karakter te geven. Omdat we dit soort muziek eigenlijk associëren met dit is altijd al. Of zo.
0: Precies, ja.
2: En het heeft iets episch. En dat vond ik heel goed pas bij het album wat we nu hebben gemaakt. Wat hem ook een beetje tijdloos moet voelen. Ik heb ook expres, die titels zijn allemaal heel... The Fire, The Underdog, Freedom.
0: Je
2: glory.
0: Ziet gewoon zo'n western film waar de saloon open gaat.
2: Ja, nou niet. Ja, precies. Nou, niet precies die saloon, maar prima.
0: Ja.
2: Nee, maar het is meer.
0: Je ziet
2: van,
0: jou op een paard met een hele grote cowboylaarzen.
2: Nou, en dat is precies wat ik wilde. Precies dit, Jasper. Ja, dit is wat ik bedoel.
0: Hé, maar goed, ik zat een beetje te zoeken op Spotify. Ik zag ook een Metallica-versie van dit nummer. Dus gaat er ooit ook zoiets komen, maar dan van De Staat? Gewoon een cover van Ennio Morricone. Zou het kunnen?
2: Nee.
0: Gelukkig.
2: Nou, het zou, alles kan, alles kan. Maar ik ga het niet doen, denk ik.
0: Nee, dat scheelt. Wat je wel gedaan hebt, is afgelopen weekend 2 keer... in een stijf uitverkocht Carré gespeeld in Amsterdam. Mm. Die show hebben we opgenomen met 3 voor 12. Die komt, als de kerstdagen een beetje begonnen zijn, dan komt dat een beetje naar buiten. Dan kun je gewoon lui op de bank gaan liggen. Maar we hebben de eerste opnames. De Underdog bijvoorbeeld, die gaan we nu draaien. Mm. Wat is daar iets wat je erover kan zeggen voordat we die live versie... Wat is daar zo bijzonder aan deze track?
2: Wat ik er zelf bijzonder aan vind is dat het eigenlijk een soort van heel... het is bijna filmmuziek, op een bepaalde manier. Heel tribaal, drums, heel lomp. Alleen tegelijkertijd zing ik alles in kopstem.
0: Ja.
2: In falsetto. En het heeft iets... En er zit ook het kerkorgel wat hier een soort van in zit. Alleen bij de live versie is het een synth. Maar hè? Voor de mensen thuis, luister de plaat. Dus ja, ik vind het een heel tof, contrastrijk nummer. En het heeft iets heel... ik weet niet, ik had nog nooit zoiets gemaakt. Dus ik vond het gewoon... ik ben blij met die song.
0: Ik snap het. En we gaan nu de live versie laten horen uit Carré. Dit is De Staat en The Underdog live in Carré.

0: met mijn gast van vanavond, Torre van de Staat. Je hebt namelijk deze meegenomen als inspiratie voor het album De Staat. Maar als ik dit begin ook weer laat horen, die oelala's, die hadden zo ook weer uit jouw mond kunnen komen.
1: Ja?
0: Ja, ik denk het wel. Luister even nog gewoon één keer naar het intro van
2: Oelala. Oelala.
1: Nou, niet slecht, hè?
0: 1-1.
1: Ja. Ja, zij hebben het al gedaan, anders had ik het.
3: 3 voor 12. Radio Jasper Leidens.
0: Wat sprak je zo aan in het geluid van Run the Jewels, waarvan je dacht, dat wil ik ook eens meenemen naar mijn plaat?
1: Ja, ik weet helemaal niet hoe letterlijk dit nou echt heb meegenomen naar het album, maar het is iets wat ik gewoon veel heb geluisterd. Maar ik luister eigenlijk heel weinig muziek, maar dit blijft altijd hangen. Ik denk dat wat ik tof vind aan Run the Jewels is, denk ik, wat zij zeg maar hebben. Ik vind dat hun hip-hop bijna voelt als rock.
0: Zeker.
1: Soms. Ja. En soms hebben wij het andersom. Als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ik snap je heel goed.
1: Onze rock voelt als hip-hop.
0: Ja.
1: En ik denk dat het ook. Dat Run the Jewels mij aanspreekt of zo. Het is eigenlijk best wel lompe shit. En ik vind ze gewoon. Ja, het zijn ook hele goede rappers. Het klinkt gewoon heel goed. Zo van. Het zit hem echt in de details en de timing. Waardoor. Ja. En de beats zijn heel goed. Ja.
0: Wat wil je nog meer, hè? Nou ja, zou er dan ooit een collab kunnen komen tussen de staat en iemand die hip-hop maakt? Want Run the Jewels heeft ooit een collab gehad met Royal Blood, de gitaarhelden. Zou het kunnen, een hip-hopper bij de staat?
1: 100%. Ja, we hebben het ook wel met Rico en Styx hebben het gedaan op Lowlands 2019. Ja. Ik heb ook wel eens met Styx en Typhoon in de studio gezeten. Daar is nog niks uitgekomen, maar. Tuurlijk, dat ligt om de hoek. Maar op dit moment ben ik gewoon lekker druk met de staat.
0: En terecht.
1: Doen we ons eigen ding.
0: Tuurlijk.
1: Maar wie weet. Misschien een volgend album dat er meer collabs in zitten. Weer of zo. Ik weet het niet.
0: Nou ja, dat komt wanneer het komt. Nu hebben we het album De Staat. Die Run the Jewels is ook best wel anticapitalistisch. En de videoclip verbranden ze een hele berg met geld. Dat zijn ook thema's die bij jullie in de plaats zitten volgens mij.
1: Ik ga dat nooit een berg geld verbranden. Dat zou ik nooit doen.
0: Never. Nee, dat snap ik inderdaad, ja. Maar goed, qua thema's en zo. Het is best een pittige plaat ook wel, toch?
1: Ja, veel mensen noemen dat zo, ja.
0: Ik denk dat het een realistische plaat is. Helaas,
1: kijk,
0: toch?
1: Kijk, komt de cynische. Nee. Het is een plaat die wel gecentreerd staat rondom thema's als macht en beïnvloeding, manipulatie. Maar eigenlijk ook geloof. En eigenlijk al die dingen die horen een beetje bij elkaar, vind ik. En het was eigenlijk nu bij dit album een beetje een keuze om. Wat gebeurt er als alle songs met elkaar te maken hebben op die manier? En eerder heb ik altijd wel nummers daarover geschreven. Maar een plaat was altijd wat randomer qua onderwerpen. Gewoon dingen die me interesseerden, die kwamen samen op een album. En vaak zat er wel een soort van paraplu overheen. Maar nu was het echt wel een keuze om te kijken van. Oké, elke song moet iets toevoegen aan dit verhaal. En ook daarbij dus een hele specifieke show maken. En alle songs en hoe we eruit zien. Alles is echt bedacht met dat het bij elkaar hoort. En alles is ook tegelijkertijd geschreven, zeg maar. Dus bij dit album heb ik heel erg bewust. Ben ik begonnen met schrijven van liedjes. Maar tegelijkertijd ben ik eigenlijk al begonnen met samenwerken met mensen om een show te maken. Dus met Tarek, die de visuals heeft gedaan. Met Boris Arquette, die de scenografie, heet het dan, met een chique woord, heeft gedaan voor de show. Dus ook een decor en hoe het podium eruit ziet.
0: Ja.
1: Heeft bedacht. Dus met al die mensen ben ik al gaan praten. Terwijl we eigenlijk nog niet eens één of maar een paar nummers hadden. En dat was allemaal met het doel dat al die dingen elkaar maximaal konden beïnvloeden. Waardoor je denk ook, waardoor we dit album nu hebben. Wat heel erg, het is ons 7e album. En het is ook gewoon vet om te kijken van, kunnen we iets maken wat vrij specifiek is?
0: Exact, ja.
1: En dat is het ook geworden, denk ik.
0: Maar is dat album nog een beetje veranderd over de jaren? Want die Run the Jewels die ik net draaide, die komt uit 2020. Nou, er is genoeg shit geweest in de wereld sinds 2020. We hebben COVID gehad, een nieuwe periode, Trump. Heeft de laatste jaren jou nog bijvoorbeeld beïnvloed voor deze plaat? Of wist je al snel van, oké, deze shit die in de wereld gaande is en deze topics die gaan op deze plaat komen?
1: Zeker de laatste jaren. Dit lijkt steeds meer. Politiek en zo wordt steeds heftiger. Het wordt steeds platter. Het wordt heel filmisch ook bijna. Het is bijna alsof je naar een soort van film zit te kijken de hele tijd. En dat vind ik ook, zeg maar, tragisch, maar ook heel erg inspirerend. op een grappige manier. Dus dat brengt me op heel veel ideeën. En daardoor ja, dan kan ik niet anders om dan daarover te schrijven. En ik vind het over het algemeen vrij moeilijk om teksten te schrijven. Dus het moet echt iets zijn wat me boeit en waar ik iets bij me bij voorstel, zeg maar.
0: Ja. Ja. De laatste jaren is AI natuurlijk ook een heel erg ding geweest in de wereld. Zeker. Hebben jullie als de staat volgens mij een soort van haat-liefde verhouding mee? Want het is een bedreiging, maar ja. Is er ook een AI-versie van een song op die plaat ergens een beetje verstopt?
1: Ja.
0: Er zit ook een beetje AI in de videoclips volgens mij. Heb je er een soort van haat-liefde verhouding mee?
1: Ja, 100%. Ik denk heel veel mensen. Ik heb het nummer Freedom, wat op de album staat, gaat over AI. Waarbij het eigenlijk gaat over zowel de belofte ervan als de bedreiging ervan. Yeah. Freedom, zeg maar, het woord free in het Engels betekent natuurlijk, zeg maar, staat voor vrijheid, maar ook betekent ook gratis. Dus het idee is, zeg maar, van de song van, hey, de belofte is dat we allemaal heel vrij worden en niks meer hoeven te doen en gewoon kunnen chillen, zeg maar. Dat we niet meer hard hoeven te werken. En de bedreiging is juist dat we niks meer waard zijn, gratis, zeg maar, free. En al die dingen voel ik. Dus ik vind, zeg maar, de AI, de nieuwe technologie van AI vind ik ook heel erg interessant. En zeg maar, als maker kriebelt het ook erg om daar dingen mee uit te proberen. Tuurlijk. Wat we ook zeker hebben gedaan.
0: Ja.
1: Ook met de video, maar ook juist met dit album is het heel logisch om daarmee te werken. Omdat AI ook een soort van centrale rol lijkt te hebben in al die narigheid die er speelt in de wereld.
0: Van 100%.
1: Wat is nou echt? Wat is nou nep? Ja, mensen worden overtuigd op basis van beelden die niet echt zijn. En daar hebben we juist heel bewust ook in de video's mee gespeeld. En er komt nog één video aan van dus Freedom die over AI gaat. Ja, dat is, ja, daar gaat, kan je niet omheen dat daar ook AI in zit. Maar ja, dus ik vind het super, super interessant en eng tegelijkertijd. En ik denk dat al die dingen tegelijkertijd waar kunnen zijn.
0: Ja, maar dat is het mooie, dat er wel gewoon echte muziek over gemaakt wordt. Want dat is wat we ook horen tijdens die Carré Show, wat we ook zien. Het is visueel ook gewoon zo spannend wat er daar gebeurt. Af en toe dan lijkt het alsof jij in je eentje die trap oploopt, maar het zijn gewoon volgens mij 20 verschillende mensen. Maar je weet gewoon niet wat er daar gebeurt. Zit er in die live show ook een vorm van AI nog, of is dat dan gewoon allemaal echt wat we daar zien?
1: Dat is, ja, dan komt mijn filosofische vraag. Is AI echt of nep? Dat weet je natuurlijk niet. Is dat, ja. Nee, ja, die show is natuurlijk, ja, er zit geen AI in die show. Nee.
0: Gelukkig.
1: Dat is allemaal
0: what you see is
1: mensen.
0: What you get.
1: En ja, dan, ja, je ziet daar 10 dansers, maar dat lijken er 50.
0: Dat is zo gaaf. Dat gaan we binnenkort ook zien in de registratie die is opgenomen. Ja. Nog meer echte muziek, althans. Ja, ik weet het zeker. We gaan Luton draaien en Open Broken. Ja. Een van de mooiste liedjes ook van dit jaar, denk ik.
1: Ja, is goed. Ben ik
0: wat, trekt, wat trekt jou zo aan in dit liedje specifiek?
1: Nou, ten eerste is het natuurlijk mijn vrouw.
0: Ja.
1: Ik ben ook heel erg fan van haar. En ik heb haar ontmoet. Ik ben eigenlijk verliefd op haar geworden dat we samen een liedje hebben geschreven.
0: Wat geweldig.
1: Dat is het ook liedje van de staat trouwens. Time Me Down.
0: De muziek die valt ineens stil.
1: Ja, precies. Wat vroeg je nou eigenlijk daarover?
0: Wat je zo mooi vindt aan dit liedje.
1: Oh, nou, ik heb natuurlijk al gehoord hoe dat nieuwe album gaat zijn van haar. Die komt volgend jaar uit. Maar ik vind hem zo waanzinnig goed klinken. En hij is echt heel, heel tof geproduceerd. Ook weer door Tessa Luthe, dus met Bing Beats. En ja, Sony's vind ik dit gewoon een. Oh, ga dan
0: mee. Ik speel hem nog gewoon één keer terug.
1: Sony's is het gewoon een hele vette ervaring.
0: Zo.
1: Het is gewoon, zeg maar, als producer vind ik dit ook super inspirerend als ik dit hoor. En denk, hoe doen ze het?
0: Mooi. Ja. Luton en Open Broken.

0: voorstellen dat er heel veel mensen naar 3FM aan het luisteren zijn en denken van, hè, wat is dit voor versie van I Make It With You? Wat is dit, Torre?
1: Dit is de originele van Desert Sessions.
0: Dat is echt wel een heel tof project geweest dat George Homme met heel veel bevriende muzikanten van The Scissor Sisters tot Mark Lanegan ergens in de desert aan het werk was aan een plaat.
1: Ja, maar dat doet hij al en ik volg dat al heel lang. Ik ben een beetje een desert rock geek.
0: Ja.
1: Zeg maar, dat was mijn ding als puber. Dus ik was fan van The Queens of Stone Age, Gaius, Masters of Reality. Vooral Masters of Reality, als ik heel eerlijk ben. Maar Desert Session vond ik ook heel vet. En daar zijn nu stiekem volgens mij 12 Desert Sessions platen. Alleen de laatste twee zijn op Spotify en zo te luisteren.
0: Ja, precies. Ja, ja.
1: Maar ik had die allemaal. Maar wat ik daar heel vet aan vond, is gewoon dat die... Dat is zeg maar zo'n zijproject, hè, van de zanger van The Queens of Stone Age. Waarbij ze dan gewoon allemaal bevriende muzikanten bij elkaar in een studio zitten in de woestijn. En daar dingen maken. En deze, 9 en 10 samen.

0: uitgebracht. Dus met PJ Harvey, Mark Lanegan, Josh Fries, die drummer die nu bij Nine Inch Nails speelt.
1: En echt legendes.
0: Ja, ja. Precies. Dus jullie vroegen aan mij van welke
1: album? Ja, waar zou je aan meegewerkt willen
0: hebben? Ja, precies. Nou, ik had daar gewoon vooral wel graag willen zijn, denk ik.
1: Fly on the wall, in een hoekje.
0: Ja, ik bedoel, misschien af en toe wat meezingen hier en daar. Zo van, af en toe een ideetje pitchen. Van, hey, misschien die cent hier. Of iets van een gitaar dingetje. Maar dat is vooral van, ik vind dat een heel vet idee van een soort set. Gewoon één keer in zoveel tijd met random mensen bij elkaar. En dan gewoon kijken wat eruit komt. En dat zet je er gewoon allemaal op. En er zitten super random dingen op die platen. Ook heel veel grappen.
1: Ja.
0: Dus dat is gewoon. Ooit wil ik dat denk ik zelf ook doen. Weet je wel? In onze studio.
1: Maar goed, je hebt Josh van Queens of the Stone Age wel eens ontmoet. Is het haalbaar dat jij ooit bij een Desert Sessions project betrokken raakt?
0: Ik vermoed van niet. Ik weet niet of dat nog in de kaart zit.
1: Maar hoe zit dat sowieso een beetje in die muziekwereld? Want een George Homme, jij hebt hem dan ontmoet. Denk je dat je gewoon dicht bij hem kan komen? Of met hem dat hij een keer in de staatplaat gaat produceren of zo? Hoe werkt zoiets?
0: Ja, dat is een goede vraag. Hoe werkt zoiets? Nou ja, ik weet die Mike die nu in de Queen speelt. Die heb ik wel eens, daar hebben we wel eens mee op hetzelfde festival gespeeld. Speelde hij in een andere band. Dus die ken ik een beetje. Dus via hem heb ik hem wel eens al. Ik bedoel, ik heb niet meer dan een hand geschud hoor. Van Josh. Dus dat mag geen naam hebben. Maar ik denk dat het een beetje zo gaat. Ik denk vooral als je als band veel festivals doet. Door heel Europa. Dan kom je uiteindelijk genoeg bands tegen. En dat is bij ons ook altijd zo geweest. Dat is met Nothing But Thieves ook. Die ik nu ook redelijk goed ken. En dan kom je elkaar tegen en dan zie je elkaar spelen. Dus dan weet je ook van, oh, ja, dit is een vet band. En dan, ja, voor je het weet, dan spreekt iemand je aan van, joh, dat was een vette show, man. En dan, zo gaat het meestal.
1: Ja.
0: Maar dan moet je wel heel veel festivals spelen door heel Europa.
1: En voor George Homme misschien ook nog heel veel geld hebben.
0: Hoezo?
1: Nou ja, ik denk dat het niet de goedkoopste producer is.
0: Oh, zo? Nou, hij heeft geen plaats voor mij te produceren, hoor. Lijkt me gewoon leuk om samen een keer iets met hem te maken. Maar hoeft ook niet eens per se. Zo van, het is prima zo. Zo van, hij heeft zijn shit gedaan. Ik was er fan, of ik ben er fan van. En en that's all good. Ik hoef niet met hem per se dingen te doen of zo. All good.
1: Top. Hey, je bent in de studio om te praten over het album De Staat. Prachtig album. De Staat Becomes The Staat is de show die nu gespeeld is. Je was altijd al de frontman van die band. En dat was altijd al heel groots en meeslepend. Maar je bent nu ook soort van de dictator. Echt de staatsman van De Staat. Heb je heel veel video's gekeken van dictators op YouTube? Hoe is jouw algoritme op Instagram? Staat het vol met gewoon speeches die wij de rest van de wereld niet zullen zien?
0: Ik heb er wel wat gezien, ja, als ik heel eerlijk ben.
1: Wat
0: ja.
1: was de meest indrukwekkende voor je?
0: Ik heb er wel. Nou, kijk, ik moet eerlijk zeggen, we hebben een video gemaakt voor Glory, een song van het album. En dat is een soort van. Dan geef ik een soort van speech achter een spreekstoel voor in een soort van stadion. Zo ziet dat eigenlijk wat blijkt. Allemaal nep, hè? Allemaal nep.
1: Precies.
0: Ja. Maar dat is wel geïnspireerd. Maar dat is eigenlijk vooral geïnspireerd op tv-pastoor, zeg maar, uit de jaren 70.
1: Right.
0: Ik ben zijn naam even kwijt. Damn, dat is jammer. Maar dat maakt niet uit. Maar dus het is een beetje een combinatie ook Hitler, hoor. Als ik eerlijk ben. Ik heb ook genoeg dingen van Hitler gekeken. En maar dat ging dan vooral over cameravoering en zo. En hoe ziet dat eruit? En hoe kun je dat namaken? En om diezelfde vibe te krijgen. Maar het was eigenlijk vooral heel veel dingen van zo'n hele beroemde Amerikaanse tv-pastoor. Dat zag er zo goed uit. En als in dat werkt goed voor die song, denk ik. En de song Glory is juist heel erg vanuit het perspectief van iemand die heel lang bovenaan staat. Dus. Het moest een soort gospel zijn van de elite of zo. En zo is die video een beetje bedoeld.
1: Maar als je dan zo diep in die pastoren en die dictators zit, word je dan niet op een duur gek? Ook zelf? Want je moet dat op een duur ook weer uitzetten, toch?
0: Nou, ik heb daar niet zo'n last van. Het is meer van. Ik heb het wel eens over een soort van. Wat een militaire parade ook een beetje heeft, zeg maar. Het is zeg maar angst en jagen, maar ook heel mooi. Weet je wel? Het is, die dingen lopen heel erg door elkaar.
1: Als je
0: heen
1: al die beelden van Korea ziet, inderdaad, dat is best wel.
0: Ja, dat is zeg maar. Het is allemaal dubbele gevoelens. En daar gaat die hele plaat eigenlijk over. Het is niet allemaal zo. Sommige mensen vragen zo, oh, dit plaats echt een statement. Of je wil echt iets vertellen als in van, dit is wat je vindt. Hè? En ik heb daar eigenlijk niet zo'n goed antwoord op. Mm. Want ik zwem eigenlijk een beetje door een soort van grijs gebied. Ik probeer me ook te verplaatsen in, zeg maar, bijvoorbeeld zo'n een tech-CEO of zo. Die dan zo hoog staat. En, en op een gegeven moment mensen vooral als informatie gaat zien. Dat is in ieder geval wat ik me dan daarbij voorstel.
1: De moderne dictators.
0: Ja, nou ja. Zo kan je er naar kijken. En al die werelden die lopen een beetje door elkaar heen. En ik vind het gewoon vooral interessant om dat te onderzoeken. En ook die lijn weer door te trekken naar... Wat is een frontman dan eigenlijk van de band? Van, het zijn allemaal dezelfde mechanismen op een bepaalde manier. Alleen sommige zijn heel positief. Weet je, als mensen aan het eind van de show allemaal springen... dan wordt dat als positief gevoeld. Maar als mensen aan het eind van een toespraak... allemaal een rechterhand omhoog houden, zeg maar... dan is het een heel ander ding. Maar het is hetzelfde mechanisme, weet je wel. En het gaat allemaal over groepen. Het gaat allemaal over massa's. Waar geef ik nou eigenlijk antwoord op je vraag? Ik ben gewoon aan het lullen voor mijn gevoel.
1: Nee, we hebben het over dictators. Is er een dictator in de wereld waarvan je hoopt... dat hij de registratie van Carré gaat zien?
0: Eén specifieke?
1: Ja. Mm. Wie zou die moeten bereiken?
0: Ja. I don't know. Allemaal. Of geen één.
1: Ja.
0: Ze gaan het toch niet leuk vinden.
1: Ja, ik ben heel benieuwd hoe Trump hiernaar zou kijken, inderdaad. Ja.
0: Ja. Ik denk dat hij doodzaai vindt, eigenlijk.
1: Die wil Kid Rock. Gewoon alleen maar dat. Ja,
0: waarschijnlijk dat niet. Zij wil zichzelf, denk ik.
1: Ja, misschien wel dat. Hey, we hebben dat dus opgenomen in Carré in Amsterdam. We gaan het binnenkort helemaal op YouTube zetten. Maar ook bij 3 voor 12 draaien op de radio. Een show die nu deze week in IMAX te zien is... is de laatste show van Queen. 1986, de Budapest Tour. We gaan Queen draaien op de radio. Wat trekt jou aan in Queen? En we gaan de Princess of the Universe draaien.
0: Ja. Zo bad.
1: Ja.
0: Ja, nou, dit was gewoon zeg maar mijn band toen ik soort van 10 was of zo.
1: Wauw.
0: Ik had Greatest Hits 1 en dat was de CD die ik gewoon de hele tijd draaide. Deze track zit volgens mij op Greatest Hits 2 of ik weet niet eens of die erop staat. Maar toen ik dit nummer hoorde van Queen, toen dacht ik, dat is, ik denk ook als je het hoort, dan snap je, oh ja, ik snap wel dat. Maar dit resoneerde zo erg bij mij als klein kind dat ik dacht van. Dit is, of dat ik nu in ieder geval denk van, misschien is een soort van je muzieksmaak niet een soort van. Je gegeven, maar of gewoon genetisch of zo. Want dit resoneerde zo erg met mij. En als ik het nu ook weer hoor, vooral de riff dan, die erin zit. En die heavy beat die eronder zit. En het epische ervan. En het is natuurlijk heel kinderachtig ook, bepaald niet dit liedje. Mm-hmm. Dus, maar de soundtrack van Highlander, voor de mensen die dat nog weten. Het zijn zeg maar mensen die zwaarden hebben, een eeuwig leven. En alleen elkaar kunnen doden als ze het hoofd eraf.
1: Tuurlijk.
0: Ja, volgens mij komt er een nieuwe Highlander film. Maar ik ben heel benieuwd. Maar goed, dit is dus echt zo'n... Dit is eigenlijk een soort kindermuziek, maar het resoneert zeg maar, nog steeds met mij. En daarom vond ik het leuk om dit mee te nemen.
1: Laten we hem draaien.

0: Universe, universe, universe.
1: Heeft hij de tijd nog voor je overleefd, deze?
0: Ik vind eigenlijk het begin vooral heel vet. de rest, ja, iets minder. Maar gewoon, ja, toch een beetje kindermuziek, toch? Maar wel op een vette manier. Gewoon, het gaat echt all over the place, die song.
1: Maar dat is ook als je de albumcover ziet van The Kind of Magic. Het is een soort van, ja, een soort wat je een knipselwerk met ook de letters van The Kind of Magic en zo.
0: Ja, ja, gewoon een hele bijzondere band. Ik, ook, ja, wat dat betreft ook inspirerend, omdat ze ook all over the place gingen qua muziek. Heel veel uitprobeerden gewoon. Ja, dat vind ik wel heel vet.
1: Maar dat is toch het leuke als muzikant, dat je gewoon in de studio zit en gewoon maar kijkt waar je uitkomt.
0: Ja, eigenlijk wel. En dat is toch altijd iets wat ik heel erg ambieer. En op een gegeven moment dan ga je toch op een manier, zit je weer vast en zo. En dan denk je van, waarom heb ik niet die open blik die je dan soms opeens wel hebt. Het is een apart proces. Dus ik denk dat bij hen ook heel tof was dat het is een groep waarbij iedereen ook ideeën aanbracht. En ja, ik weet het ook niet precies.
1: Hoe vaak heb je zelf vastgezeten tijdens het maken van de stap?

0: Universe, universe, universe.
1: Heeft hij de tijd nog voor je overleefd, deze?
0: Ik vind eigenlijk het begin vooral heel vet. de rest, ja, iets minder. Maar gewoon, ja, toch een beetje kindermuziek, toch? Maar wel op een vette manier. Gewoon, het gaat echt all over the place, die song.
1: Maar dat is ook als je de albumcover ziet van The Kind of Magic. Het is een soort van, ja, een soort wat je een knipselwerk met ook de letters van The Kind of Magic en zo.
0: Ja, ja, gewoon een hele bijzondere band. Ik, ook, ja, wat dat betreft ook inspirerend, omdat ze ook all over the place gingen qua muziek. Heel veel uitprobeerden gewoon. Ja, dat vind ik wel heel vet.
1: Maar dat is toch het leuke als muzikant, dat je gewoon in de studio zit en gewoon maar kijkt waar je uitkomt.
0: Ja, eigenlijk wel. En dat is toch altijd iets wat ik heel erg ambieer. En op een gegeven moment dan ga je toch op een manier, zit je weer vast en zo. En dan denk je van, waarom heb ik niet die open blik die je dan soms opeens wel hebt. Het is een apart proces. Dus ik denk dat bij hun ook heel tof was dat het is een groep waarbij iedereen ook ideeën aanbracht. En ja, ik weet het ook niet precies.
1: Hoe vaak heb je zelf vastgezeten tijdens het maken van De Staat, je nieuwe album?
0: Nou, nooit echt vast. Ik heb nooit echt moeite met muziek maken. Ik vind tekst maken duurt bij mij een stuk langer.
1: Is dat altijd zo geweest ook?
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Hoe zit dat?
0: Ja, dat is gewoon een ander deel van je brein, denk ik. Bij mij muziek is, ja, kan ik altijd, komt altijd vanzelf. En tekst moet ik echt, ja, dat is gewoon niet wat bij mij er vanzelf uitkomt. Daar ben ik het laatste altijd mee aan het puzzelen. Maar daarom heb ik ook bijvoorbeeld Tessa Lute, dus die heeft mij afgelopen plaat, die helpt mij dan ook af en toe. Als ik zeg maar denk van, dan laat ik iets zien aan haar, dan komt zij soms met een hele andere kijk erop. Of vanuit een andere hoek. En dat helpt mij dan heel erg bijvoorbeeld.
1: Ja. Maar gooi je het ook wel eens door ChatGPT, door AI? Heb je dat al gedaan tijdens het maken?
0: Heb ik wel eens geprobeerd.
1: Wat gebeurt er dan?
0: Nou, niet zoveel bijzonders, eerlijk gezegd.
1: Want het is
0: slecht idee krijg ik veel.
1: Ja, maar dat is het rare, dat je gewoon lyrics van jouw band kun je laten genereren door AI.
0: Ja.
1: Maar dan is het crap.
0: Nou ja,
1: toch?
0: Het is gewoon wat anders. Kijk, ik denk dat net zoals muziek, het is gewoon super persoonlijk. En als iemand met een idee komt, ook voor tekst, en meestal resoneert dat. Dat is heel specifiek. Dus daarom is het denk ik ook voor mij een enorme zoektocht om iets te schrijven wat werkt voor mij. En dat is bij muziek ook zo. Van, dat is gewoon heel persoonlijk. En daarom denk ik dat het tof is, zeg maar. Zo van, ik ga er niet vanuit dat iedereen leuk vindt wat ik maak, maar er zijn vast mensen zoals ik waarbij het dan ook resoneert. En
1: zeker,
0: bij sommige nummers meer dan anderen. En dat is all good. Maar dat is het vette van kunst, denk ik. Gewoon dat het gewoon iets is wat je voelt. En dat probeer je dan te maken. En dan als je het nog steeds voelt, dan breng je het uit. En gooi je eruit. En dan ben je er onzeker over. En dan krijg je
1: ben je dat geweest deze week?
0: Deze week?
1: Ja.
0: Over de show, bedoel je?
1: Ja, ben je überhaupt onzeker geweest over iets deze week?
0: Deze week specifiek?
1: Ja, muzikaal gezien.
0: Nou, weet ik niet, deze week. Ik heb deze week niks geschreven. Maar ik bedoel, natuurlijk na de show ben je ook, heb je soms ook onzekere vlagen. Denk van, dat ging volgens mij niet goed. En dan ben je, dan weet je dat het op video is opgenomen bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Dan denk je van, ik ben heel benieuwd of het, volgens mij was het goed. Maar komt alles uit de verf. Ook, dan gaan we draaien weer dingen van de show. En dan hoor je terug en denk, dat zinnetje klopte niet. En daar maakt een fout.
1: Ja, maar dat maakt het toch, waarom dat mensen naar live muziek gaan uiteindelijk?
0: 100%. En ik weet ook dat is ook, zeg maar, wat het. Ik denk ook, met name onze. Bedoel, als ik heel eerlijk ben, onze show is ook shows die zijn fluïde. En elke show is net anders. Puur omdat we. Ja, wij spelen niet op klik. Of vaak is het veel te snel. Soms niet.
1: Wat heerlijk.
0: en soms te langzaam. Maar het is gewoon altijd anders. En het publiek heeft best wel een grote rol daarin. En dat is wat het bijzonder maakt, denk ik, in kunst in het algemeen. Maar dit is wat tof is aan muziek en shows, is dat het zo'n tijdsdocument is. Het gaat echt over nu. En dat moet je niet vergeten, denk ik.
1: Daarom.
0: Ja.
1: Je gaat de komende maanden overal en nergens spelen. Heel Engeland, heel Frankrijk, Zwitserland, Duitsland. Volgend jaar kom je thuis in Nijmegen, in Doornroosje, met heel veel shows, waarvan de nieuwste net in de verkoop gegaan is.
0: Ja, is ook uitverkocht al. Sorry mensen.
1: Waarvan de nieuwste net uitverkocht is.
0: Sorry mensen, zei hij met de smurk.
1: Volgend jaar gewoon ticketswap. Moet goed komen. Torre, dankjewel dat je er was. We gaan nog één tune draaien en dat is Death Grips.
0: Yeah.

0: Universe, universe, universe.
1: Heeft hij de tijd nog voor je overleefd, deze?
2: Ik vind eigenlijk het begin vooral heel vet. de rest, ja, iets minder. Maar gewoon, ja, toch een beetje kindermuziek, toch? Maar wel op een vette manier. Gewoon, het gaat echt all over the place, die song.
1: Maar dat is ook als je de albumcover ziet van The Kind of Magic. Het is een soort van, ja, een soort wat je een knipselwerk met ook de letters van The Kind of Magic en zo.
2: Ja, ja, gewoon een hele bijzondere band. Ik, ook, ja, wat dat betreft ook inspirerend, omdat ze ook all over the place gingen qua muziek. Heel veel uitprobeerden gewoon. Ja, dat vind ik wel heel vet.
1: Maar dat is toch het leuke als muzikant, dat je gewoon in de studio zit en gewoon maar kijkt waar je uitkomt.
2: Ja, eigenlijk wel. En dat is toch altijd iets wat ik heel erg ambieer. En op een gegeven moment dan ga je toch op een manier, zit je weer vast en zo. En dan denk je van, waarom heb ik niet die open blik die je dan soms opeens wel hebt? Het is een heel apart proces. Dus ik denk dat bij hen ook heel tof was. Dat het is een groep waarbij iedereen ook ideeën aanbracht. En ja, ik weet het ook niet precies.
1: Hoe vaak heb je zelf vastgezeten tijdens het maken van De Staat, je nieuwe album?

0: grappig dat dit gewoon inspiratie is voor de Staten.
1: Is dat zo?
0: Ja, het gaat echt vanavond van Queen tot Death Grips.
1: Ik vind dit zo leuk. Zou je niet per se achter mij zoeken, maar ik vind het echt, ik vind het top.
0: Ja, maar dit is het leuke van muziek maken en muziek luisteren met een artiest, dat je dan denkt van, hè?
1: Ja, maar dat heb ik dus nu.
0: Ja, toch?
1: Wat is het?
0: A Death Grips and I've Seen Footage.
1: Ja, mega.
0: De stem die je hoort is van Anan.
1: Hey, goeie avond.
0: Zometeen vanaf 11 uur neem je de boel over op 3FM. Ja. Met onder andere
1: een rijmpje. En dat is belangrijk, want dat kan je een hele grote carrière opleveren als je kan rijmen.
0: Oeh.

0: kan ik naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
6: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
9: doei doei!
8: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
10: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
8: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
11: Dit bericht is voor... de Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd geen lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: 3FM. Hey, goedenavond. Iets over 11. Je bent bij 3FM met al je favoriete muziek. Onder andere Teddy Swims ga je zo meteen horen. En eerst krijg je het laatste nieuws.
16: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Op last van de burgemeester is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober en een Israëlische vlag verbrand. Het is 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 mensen vermoorden. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten vanavond een herdenking in een Amsterdamse synagoge. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet... omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Die kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Cagnes-sur-Mer in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. Twee daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere twee inmiddels terecht zijn. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. Die panden worden vervolgens gebruikt voor het witwassen en voor drugscriminaliteit. Het weer op steeds meer plaatsen regen. In het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. En dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Ster. Chris?
9: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen... zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Greet.
19: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volero.
20: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van 599 euro cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com.

0: Stars, Cardi B en Finesse hoorde je bij 3FM. En ik zei het al, als je goed bent in rijmen, nou dat kan je echt een goede carrière opleveren. Tenminste, dat zou je zeggen. Dus ik vroeg je, kan jij een beetje rijmen eigenlijk? Nou, Robin de Kipchauffeur, die doet in de NPO Luister app al gelijk een poging.
1: Ik kan niet rijmen en hou niet van slijmen. Maar als je wat wil bereiken, moet je niet lopen te zeiken. En heb je een fijne stem, dan word je DJ bij 3FM. De man zonder schroom. Dames en heren. Anand Verboom!
0: Hey, wat goed. Thanks voor je rijmpje, Robin. Ja, ik heb het ook even geprobeerd, even een rijmpje. Meisjes willen mij, dat hoor ik elke dag. Ze sturen me berichtjes zodra ik lachen mag. Ik loop door de stad en iedereen kijkt om. Ik doe alsof ik het niet merk, maar stiekem vind ik het top. Ja, het is allemaal niet supergoed, hè? Nee, maar dit had zomaar een hele grote raptekst kunnen zijn. Een tekst van een goede grote rapper. Hoe dit precies zit, vertel ik je over 5 minuten... na nieuwe muziek van Joshua Peter, Floating.

delen dat je pianist wilde worden en overal wilde optreden en een heel groot applaus wilde ontvangen bijvoorbeeld. Ik wilde varen op de boot naar Texel. Leek me grappig. Leek me leuk. Heb ik echt lang gewild ook. Ik zag het helemaal voor me, dan zou ik in een internaat gaan. En ik ben toch blij dat we dat niet hebben gedaan uiteindelijk. Dat ik gewoon hier lekker muziek voor je kan draaien. Is denk ik toch beter voor ons allemaal, toch? Nou, rapper Ace, die zag het helemaal voor zich. Op jonge leeftijd dacht hij, weet je wat ik wil? Ik wil rapper worden. Rapteksten schrijven. Geweldig, wil ik doen. Dus daar is hij vroeg mee begonnen. En hij dus allemaal teksten schrijven over allerlei meisjes die hij dan zou willen krijgen en zo. En dat zou ook allemaal lukken. En echt van die typische grootspraak. Nou, niet gelukt. Nee, totaal niet gelukt. Was eigenlijk een beetje zielig. Maar daardoor werd het dus eigenlijk ook wel weer heel goed. Want oké, die teksten waren eigenlijk helemaal niet zo fout. En juist dat het zo overdreven en zo'n grootspraak was, het had eigenlijk ook wel iets. Hè. Je kan jezelf echt overschreeuwen, maar in zijn geval werd het wel vet. Zometeen hoor je Ace, R&B komt eraan. En dit zijn de nieuwe Radicals. What you get, what you give.

0: En Shorty hier bij 3FM in Stop the Wedding. De mega hit van deze week. De plaat die je dus extra vaak hoort bij 3FM. Omdat wij er zo ontzettend in geloven. En dit zou zomaar eens een gigantische hit kunnen worden naast de 3FM mega hit. Dus ga je nog veel van horen. Ash is dus de naam en Stop the Wedding heet de plaat. Hey, wat fijn dat je in de late avond bent van 3FM. Mijn naam is Anand, mocht je elkaar nog niet zo goed kennen. Aangenaam in dat geval. Ik zorg ervoor dat jij lekker richting je nacht wordt begeleid met al je favoriete muziek. Zometeen bijvoorbeeld Sam Fender komt eraan, People Watching en ook Kent Hollis van Ray Dalton ga ik voor je draaien. Hey, en je mag altijd van je laten horen in de NPO Luisteren. Als je het leuk vindt, als er een mooie situatie of een mooie gebeurtenis is, wees welkom om je verhalen gewoon met me te delen via die app. Donna, die is bijvoorbeeld jarig. Luisteraar Donna, die is jarig, dus gefeliciteerd. En die zegt ook in diezelfde app, ik ben uit eten geweest voor mijn verjaardag met mijn gezin. We zitten nu terug in de auto naar huis en moeten nog een half uurtje. Nou, succes daarmee. Fijne rit nog eventjes. En hopelijk was het leuk. Ik zie het fotootje wel tegemoet, toch? In de NPO Luisteren. Justin, die is er ook bij. Die zegt, ik moet de kou in voor het laatste rondje met de hond. Dat is het enige aan hem wat ik haat. Ja, dat kan ik voorstellen. Ja. En zeker als het ook nog regent bijvoorbeeld. Oh, dat lijkt me vreselijk. Maar goed dat je het alsnog gewoon doet. Dus succes nog eventjes dat rondje in de kou. Zometeen weer lekker warm binnen met je hond. Dus dat is ook wel gezellig, toch dan? Er komt ook nog een audio-appje binnen van Noah trouwens.
1: Ik heb mijn broertje geholpen met klussen. We hebben heel zijn huis geverfd en nu praten we nog even na met een biertje.
0: Hé, maar dat is lekker toch? Dan heb je het ook wel verdiend volgens mij. Dat mag altijd. Hé, je bent welkom in de NPO Luisterrip. Zorg ik ondertussen voor de meeste muziek. Nu, Disciples. Oh my God.

Sam Vender bij 3FM. Je hoorde People Watching. Hey, ben jij goed met het meezingen van liedjes? Ik kan het echt totaal niet, zal ik je heel eerlijk zeggen. Teksten onthouden, verschrikkelijk. Heb ik wel een oplossing voor. Samen met jou verzamel ik zoveel mogelijk liedjes met een O in de songtekst. In de muzikale overdosis. Zometeen ook weer eentje. Maar ik heb nu alvast de O uitgeknipt voor je. Alleen de O heb ik uitgeknipt. Aan jou de vraag, kan jij herkennen welk liedje dit is? Let goed op, komt-ie. Fragment is extreem kort. Over welke over het hebben op dit moment. Je mag hem alvast deze kant op sturen met de NPO Luister-app als jij het denkt te weten. Helemaal hoor je hem zometeen naar Macklemore.

Ik ga de plaat heel even onderbreken voor een spookrijder. Let goed op, rij op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Dan kom je tussen knooppunt Oud-Dijk en Arnhem-Noord een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Dus ik herhaal, rij op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Dan kom je tussen knooppunt Oud-Dijk en Arnhem-Noord een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen.

je en My Body Isn't Ready. Hey, meezingen met liedjes, ben je daar goed in? Nee? Oké, dan hebben wij sowieso iets gemeen met elkaar. Ik kan het namelijk ook totaal niet. Ik vergeet de woorden, de teksten. Behalve als het woord O in de songtekst zit, heb ik wat voor gevonden. Muzikale overdosis. Eén grote verzameling die wij samen maken met liedjes met een O in de songtekst. Kunnen we goed meezingen? Want ik bedoel, ja, aan O kan je niet zoveel fout doen, toch? We noemen het de muzikale overdosis. En je mag altijd van je laten horen als jij zo'n liedje spot ergens. Een liedje met dus een O in de songtekst kan je achterlaten via mijn Instagram. @AnanVerboom. Dus @AnanVerboom op mijn Instagram. Of laat het weten in de NPO Luisterapp, zou ik zeggen. Gewoon met een berichtje mag je deze kant op appen. En wie weet hoor je hem dan morgen wel voorbij komen. Gisteren stuurde Erik bijvoorbeeld deze Summer Paradise. Oh, een goede O. Wel hè, kunnen we goed meezingen. Dus ook die verdient een plekje in de muzikale overdosis. Hebben we weer een liedje gevonden die we samen kunnen meezingen. En voor vandaag stuurde Amy een liedje in. Een goede suggestie. Echt zo'n klassiekertje. Voor mij de tijd dat ik nog op school zat. Dan had je dit altijd in je oortjes. Misschien jij ook wel. Katy Perry. En Roar.

de vinger op de zere plek weet te leggen. Zangeres Isabel Ascher is zo'n persoon. Die weet iedereen altijd te raken met haar eerlijke teksten en haar kijk op de wereld. En ook met haar nieuwste plaat. Echt fantastisch goed. Ze focust op het artiestenbestaan en mensen. Wat nou als die zouden vergeten wie zij echt zou zijn? Deze track gaat erover. Niemand wil een popster bij 3.

0: Isabel Asscher bij 3FM. Niemand wil een popster. Nieuw op 3FM. En ik heb een spelletje voor je, waar jij misschien heel goed in bent, maar het wordt wel een beetje moeilijk.
1: Waar op de kaart? Hinnert het paard?
0: Ja, je hoort het goed. Ergens in Nederland heb ik een denkbeeld dan, hè? Een paard verstopt. De vraag is, waar in Nederland is dat? Krijg je wel 3 hints voor en als jij het weet te raden, dan win je een 3FM festivalkleedje en een Ananzichtkaart als ik je opbel in de uitzending. Dan heb je het goed en dan win jij die prijzen. Zometeen, over een minuut of 15, dan krijg je die hints van me. Maar ik dacht, hé, jij luistert nu al, dus ik wil nu alvast 1 hint aan je cadeau doen. Dan kan je alvast goed nadenken. Misschien dat jij het wel weet, misschien is het je eigen stad wel, zou ook zomaar kunnen. De hint is de volgende. Voor het station van deze stad staat een grote gouden draak op de fontein. Oké, misschien heb je nu al een idee. Voor het station van de stad staat een grote gouden draak op de fontein. Mocht je het weten, app het deze kant op of 0909-1336 en dan maak jij kans op die prijzen.

Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more than extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.

0: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sickens.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks, bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
6: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: 3FM. Exact 12 uur, welkom in je donderdagnacht. Mijn naam is Anan en de 21 Pilots ga je zo meteen horen. Heatens komt er voor je aan. En eerst krijg je het laatste nieuws van de NOS.
9: Irma de Vries met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. En ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: 3FM. BNN Vara. Anan Verboom.
8: Met zometeen jouw kans op prijzen. Een Anan-zichtkaart en een 3FM festivalkleedje kunnen jouw kant op komen. Hoe dat precies werkt leg ik je zometeen uit naar de 21 Pilots.

0: Frequencies bij 3FM. Je hoorde Live It All. En ben jij goed in het herkennen van bepaalde plaatsen? Ik weet niet of jij goed was in topo vroeger. Ik had letterlijk een 1, dus je doet het waarschijnlijk nu al beter dan ik. Dan ben je denk ik ook goed in dit spelletje.
1: Waar op de kaart? Henk het paard.
0: Ik heb ergens in Nederland denkbeeldig een paard verstopt. Aan jou de vraag, waar heb ik die verstopt, denk jij? Waar op de kaart hinnikt het paard? Heb ik wel 3 hints voor. En mocht jij het denken te weten, stuur dat in via de NPO Luisterapp of bel me op via 0909-1336. Dan maak je namelijk kans op een 3FM festivalkleedje en een Anansichtkaart. Helemaal opgehaald, speciaal uit die plek die jij hopelijk goed gaat raden. Dus je wil het winnen. Enige wat je daarvoor moet doen is dus het goede antwoord achterlaten in die NPO Luisterapp. Die 3 hints, dat zijn de volgende. Voor het station van deze stad staat een grote gouden draak op de fontein. In deze stad draag je met carnaval de kleuren rood, wit en geel. En ze staan bekend om hun mega grote slagroomsoezen met chocola. Enig idee waar ik het dan over heb? Nou, mocht je het dus weten, stuur het daar maar toe. Voor het station van de stad staat een grote gouden draak op de fontein.

0: En ik zoet.
1: Beyoncé en Texas Hold'em worden hier bij 3FM.
2: Waar op de kaart? Hinnikt het paard?
1: Spelen we elke late avond dat wij samen zijn. Waar op de kaart? Hinnikt het paard? Ik heb er namelijk ergens eentje denkbeeldig verstopt in Nederland. Aan jou dan de vraag, weet jij te raden waar? Door middel van 3 hints. Die hints, dat waren de volgende. Voor het station van deze stad staat een grote gouden draak op de fontein. In deze stad draag je met carnaval de kleuren rood, wit en geel. En ze staan bekend om hun megagrote slagroomsoezen met chocolade. Erik, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Sta ik op de carkit, of niet?
3: Ja, dat klopt.
1: Kan je daar heel eventjes afhalen?
3: Ja, dat ga ik even proberen.
1: Oké, ja, heel goed. Want anders is het alsof we in een soort windturbine zitten. Dat is ook leuk, maar...
3: Het is niet goed.
1: Nee, dat is niet goed. Maar ik hoor al dat je uit Brabant komt, trouwens.
3: Ja, dat klopt. Daarvoor had ik ook een antwoord ingestuurd.
1: Ja, je was ook verrassend snel, ja.
3: Dat klopt wel. Ik hoorde jou praten. Ik denk, vond ik veel gelijk in. Dan maak ik misschien thuis weer een goede beurt.
1: Nou, dat gaat denk ik ook zeker gebeuren. Maar even, wat heb jij precies met Brabant? Je komt er vandaan, maar kom je ook hier vandaan? Of kom je eruit de buurt?
3: Ja, ik ben er niet geboren, maar ik woon er al wel meer dan 30 jaar. Oh. Mijn vrouw die komt er wel vandaan, die is er geboren.
1: Oké, dus in principe was dit echt niet moeilijk voor jou?
3: Nee, zeker niet. Oh, ja. Al de laatste niet van de grote...
1: Wat zei je nou als laatste? Ik denk dat de tunnel een soort oneindige tunnel is geworden, maar ik wil nog wel het goede antwoord horen. Ik hoop toch dat hij er nog is, eigenlijk. Erik? Nee, geen Erik meer. Nou, hij had het wel goed. Het goede antwoord was Den Bosch. Ja, ik kan het nu wel zeggen. Maar de prijzen komen alsnog jouw kant op, want je had het gewoon goed als allereerste. Het is wel een beetje anticlimax zo. Dat kan niet anders zeggen eigenlijk.

0: deed het. Je hoorde Move Into The Sun bij 3FM. En sowieso hoor je de meeste muziek in je late avond. Zometeen Lil Nas X, Starwalkin' komt eraan. En dit zijn de Red Hot Chili Peppers voor je. Dit is Other Side bij 3.
1: Ha!

tracks bij 3FM. Je hoorde Starwalking. Maakt het 1 minuut over 12:30. We zijn langzaam aan je nacht ingegaan. Misschien heb je wel nachtdienst. Succes in dat geval. 3FM is bij je met de meeste muziek. En een grote doorzetter zometeen. Kan jou inspireren als je er een beetje doorheen zit. Iemand die namelijk 12 maanden heeft gedaan over dat wat hij wilde bereiken. 12 maanden heeft hij erover gedaan. Maar het is hem gelukt en jij en ik kunnen er nu van genieten. Waar ik het precies over heb en over wie dit gaat, ga ik je zo meteen vertellen over een paar minuten. Eerst de Bucks Rebellion. En ook Another ga je horen naar Bente. Nieuwe muziek. Dit is Parachute bij 3FM.

Boxer Rebellion bij 3FM, je hoorde Diamonds. Het is altijd leuk, hè, als er iets nieuws wordt uitgevonden. Dat je dus, ik kan het niet, maar dat je dan denkt van, nou, dat lijkt me leuk om te maken. En dat er dan, dat het dan eigenlijk niet mogelijk is. En iedereen denkt, ja joh, kansloos. En dan toch ineens, dan kan het. Had Sam Veld, Nederlandse DJ, ons grote trots, die had zoiets van, waarom is er niet Future Tropical als muziekgenre? Dat bestond gewoon helemaal niet. Het was gewoon totaal een nieuw idee van hem. Het moest een beetje tropisch klinken. Het moest warm klinken. Moest iets weg hebben van Future House. Want daar werd hij dan zelf heel gelukkig van. Maar dan dus wel net even wat frisser. Net even wat meer dat zomergevoel. Daar is hij mee aan de slag gegaan. En voilà, er is een nieuw muziekgenre in het leven geroepen. Nou, dat klinkt natuurlijk als een fantastisch makkelijk verhaal. Zo van, nou, daar ging hij even mee bezig en het stond er. Dit heeft 12 maanden geduurd. Maar 12 maanden heeft wel resultaten opgeleverd. De nieuwe van Sam Veld is namelijk dat muziekgenre geworden. Tropical Future. Need That Love.

0: Amsterdam. Is mogelijk. Je kan naar Vrouwtje gaan zondag. Dan geeft ze namelijk een concert. En jij kan daarbij zijn. En mocht je dat leuk lijken, hou de avondshow goed in de gaten bij 3FM. Tussen 7 en 9 uur 's avonds bij Andres Odijk. Daar gaat namelijk elke avond het ticketalarm af. Groot alarm kan je niet missen. En hoor jij dat nou? App deze kant op via de NPO Luister app. En word je teruggebeld live in de uitzending. En dan ben jij erbij. Dus belangrijk dat je die NPO Luister app nu alvast op je telefoon zet. Elke avond luistert en ticketalarm horen. Dat is appen en kaarten scoren.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in-

0: The Weeknd hoorde je bij 3FM. Je hoorde Dancing in the Flames. Waar we nu toch echt wel richting je nacht gaan. Je nachtdienst kan je zometeen lekker doorwerken. Als je die hebt zometeen met al je favoriete muziek. Zonder gepraat van mij. Wat dacht je bijvoorbeeld van New Religion? Ga je horen. Bebe Rexha komt eraan. En ook Gwen Stefani hoor je binnen nu en een paar minuten op 3FM.
1: 3FM. Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen bij de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daardoor niet mogelijk was. Toen de demonstratie zich later verder de stad in verplaatste, werd deze oplast van de burgemeester ontbonden. Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er volgens het WNF ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluisterd naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Nieuw op 3FM.
2: Taylor Swift, Patient Zero.
0: Met 3FM ontdek je nog.

Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen.